0: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
1: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: zit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein bij een checkpoint op een kruispunt. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Tienduizenden Serviërs hebben opnieuw gedemonstreerd in de hoofdstad Belgrado tegen president Vučić. Studenten hadden opgeroepen tot dat protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. De demonstranten vinden dat de regering Vučić corrupt is en eisen nieuwe verkiezingen. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gistermiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het weer in het noorden en noordwesten is er kans op mist, maar verder is het helder vannacht. Morgen is het opnieuw een zonnige dag en droog. In het noorden wordt het tot 22 graden, in het zuiden is lokaal 28 graden mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Bontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Luister iedere woensdag.
4: Ja, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
5: Wat een introductie. Oh. Ja, Remy Sambo.
6: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
5: Ja, was leuk.
6: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
7: Je kan hier altijd gratis naar binnen te lopen trouwens, wist je dat?
3: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.
9: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
10: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump is er grotendeels overeenstemming bereikt met Iran over een vredesvoorstel. Hij schrijft op zijn sociale media platform dat de details van een akkoord binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Het plan zou onder andere de opening van de Straat van Hormuz inhouden. Iran had eerder al laten weten nog zo'n 3 tot 4 dagen nodig te hebben voor de laatste puntjes op de i van een principeovereenkomst. Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. Ze worden na de overnachting weer teruggebracht. Het Rode Kruis is blij met de nachtopvang in Groningen die tot en met maandag beschikbaar blijft. Een lokale boer heeft intussen 160 meloenen voor de asielzoekers gebracht. In Belgrado is er de afgelopen avond door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. De betogers riepen om zijn aftreden. Na een rustig begin sloeg volgens berichtgeving van de NOS later op de avond de vlam in de pan en werden er fakkels en stenen gegooid. De betoging werd toen door de politie met traangas uiteengedreven. De demonstranten eisen verkiezingen. Volgens de president zouden die dit najaar kunnen worden georganiseerd. En in Frankrijk is opnieuw een man veroordeeld voor het verkrachten en mishandelen van zijn eigen vrouw. Hij dwong haar ook om seks te hebben met in totaal rond de 500 andere mannen. De man die de feiten wel bekend heeft, maar zei dat het om een SM-relatie met instemming van de vrouw ging, gaat 25 jaar de gevangenis in. De zaak doet denken aan die van Madame Pellicot, die door haar man werd verdoofd en door zeker 50 mannen werd misbruikt. Het weer, het blijft in de nacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. Overdag zonnig en warm bij 23 tot 29 graden. Ook de rest van de week temperaturen boven de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. Maar laat me blijven.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump is er grotendeels overeenstemming bereikt met Iran over een vredesvoorstel. Hij schrijft op zijn sociale media platform dat de details van een akkoord binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Het plan zou onder andere de opening van de Straat van Hormuz inhouden. Iran had eerder al laten weten nog zo'n 3 tot 4 dagen nodig te hebben voor de laatste puntjes op de i van een principeovereenkomst. Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. Ze worden na de overnachting weer teruggebracht. Het Rode Kruis is blij met de nachtopvang in Groningen die tot en met maandag beschikbaar blijft. Een lokale boer heeft intussen 160 meloenen voor de asielzoekers gebracht. In Belgrado is er de afgelopen avond door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. De betogers riepen om zijn aftreden. Na een rustig begin sloeg volgens berichtgeving van de NOS later op de avond de vlam in de pan en werden er fakkels en stenen gegooid. De betoging werd toen door de politie met traangas uiteengedreven. De demonstranten eisen verkiezingen. Volgens de president zouden die dit najaar kunnen worden georganiseerd. En in Frankrijk is opnieuw een man veroordeeld voor het verkrachten en mishandelen van zijn eigen vrouw. Hij dwong haar ook om seks te hebben met in totaal rond de 500 andere mannen. De man die de feiten wel bekend heeft, maar zei dat het om een SM-relatie met instemming van de vrouw ging, gaat 25 jaar de gevangenis in. De zaak doet denken aan die van Madame Pellicot, die door haar man werd verdoofd en door zeker 50 mannen werd misbruikt. Het weer, het blijft in de nacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. Overdag zonnig en warm bij 23 tot 29 graden. Ook de rest van de week temperaturen boven de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
2: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick ter Haak met het radionieuws. Bij het Witte Huis in Washington heeft een schutter het vuur geopend op agenten. De verdachte is door de politie neergeschoten en raakte ook een voorbijganger gewond. De verdachte schutter zou naar het ziekenhuis zijn afgevoerd waar hij later overleed. Na de schietpartij ging het Witte Huis direct in lockdown, waarbij niemand het gebouw nog in of uit mocht. Journalisten kregen van de Secret Service opdracht om dekking te zoeken vanwege de schoten. Na ongeveer een uur werd die lockdown in Washington weer opgeheven. Bij een grootschalige Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Volgens burgemeester Klitschko zijn ook meerdere woongebouwen beschadigd. In het centrum van de stad brak bovendien brand uit op het terrein van een school. Er is nog onduidelijkheid over het mogelijke gebruik van een speciale Russische raket. Volgens president Poetin is die raket vrijwel onmogelijk te onderscheppen, omdat hij meer dan 10 keer zo hard gaat als de geluidssnelheid. In de Democratische Republiek Congo zijn al ruim 200 mensen overleden door een vermoedelijke ebola-uitbraak. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn er ook ruim 800 vermoedelijke besmettingen. De uitbraak begon in de noordoostelijke provincie Ituri en breidt zich verder uit. Het gaat om een zeldzame variant van het virus waarvoor nog geen vaccin of behandeling bestaat. De Wereldgezondheidsorganisatie volgt de situatie nauwlettend. Onder de doden zijn 3 Rode Kruisvrijwilligers. Afgelopen nacht heeft Rico Verhoeven zijn boksgevecht tegen Oleksandr Usyk verloren in de buitenlucht bij de piramides van Gizeh in Egypte. De Nederlander ging in de 11e ronde neer, waarna de scheidsrechter het duel stopzette. Verhoeven hield lang stand tegen de Oekraïense wereldkampioen en maakte indruk met zijn boksstijl. Het was voor de kickbokser de eerste professionele bokswedstrijd in meer dan 10 jaar, die volgens hem ook te vroeg is gestopt. Usyk behield met de overwinning zijn wereldtitel. Het weer, ook vandaag weer volop zon. Bij een zwakke noorden tot noordoostenwind wordt het rond het middaguur 20 graden in het noorden en een graad of 24 in het zuiden. Tot zover het radionieuws.

Van harte welkom bij De Andere Kant, een programma dat ik u presenteer vanuit Los Angeles, Californië, gelegen aan de andere kant van de aardbol. Ik ben Joan Marcus en ik presenteer u in dit programma mijn kijk en interpretatie op zaken die u misschien anders beziet. En daarmee heb ik dan gelijk samengevat de twee redenen waarom dit programma heet zoals het heet. De andere kant, want het wordt u gebracht vanuit de andere kant van de wereld en het bevat de andere kant van de opinies over een aantal zaken. Vandaag wil ik het met u hebben over de stille vragen. De stille vragen. Een interessant onderwerp, want je kan er zoveel kanten mee opgaan, nietwaar? Wel, we gaan in deze aflevering reflecteren op het leven en de dingen die vaak aan ons voorbij gaan. Dingen waar we soms onverwacht even bij stilstaan. En misschien is vandaag die dag. Vandaag staan we even stil bij enkele van de reflecties die we anders maar laten gaan. En er zal uiteraard wat leuke muziek tussen zitten, waarvan ik hoop dat u zult genieten. En sinds we het zullen hebben over de stille vragen, is hier het geluid van de stilte, the sound of silence. Simon & Garfunkel.

The Sound of Silence, een prachtig werkje van Paul Simon en Art Garfunkel. Deze twee heren ontmoetten elkaar op de middelbare school in de jaren 50. En ze begonnen samen te zingen als Tom en Jerry, denk ik. Dat waren hun namen toen. En ze zongen liedjes van de Everly Brothers. Maar initieel hadden ze niet zoveel succes. Dus na de schooljaren ging elk hun eigen weg. Op een gegeven moment in 1962 kwamen ze elkaar weer tegen en besloten ze toen weer samen op te treden. In 1963 namen ze hun debuutalbum Wednesday Morning 3 AM op. Maar dat werd ook geen grote hit. Dus vertrok Simon naar Engeland om zich verder toe te leggen op een solo carrière. Nou, 3 jaar later haalde een remix van hun nummer The Sound of Silence, datzelfde liedje wat we net afdraaiden, plotseling de hoogste positie in de Amerikaanse hitlijsten. Dus namen de heren haastig een tweede album op met dit nummer als titelsong. Het nummer was in de hele wereld gelijk erg succesvol en meerdere hits volgden. Doordat hun muziek in 1967 ook werd gebruikt als soundtrack voor de film The Graduate, werd hun naam definitief gevestigd. Ze namen daarna nog 2 albums op. Ze wonnen maar liefst 5 Grammy Awards voor hun albums. Maar ze hadden ook oplopende onderlinge spanningen. En dus ging het duo in 1970 uit elkaar. Hoewel de heren sindsdien verschillende malen samenkwamen weer, kwam het pas tot de serie reunieconcerten in 1981. Maar ook dat liep weer op de klippen vanwege meningsverschillen. In 2003 ontving het duo een Grammy Lifetime Achievement Award. En beide heren zijn nog steeds actief, ook al zijn ze nu natuurlijk stukken ouder. Paul Simon is 3 keer getrouwd geweest, laatstelijk met Eddie Brickell. En hij treedt nog steeds op. En Garfunkel die is 2 keer getrouwd geweest en treedt tegenwoordig op met zijn zoon die ook Art heet.

Dit is De Andere Kant. Een informatief programma doorspekt met muziek. Gepresenteerd door Joan Marcus vanuit Los Angeles, Californië. Speciaal voor Radio Mart. We brengen u één keer per maand een nieuwe aflevering. Met herhalingen volgens een vastgesteld schema, welke u op de Mart Radio website kunt vinden. Indien zich een sponsor voor het programma aanmeldt, hopen we terug te keren naar 2 of meer afleveringen per maand. Bent u bereid dat mogelijk te maken? Contact dan Mart Radio op 020-679-9665 of per e-mail op radiomart.nl. Alvast bedankt voor de overweging.

Dit is De Andere Kant en ik ben Joan Marcus en vandaag heb ik het over de stille vragen. En ik ga u in 4 etappes tussen de muziekjes door confronteren met reflectieve onderwerpen waar we allemaal best eens een keer bij moeten stilstaan. Het eerste stuk heb ik getiteld Nimmer verstuurde brieven. Nimmer verstuurde brieven. Er is iets wat de meeste mensen met zich meedragen zonder het ooit hardop te zeggen. Woorden die klaar liggen, maar nooit zijn uitgesproken. Een dankjewel die te laat kwam. Een sorry die te moeilijk was om uit te spreken. Een ik hou van je die vanzelfsprekend leek en daardoor nooit werd gezegd. De Australische verpleegkundige Bronnie Ware werkte jarenlang in de palliatieve zorg. Ze zat aan het bed van stervenden en ze vroeg hen wat ze anders zouden hebben willen doen in hun leven. En wat ze ontdekte was dat de mensen niet vonden dat ze te weinig hadden gewerkt of te weinig hadden bereikt. Wat hen het meeste speet, was dat ze hun gevoelens hadden onderdrukt. Vaak om anderen niet voor het hoofd te stoten. En als gevolg daarvan, schreef mevrouw Ware, werden ze nooit helemaal de persoon die ze hadden kunnen zijn. Nou, dat raakt iets dieps. Want wij mensen, die opgroeien in een cultuur waar je respect toont door te zwijgen, waar je je ouders niet tegenspreekt, waar je problemen binnenshuis moet houden, wij kennen dat gevoel maar al te goed. Dingen die je wilde zeggen tegen je moeder, maar niet durfde. Dingen die je wilde zeggen aan je vader, maar op het moment leek het gewoon niet een goed idee. Dingen die je je kinderen had willen vertellen, maar waarvan je hoopte dat ze het vanzelf zouden begrijpen. Jammer genoeg begrijpen ze het niet altijd vanzelf. Dus mijn vraag is, als u vandaag een brief zou schrijven, een brief die u nooit verstuurt, maar die u gewoon voor uzelf schrijft, aan wie zou die brief zijn? En wat zou u zeggen? Wat heeft u al die jaren tegengehouden? Het hoeft geen grote verklaring te zijn. Soms zijn het de eenvoudigste woorden die het zwaarst wegen. Ik was trots op je. Ik had het anders moeten doen. Dank je voor alles. Maar misschien is het dus nog niet te laat om die brief toch te versturen. Denk daar even over na.

Barry, Robin en Morris Gibb. I just gotta get a message to you. Deze heren werden geboren op het eiland Man en emigreerden in 1958 naar Australië. Daar begon hun carrière toen ze in 1966 met hun tweede uitgebrachte single Spicks and Specks van hun gelijknamige album een grote hit scoorden in Australië, Nieuw-Zeeland en Nederland. In 1967 keerden ze terug naar Engeland, waar ze enthousiast werden onthaald trouwens door Robert Stigwood, bekende naam in de muziekwereld in die dagen. Robert Stigwood was ook de manager van Eric Clapton. Dus Stigwood werd hun manager en de hits begonnen te rollen. De gebroeders hebben niet alleen voor zichzelf liedjes geschreven trouwens. In 1967 schreven ze op verzoek van hun manager het lied To Love Somebody voor Otis Redding. Later hebben ze zelf het lied ook opgenomen. Hun grootste topper in de vroege jaren was Massachusetts. Maar toen kwamen de interne strubbelingen, zoals je dat altijd hebt in gezelschappen, of het nou familie betreft of niet. En de strubbelingen kwamen niet alleen maar vanwege de roes van hun populariteit, maar ook vanwege onderlinge rivaliteit, voornamelijk tussen Barry en Robin. Robin verliet op een gegeven moment de groep en de Bee Gees waren verleden tijd. Wel, dat was zo tot 1975. Want toen gaven ze dus weer gevolg aan adviezen van hun managers, Robert Stigwood en anderen, om wat meer dansgerichte disco-nummers op te nemen. Het was namelijk de disco-tijd. Nou, toen kwam er dus weer een hele rits hits vrij, met Nights on Broadway als de grote uitschieter. Hun bijdrage aan Saturday Night Fever bezegelde hun gigantische sterrenstatus. En naast krakers als You Should Be Dancing, How Deep Is Your Love, Staying Alive en Night Fever schreven ze ook nummers voor andere artiesten, zoals voor Yvonne Elliman, If I Can't Have You, en voor Tavares, More Than a Woman, en voor Frankie Valli, Grease, en voor hun broer Andy Gibb. En toen het disco-tijdperk voorbij was, legden ze zich nog verder op het schrijven van muziek voor anderen. Ze schreven voor Barbara Streisand, voor Dionne Warwick, voor Diana Ross, voor Kenny Rogers en Dolly Parton. Hoewel het later wat rustiger geworden is om de Bee Gees heen, bleven ze toeren. Maar Morris overleed in 2003 en toen had je alleen Barry en Robin nog. Maar Robin die overleed ook in 2011. En de enige overgebleven Bee Gee nu is Barry Gibb. Dit is De Andere Kant en ik ben Joan Marcus. En vandaag heb ik het over de stille vragen. Ik heb dit stuk gelabeld Wat u uw kleinkinderen wilt meegeven. Er is een onderzoek dat me is bijgebleven. Grootouders fungeren als bewaarders van familiegeschiedenis en culturele tradities. En dat draagt direct bij aan de identiteitsvorming van kinderen. Ze bieden morele begeleiding en fungeren als rolmodellen. En dat brengt de ontwikkeling van een sterk moreel kompas bij kleinkinderen teweeg. Het klinkt wetenschappelijk, ik weet het. Maar wat het eigenlijk zegt is iets wat u al wist. U bent onvervangbaar als u de rol van grootouder vervult. Niet dat u oppas bent. Niet dat u de bankrekening bent voor de uitgaven die komen. Maar als mens. Als mens bent u onvervangbaar. Als levend archief van een wereld die uw kinderen en kleinkinderen nooit zelf hebben meegemaakt. Vooral de kleinkinderen. Vooral de jongeren in de buurt. U heeft dingen gezien, meegemaakt en overleefd die geen enkel boek kan beschrijven. U kent de geur van Paramaribo in de ochtend. Misschien nog. U weet hoe het voelde om voor het eerst in Nederland aan te komen. Misschien nog. U heeft geleerd hoe je overeind blijft als het leven tegenzit. Dat is zeker zo, nietwaar? Maar wat geeft u door? Niet de grote dingen, die komen vanzelf. Maar de kleine dingen. Het recept van uw moeder. Het liedje dat u zong toen u klein was. De uitdrukkingen in het Sranantongo die geen vertaling hebben. De manier waarop uw familie de tafel dekte voor een feestdag. De waarden die u door dik en dun hebben gedragen. Een historicus in Nederland die heeft het zo gezegd. Verhalen die nooit zijn verteld worden soms pas gedeeld als het bijna te laat is. Hoe pijnlijk die gesprekken tussen kinderen, ouders en grootouders soms ook zijn,
Toch durven mensen het verleden dan te verwerken en erover te praten. Dus wacht er niet meer mee. Uw kleinkinderen groeien op in een wereld die razendsnel verandert. Ze hebben wortels nodig om niet omver te waaien. En die wortels, die bent u. Dit is Kiyo Sakamoto.

Oewe, om Wita Ruko. We kennen het allemaal gemakshalve als Sukiyaki. Een lied van Kiyo Sakamoto. Eigenlijk de enige die we echt kennen. Hoewel hij andere hits gekend heeft in zijn cultuur en in zijn leven. Maar deze man is niet echt oud geworden. Hij werd slechts 43 jaar oud. Hij werd geboren in Kawasaki als jongste in een gezin van 9 kinderen. Zijn roepnaam was Kiyo. En dat is Japans voor 9. Sakamoto begon te zingen op de middelbare school en hij werd al snel populair. In 1958 werd hij zanger van de Japanse popband The Drifters. In 1963 had hij een internationale hit met dit werkje, Ue Omiyutu Aruko. Nou, jammer genoeg kwam 12 augustus 1985 veel te vlug. Dat is namelijk de dag dat Kiyo Sakamoto om het leven kwam in een vliegtuigongeluk. Waarbij vlucht 123 van Japan Airlines crashte toen ze de bergkam van de Takamagahara raakte. Voordat het vliegtuig neerstortte heeft hij nog een afscheidsbriefje kunnen schrijven aan zijn vrouw. Met wie hij 2 dochters had, Hanako en Maiko. Sukiyaki bezorgde Sakamoto internationale faam. Het lied heeft in 1963 gestaan in de hitlijsten van zowel Japan als de Verenigde Staten. In Amerika stond Sukiyaki 3 weken lang boven aan de Billboard Hot 100 lijst. En was daarmee tevens het eerste en enige volledig Japanstalig liedje dat ooit die notering heeft behaald. Wij gaan terug naar de stille vragen. En dit stuk heb ik getiteld De dingen die u nooit heeft gezegd tegen uw moeder of vader. Ja, er is een moment in het leven van bijna iedereen waarop je je realiseert, ik had meer vragen moeten stellen. Vragen aan je moeder over haar eigen jeugd. Over wat ze droomde voordat jij er was. Over hoe het was voor haar om haar land achter te laten als zij dat ooit gedaan heeft. Of om hier, waar u nu bent, een leven op te bouwen. In de kou en de drukte van Nederland. Of misschien gewoon, als ze in Suriname gebleven is, hoe het was daar. Over wat ze bang voor was. Over wat er blij maakte. Ja, de vragen blijven, ook al zijn die ouders er niet meer. Andersom, u heeft misschien ook dingen die u uw ouders nooit heeft gezegd. Een dankjewel die u altijd voor lief heeft genomen. Een erkenning van wat ze hebben opgeofferd. Of misschien, en dat is moeilijker, een eerlijk gesprek over iets wat u heeft gekwetst, maar waar u nooit woorden voor heeft gevonden. In de Surinaamse cultuur en in veel andere culturen leer je van jongs af aan dat je je ouders respecteert door te gehoorzamen en niet door te praten. Kritiek geven is onbeleefd. Gevoelens tonen is zwak. En dus zweeg je, jaar na jaar, decennium na decennium. Een Belgisch onderzoek stelde vast dat tussen de 7% en 12% van ouders aangeeft vervreemd te zijn van tenminste 1 van hun volwassen kinderen. En dat er een enorm taboe rust op dit onderwerp. Ik vertel het aan niemand, zei een moeder, omdat ik weet wat mensen dan denken. Vervreemding begint zelden met een grote ruzie. Het begint met dingen die niet worden gezegd. Met gesprekken die worden uitgesteld. Met de veronderstelling dat de ander het toch wel begrijpt. U hoeft niet alles te zeggen. Maar misschien is er 1 ding. 1 zin die al te lang wacht. Tegen uw ouders, tegen uw kinderen of tegen uzelf. Wat zou die zin zijn? Stevie Wonder heeft misschien het antwoord.

I just called to say I love you. Laatst zag ik een clip op TikTok waarbij een koppel het had over het feit dat het lied zo speciaal is. Hoewel we jaar in jaar uit ernaar hebben geluisterd, staan er weinig mensen bij stil dat hij eigenlijk het hele jaar de revue laat passeren. Hij heeft het over alles wat er gebeurt van december tot en met november. En als je dus goed naar het lied luistert, dan merk je dat hij het daarover heeft. Dat in elk jaargetijde en welke maand het dan ook is, het gepast is om te zeggen dat je van iemand houdt. Als je dat voelt. Stevie Wonder werd als het derde kind van Lula Mae Hardaway geboren, maar 2 maanden te vroeg. En hij bracht dus zijn eerste dagen door in couveuse. Dat heb ik al vaker verteld. Hij kreeg zuurstof omdat hij niet goed ademde door onrijpheid van zijn longen. Maar hij kreeg te veel zuurstof. En dat verstoorde de groei van de bloedvaten in zijn ogen, waardoor hij blind werd. Op 7-jarige leeftijd speelde Stevie Wonder voor het eerst piano. Hij zong in een kerkkoor, leerde zichzelf mondharmonica, drums en basgitaar spelen. Op 11-jarige leeftijd sloot hij, geholpen door zijn moeder, met Motown zijn eerste platencontract. In 1963 brak hij door met het liedje Fingertips. En de mensen achter het Motown-label vreesden dat het succes van Fingertips niet zou worden geëvenaard. Maar dat bleek dus niet het geval te zijn, want in november 1965... zag het er heel veelbelovend uit voor Mr. Wonder, met liedjes als A Place in the Sun en de vertolking van het door Bob Dylan geschreven Blowing in the Wind. In 1970 werd het album Signed, Sealed and Delivered uitgegeven. Op de 21ste verjaardag van Stevie liep het door zijn moeder ondertekende contract bij Motown af. Hij hernieuwde het contract aanvankelijk niet en in de $1 miljoen van het label. Met dit geld liet hij zijn eigen muziekstudio bouwen en hij schreef zich in bij de Universiteit van Southern California. Hij wilde namelijk meer artistieke vrijheid en die bereikte hij in maart 1972 toen hij een nieuw contract onderhandelde met Motown. Het label mocht zijn platen uitbrengen, maar hij behield alle rechten op zijn muziek. Heel slim. Zijn succes heeft een heel lang spoor gekend met een lange rij hits zoals You Are the Sunshine of My Life, Superstition. En in 1974, moet u weten, viel hij 4 keer in de prijzen van de Grammy Awards. In de jaren 80 had hij een enorme blast met zijn 20ste studioalbum Hotter Than July. En daarna schreef hij, bleef hij aan top. Met liedjes als Master Blaster en That Girl, Ebony and Ivory en I Just Called to Say I Love You. De ene die we net afdraaiden. Naast zijn muzikale loopbaan is Stevie Wonder een vervent activist. Hij heeft de schuifkinderen uit verschillende relaties, is meerdere malen getrouwd geweest, is vandaag de dag een beetje minder actief, maar nog steeds heel goed bezig. En wij keren terug naar de stille vragen. En dit stuk noem ik wat u anders zou doen als u opnieuw kon beginnen. Wat u anders zou doen als u opnieuw kon beginnen. Dit is misschien wel de meest persoonlijke vraag die iemand zichzelf kan stellen. En ook de gevaarlijkste, want het antwoord onthult wie u werkelijk bent, los van alles wat u heeft bereikt. Wat zou u anders doen? Niet in grote dramatische zin hoor. Niet ik had een andere carrière gekozen of ik had nooit naar Nederland gegaan of whatever, maar kleinere dingen. Bijvoorbeeld, zou u meer tijd hebben genomen voor dit of dat? Zou u minder hard hebben gewerkt? Zou u meer hebben gelachen? Eerder gezegd, wat u dacht. Minder geprobeerd om aan verwachtingen van anderen te voldoen. Bronnie Ware, diezelfde verpleegkundige waar ik het over had, die stervenden begeleidde, weet u nog, in Australië, diezelfde vrouw noteerde wat zij het vaakst heeft gehoord. De meest voorkomende spijtbetuiging van oudere mensen was, De meest voorkomende

heeft ertoe doet. Voor mensen die zijn opgegroeid tussen twee culturen en die jarenlang hebben gebalanceerd tussen wat Suriname van hen verwachtte en wat hun nieuw land, in uw geval Nederland, in mijn geval Amerika, van hen vroeg, is dit een bijzonder gewichtige vraag. U heeft keuzes gemaakt. Ik heb keuzes gemaakt onder omstandigheden die weinig ruimte lieten voor twijfel. U moest overleven. U moest uw kinderen verzorgen. U moest bewijzen dat u erbij hoorde. Maar ergens, diep van binnen, was er ook een mens met eigen dromen, met eigen verlangens, met de eigen stem. Is die stem gehoord? Of heeft u die stem te lang binnengehouden? Het mooie is, het is nooit helemaal te laat. Niet om iets te zeggen. Niet om iets te doen. Niet om eindelijk te leven op de manier die u altijd al voor ogen had. Het enige wat u nodig heeft, is de moed om te beginnen. En hier is Whitney Houston die ons gaat aansporen.

Whitney Elizabeth Houston, ze werd The Voice genoemd. En dat was geen overdrijving, zoals u net ook gehoord heeft, hè? Ze werd geboren op 9 augustus 1963 in Newark, New Jersey. Groeide op in een muzikale familie. Haar moeder Sissy was een gerenommeerde gospelzangeres. Haar nicht was niemand minder dan Dionne Warwick. Al als kind zong Whitney in het koor van de Baptistenkerk in Newark. En op haar 15e stond ze als professioneel achtergrondzanger te zingen voor artiesten als Chaka Khan en Lou Rawls. In 1985 brak ze wereldwijd door met haar debuutalbum. Het werd een bestseller. 25 miljoen exemplaren wereldwijd. En het leverde er 7 opeenvolgende nummer 1 hits op. Een record dat alleen maar door de Beatles en de Bee Gees behaald is geworden tot nu toe. De grootste moment kwam in 1992 met de film The Bodyguard en haar versie van I Will Always Love You. Dat was zo prachtig. Die soundtrack domineerde de Grammys dat jaar. Met Whitney Houston, die de awards won voor album van het jaar, plaat van het jaar en beste vrouwelijke popvocale prestatie. Maar achter de schijnwerpers worstelde ze. Een turbulent huwelijk met zanger Bobby Brown en een strijd met verslavingen tasten haar carrière en gezondheid aan. Op 11 februari 2012 overleed ze op 48-jarige leeftijd in haar hotelkamer in Beverly Hills. Een tragisch einde voor een van de grootste stemmen die de wereld ooit heeft gekend.

Dit is De Andere Kant, een informatief programma doorspekt met muziek, gepresenteerd door Joan Marcus vanuit Los Angeles, Californië, speciaal voor Radio Mart. We brengen u één keer per maand een nieuwe aflevering met herhalingen volgens een vastgesteld schema welke u op de Mart Radio website kunt vinden. Indien zich een sponsor voor het programma aanmeldt, hopen we terug te keren naar 2 of meer afleveringen per maand. Bent u bereid dat mogelijk te maken? Contact dan Mart Radio op 020-679-9665 of per e-mail op radiomart.nl. Alvast bedankt voor de overweging.

naderen het eind van dit programma. Vandaag had ik het in de andere kant over vier stille vragen. Vier uitnodigingen om even naar binnen te kijken. Brieven die nooit zijn verstuurd. Dingen die u uw kleinkinderen heeft willen meegeven en nog niet hebt meegegeven. Woorden die u nooit heeft gezegd tegen uw ouders of kinderen. En de vraag wat u anders zou doen als u opnieuw mocht beginnen. Er is geen goed antwoord op deze vragen. En er is zeker geen verplicht antwoord. Maar de vragen stellen, alleen al dat, heeft waarde. Want wie stilstaat bij zijn leven, leeft bewuster. En wie bewuster leeft, heeft minder spijt. U bent iemand met een bijzonder verhaal. U heeft de wereld verlaten en een nieuwe wereld opgebouwd. U heeft misschien kinderen grootgebracht in een land dat niet de uwe was. U heeft vastgehouden aan wie u bent, ook als de wereld om u heen dat moeilijk maakte. En dat verdient erkenning. Van anderen, maar voor eerst van uzelf. Dank dus voor het luisteren vandaag. Ik hoop dat u me een nootje wilt sturen als er iets is dat u geraakt heeft of iets dat u in de toekomst behandeld wilt horen. Ik sta altijd open daarvoor. Mijn e-mail is jmarcus01@earthlink.net. jmarcus01@earthlink.net. En ik reageer graag zo gauw dat mij mogelijk is. Dank voor het luisteren vandaag. Ik wens u een mooie, stille morgen, middag of avond toe, met ruimte voor uw eigen gedachten. Tot volgend maand hopelijk weer, wanneer we aan de ene kant en de andere kant toch wel samenkomen bij de andere kant. Dit was Joan Marcus voor Mart Radio.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radiomart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Bij het Witte Huis in Washington heeft een schutter het vuur geopend op agenten. De verdachte is door de politie neergeschoten en raakte ook een voorbijganger gewond. De verdachte schutter zou naar het ziekenhuis zijn afgevoerd waar hij later overleed. Na de schietpartij ging het Witte Huis direct in lockdown, waarbij niemand het gebouw nog in of uit mocht. Journalisten kregen van het Secret Service opdracht om dekking te zoeken vanwege de schoten. Na ongeveer een uur werd die lockdown in Washington weer opgeheven. Bij een grootschalige Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Volgens burgemeester Klitschko zijn ook meerdere woongebouwen beschadigd. In het centrum van de stad brak bovendien brand uit op het terrein van een school. Er is nog onduidelijkheid over het mogelijke gebruik van een speciale Russische raket. Volgens president Poetin is die raket vrijwel onmogelijk te onderscheppen, omdat hij meer dan 10 keer zo hard gaat als de geluidssnelheid. In de Democratische Republiek Congo zijn al ruim 200 mensen overleden door een vermoedelijke ebola-uitbraak. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn er ook ruim 800 vermoedelijke besmettingen. De uitbraak begon in de noordoostelijke provincie Ituri en breidt zich verder uit. Het gaat om een zeldzame variant van het virus waarvoor nog geen vaccin of behandeling bestaat. De Wereldgezondheidsorganisatie volgt de situatie nauwlettend. Onder de doden zijn 3 Rode Kruisvrijwilligers. Afgelopen nacht heeft Rico Verhoeven zijn boksgevecht tegen Oleksandr Usyk verloren in de buitenlucht bij de piramides van Gizeh in Egypte. De Nederlander ging in de 11e ronde neer, waarna de scheidsrechter het duel stopzette. Verhoeven hield lang stand tegen de Oekraïense wereldkampioen en maakte indruk met zijn boksstijl. Het was voor de kickbokser de eerste professionele bokswedstrijd in meer dan 10 jaar, die volgens hem ook te vroeg is gestopt. Usyk behield met de overwinning zijn wereldtitel. Het weer, ook vandaag weer volop zon. Bij een zwakke noorden tot noordoostenwind wordt het rond het middaguur 20 graden in het noorden en een graad of 24 in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Marta Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radiomarkt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick ter Haak met het radionieuws. De 21-jarige man die gisteren het vuur opende op een controlepost bij het Witte Huis in Washington zou bekend zijn bij de veiligheidsdiensten, dat melden Amerikaanse media. Hij zou in het verleden onder meer gedwongen zijn opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Nadat hij op de controlepost bij het Witte Huis had geschoten, werd hij neergeschoten door de politie. Hij overleed later in een ziekenhuis. Een voorbijganger raakte gewond. President Trump was tijdens het incident in het Witte Huis en bleef ongedeerd. Vannacht heeft er brand gewoed in een seniorencomplex in Den Haag. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Toen een brandweer bij het gebouw aan de Wagenstraat in het centrum van Den Haag aankwam, sloegen de vlammen uit een woning op de derde etage van het seniorencomplex. Rond 2 uur vannacht werd het zijn brandmeester gegeven. De bewoners van het seniorencomplex werden opgevangen in een hotel en later in een moskee aan de overkant van de straat. De meeste bewoners zijn inmiddels weer terug. Bij een grootschalige Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Volgens burgemeester Klitschko zijn ook meerdere woongebouwen beschadigd. In het centrum van de stad brak bovendien brand uit op het terrein van een school. Er is nog onduidelijkheid over het mogelijke gebruik van een speciale Russische raket. Volgens president Poetin is die raket vrijwel onmogelijk te onderscheppen, omdat hij meer dan 10 keer zo hard gaat als de geluidssnelheid. Afgelopen nacht heeft Rico Verhoeven zijn boksgevecht tegen Oleksandr Usyk verloren in de buitenlucht bij de piramides van Gizeh in Egypte. De Nederlander ging in de 11e ronde neer, waarna de scheidsrechter het duel stopzette. Verhoeven hield lang stand tegen de Oekraïense wereldkampioen en maakte indruk met zijn boksstijl. Het was voor de kickbokser de eerste professionele bokswedstrijd in meer dan 10 jaar, die volgens hem ook te vroeg is gestopt. Usyk behield met de overwinning zijn wereldtitel. Het weer, ook vandaag weer volop zon. Bij een zwakke noorden tot noordoostenwind wordt het rond het middaguur 20 graden in het noorden en een graad of 24 in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio voor, door en met u.
3: Luisteraars, uw aandacht voor reisbureau Capriccio Tours. Reisbureau Capriccio Tours, gevestigd aan de Albert Cuypstraat 43 in Amsterdam, is reeds meer dan 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner met betrekking tot vliegreizen naar Paramaribo. Capriccio Tours is lid van de ANVR en de IATA. Voor alle actuele en recente aanbiedingen kunt u terecht bij reisbureau Capriccio Tours. Kom gerust langs aan de Albert Cuypstraat 43 om uw goedkoopste reis te boeken. Of u kunt ook bellen met 020-6737-342 of kijk op www.capricciotours.nl voor relevante informatie. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag. U reist.

0: Ende 1 juni Woud Riechemstraat nummer 8 Nijmegen. Tasa vribom. Jereno, na schwiti dim koprata ngai bikami odoro diftu. Futa dede, afoswan be schwiti. Atori e tjatori de mat programma man. Wokom baka makangrede. Mi, you, we, u alla mana wo langanu. Nangana tori itap meet the people. Missi Lucia Fano Burg dangin grupu. Jereno, wespa anu pi baini igi oso. Obi egi oso opota moni. Na tweede diftu, meet the people langanu. Tori echa tori. Munde e juni, ya. Ala langanu e je piara. Futuro te tevur bagana na Woud Riechemstraat nummer 8. Arkibon, Woud Riechemstraat, ya. Nummer 89 geen. Mano pergiti, wanyang. Wanat neki, ode. Na voila. Adrapunde. Sasa fri moro bom, alek pebe takende ilanti. Ire, we milanga ne doro. Milanga anu e doro. Meka doro, fu bayubi e yu oso no. Abundang.
1: Ik les ook naar Maatradio.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

Goedemorgen, waarde broeders en zusters en alle trouwe luisteraars van Radio Mat. Mijn naam is Roevel. Ik groet u allen in de wonderbaarlijke naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Op deze rustige, zonnige zondagmorgen in mei. Het is vandaag 24 mei 2026. Dus alweer tijd voor het programma Psalmochtend. En uw wekelijkse bemoediging. Ik dank de Hemelse Vader die mij vanmorgen kracht, gezondheid en moed heeft gegeven, zodat ik onder zijn begeleiding weer hier aanwezig kan zijn bij Radio Mat om Psalmochtend en andere programma's en de andere programma's aan te kunnen presenteren. Laat ons bidden.

De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij aan rustige wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om zijn naams wil. Zelfs al ga ik door een dal van diep duisternis. Ik vrees geen kwaad. Want gij zit bij mij. Uw stok en uw staaf, die vertroosten mij. Gij richt een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen. Gij zelf mijn hoofd met olie. Ja, heil en goede tierenheid zullen mij volgen. Al de dagen van mijn leven. En ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen. Amen. Psalm 23.

Broers en zusters. Het is nu tijd voor Sisa Mathilda met het tweede gedeelte van Salamochtend. Ga er hoor toe naar de brede Jui.

0: Zoals beloofd, Sisa Mathilda, wees welkom in de uitzending.
1: Dank je wel, Lobby Brada Rufus. De Heere zegenen en behoede u. We den trani en tangi baka. Voor dat grand biggie wonder of roko da du di u baka voor wiki u. En tja u kom baka in na konre voor de libi wang. Zodat u kan bless u nu ti de mant en baka nanga a technique.
0: Dank u.
1: Lobby wang. Uno di de na oso mama papa omu tanta. Ye bere du tu fu masi, ye bere tu fu papa si, wan blessi sweet son de maman ting. Dat mi, Sisa Mathilda, vanuit a konre fu libi wan e badji uno. Me bless u nanga bung fu gosontu. Me bless u nanga bung fu lobby. Fu masra gado si. Me bless u nanga freedom. Me bless u nanga harmony. Nanga koloku. Nanga voorspoed. Nanga succes. Nanga blijdschap. Nanga vrolijkheid. Bika disi masra gado. Jehovah tata. Wanji aladem chinfeng. De vreugde des Heeren is onze kracht. En zonder a vreugde. A blijdschap voor masra gado. Kraktino de in unjeje in asiel. Die de manten, voor dat de me winsu ala suiti blessi. Ala pesiki de, me commando da jeje fu gado krakti. Fu a overspoel unu, fu furu unu bogo bogo nangas gosontu krakti. Pe twijfel de, pe wanhoop de, pe sorgu de. Da pe me beji Jehova tata fu commando da santa jeje. Fu tja oplossing konji unu, fu tja troostu konji unu. En fu a tja overwinning konji unu, tap ala u omstandigheden en situatie. Natuurlijk, Sisa Mathilda Sabtaki, bevreugde de sari de ook toen kreide. Dat na zo alibi zet ik ba, even en oneven. En per boom voor wat rijde. Per boom voor verdriet de. Troosteloosheid de wanhoop de. Dape me beji Jehova. Da granta ta voor wie. Fu a commando en jeje tja troostu konji uno. Fu a tjadi krakti konji uno. En dekati. Fu ka overwin a verdriet. Di e moro uno ya. Kan de wa leegte de. Kan de wan soort firi de taki. I de ma ino de isrefi. Masa gado genade. De nanga yu. En in genade sari voor je kalibi nanga in. Die de manten je die fiari of je bevallen of je kies wan boom primacy of ja, if a leaf of weet ik veel, san kan met je atifie plezier teken en horen trangen. En me beji masa gado voor vermenigvuldig je blijdschap, je vrolijkheid, zodat je kan. Kisi nyu libi krakti in you. Before mi gomoro fara, mo sing wan singi di Yehova. Yehova na ening. Yehova na ening. Ma tigado tranga industry. Yehova na ening. Die de man ting. A win soort stree i abi. As win soort feti e feti. A win sang e romboto you et. E masanga you e queens you. Yehova na ening. Yehova Karen. Kade na eninti de mamanting. Yehova Sebaot. Yehova El Elohim. Kade inti de mamanting. Makti gado. Tranga in justri. Yehova tata na ening. Aiti de mamanting anatrobi. A situasi fi. A lukutak ideno an dipi dipi peti. A jes ye waka masoso dungnu ye si. A jes ino manshi no an kring. Ma metegi tak Yehova da ala makti gado. Di ben kar yu fu dedi yu deta pen futu bani. Di ben komando a yeye fu yu kong. Na ini na gron tapu fu libi wan. Fu yu ben si en glory fu si en bigi fa. E wondru vroko. Ti de manta ano libi yu. Ano libi yu. A vins fa feti fi tranga. A vins omenis no tu don boto yu. A vins omens kuala enak yu. Yehova da makti gado. na en ofeta fetigiyu en tegado Adonai Elohim feta fetigiyu ina afuspang asa wini nomo nomo lasi no de te yu fet yu srefi da yo lasi ma te abrastri di Yehova viteta da alamakti gado di sabi fa feti mo feti na yeye kondre da ina srede wini sa de nomo nomo en ti demante me go baka na awotu because the diopo that so food le kwa mo fe nyang dringi aso food we taki tachi tachi tachi dan so lis ina taki di we taki we tak walo lo lo sani we fluku uns defi we vis was uns defi we saka saka uns defi man of dati Yehova tata ben komando ayeye fu wotu potin uno that make in spreke me lis jubaka make us up that word to now and dressy. Did they want if ye siki go ye siki kong? That's a no man fence I do you. So they now word to the touchy to the way that one try one dry con take you back. That ye look go ye look kong. That my final man fence ye bait scrap. Final man fence you bait scrap. Who say that that's a no man fence I do you. Man, I word to. Di you been touchy to the wet up you srefi, to the wet up you mama, you brother, you papa, na that dry tiki, madai no sabi. And sagt word, melesi spreke 15, spreke 15 etaki, and sagt antwoord, keer de grimmigheid af. And sagt antwoord, uyere, we verstaan sa metaki, een zacht antwoord, een safri, een sweet antwoord. Een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt de toren op. Dat we go bakka naar Psalm 17. En met teken is kootaki, met teken is naar Psalm 16, vers 24. Mi belezen en jukba ala den ting. Vriendelijke woorden zijn als honing zeem. Zoet voor de ziel en medicijn. Medicijn voor uw gebeente en mijn gebeente. Beter een droog gebeente en rust daarbij. Dat na spreuken 17. Dan een huis vol vleesspijzen waarover men twist. Daarmee gonna spreuken 18, vers 22. Een vrolijk hart bevordert de genezing. Maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren. Die de manting, lobiwan. Zo'n te juno sabi, dat woord toe, echa libi en woord toe echa dede. Woord toe na wans roto de opodoro en woord toe. Na wans roto de tapudoro. Wotu edu bung en wotu edu ogri. Me lezi Psalm spreuken 12 vers 6. De woorden der goddelozen loeren op bloed. Maar de mond der oprechten retten uit. Je tongo. Want wotu fuan libi suma kan kosting en libi ti de manting. You di don dapi ye sok tu ye jeme. Ye kari ala sot sani na neng. Ma you no saptak na wotu e quince you. Na wotu e drin you le kanker. Wotu kan form kanker nya you bonyo nya you meti drin you brudu. Maar omdat je nog hebt verstaan, je nog hebt kennis voor dat woord toe, abi makti, dan je gwanga langa etak sani. Dat make job no ben besondig in. Alla fad je matif job be tegen so men sani. Job be or no mo no mo tak ma mi no ben tak no wan kruk tu woord toe. Mi no ben fouta nga mi tongo. Ti de mante mi wan soru nu tap sol nga taset. San jarusu kameki. Walibisma verfluk you ten dode nanga wotu. Fa wotu abi makti lobiwan. Sol ben kisa kari fu de wan konu. Ma be mek foutu, tapu foutu. En dan Yehova tata ben taki en. a libi sumatisi mino mangen mino waning want ano debo trobar ane achite me takangen and dan so abe abi makti abe ab gudo abe abi halasani ma wan pichin boy dibe or wakti gis kapu na sabana na hing mastabo meki pu sol tapen konus kap tapatrum fu en konus kap ti dem man ting da we si taki da fit ben di be roko tapa sabana besto ye da he det na sabana e bromen tapen froiti luku den skapu kibri den fu tigri na nga leu no ben for kon pri den konyan den drink den brudu madang gado e roko na fasi fa libisu manevroko bika un libisuma u abi un age system fa wedu sani ma yehou fa da gado meki tapu gron tapu a abi age system fa edwen sani so that one bun day di bigi feti ben broko ini na konde de pesol ben de edeman fin kouno dan abeng na profesu wan bigi bigi feti man di debe ka Goliath son te a problem di you up to de enena Goliath kan de ye taki min I borres to you want ye long wang abaka want Goliath e kon e quiz you e bedreig you ala shot fasi dan ye tak mino mananga a no to disi mino mananga a Goliath disi in mi libi weti de man te mi want tegi taki fu master gado abi fu ala Goliath a abi wa fetimang en in na geval disi David en papa benka David tak David luku you brother gogo feti in na olok you chabrede gojeng chabrede bikana so gado ben frekatori fu David ben kan kon tekar konus kap en dan in na feti di David dodo tape ano be waka nga noti, ano be waka nga nwa opo na nga nwa tapu, ano be tek nwa sreka, ma Yehova tata ben sreka David, so that di David te doro, so le wam chimchi low low boy, no, met ano low low boy, aben de wam kankamang, ma dat de no ben sabi, da no mama so, so da doro tapa, tapa plain, tapa Olofsfeld, en eji brada en bloed eigen brada ben fiete in je jeje tak wan krakti dodo wan feti jeje ben dodo teka feti abra so dat di go sol ben frede David tak saib saja mecha tato di wan tusef kango leizen dat teka feti abra dan nanga wan slinger nanga feti stong ma da we begreep kebalo bi brada nga sisa tak anu gewoon feti stong ma na feti jeje stong feti wat tu Faith you want to stong na want to faith you want to asuta slenga di dafe di Goliath and aben fadon no mo so grand tapu ben kon shitak David awansani that then in one fifty pe David be go aben fina fifty mada asref konu di David be yepi vina fifty fa kambo owen libi nanga en koning skap that bo cheer David. One say the abo cheer David. What to? Bika a folk begin singing the David take contact mo pa feti. Sol aben dusung, ma David aben tin dusung. Sol aben dusung, ma David aben tin dusung. Ushi sa what to can do? As if you do. Did the libis ma pichi singi dati. One takru yeye take David soul abra excuse me one takru yeye coin soul once wa yeye fujarusu and a yeye dati being make soul ati then a jumpo that once a ne club ja I want to a compliment lobi one can cost to a libis ma som se libi. If one try one tak one sweet word to take you, if one try one bless you nanga moy word to nanga compliment you for sa you do, for sa you break, you no sab noit suma ati ego jumpo and one tak ru yeye or take asma dati and beset for take asma for command asma dati that can cheer you. You no den noti, you no doing noti no doing, ma for di. You kiss one compliment for this with what to kiss you once my praise you once my granny they can stand by one soul or opokon. That a slave soul be David Allah you offering libijing. David Allah you nab jing tapa breath fit all of jing win all of jing. Na a slave David Tati bem go preach that jing. Sit up, Jin, who attack the Yeye Fujarusu, the Benteke Abra, Musaka Gwe Bakanondro. Ma inwa lazy, ta Yeye Ben Sakagwe, ta be ope aya ben si David Baka, da a word to ben kombaka in name, that Sadis Fataki, Sadin Tak Fudafut, Sadin Taki, Tang, Mikunu, den Jim Dosun, da David Jin, den Gitin Dosun, Amu Dede, Anum Talibi. Because I'm dizzy, or cost me marked, or cost me throne, or cost me good, or cost me allow me air and allow me granny. I'm dead, make them no shame. Or so until Yeshua, now what to cross him, let Baba pass loss, cross Jesus, cross him, we shall be lost later, Pilatus' body. What to lobby with mama, papa? What to? Close him and let Barabbas lost. Did the mountain me GM back attack? What to? No one. He cracked the instrument for a libisma. Did the mountain look what to you break take you slave? The Siki, this a near Wakai boom. Did the man to look so you take him ching? For never chim chi, a takwa load, takwa water to throw any tapu. Look so you take him partner. Look so you take you omhaving. Look who say it taki, because water, nasroto, for opo and for tapu, for libi and for dede. No man dogri, no man do boom, no dogri, no man tak boom. No tak ogri, no for fluk no walibisma. Because if a fluku a wotu di etaki, if you no look boom, if asma no do naughty, if asma ati pure a shoy for taking over you, ala sai vis jeng, a streka di streka ogri jeng, a go dry take you, or dry take ip chi, or dry take ip bere du tuke na, and the slag for you. Dado suku yepi, ma yepi no defu noiti, because no asma no sabi that na, now what to be been touchy to the wet of what unshouldered feel na that dry teki to the mountain make you be letaki unetak san so madang outongo bless untongo atongo funu decha dimunyang tatani praise master gado. No make a cha bitter water, make a cha sweet water te alatade. I want sung ipsa, I want sumai to be no for looking. Abren di Masra Gado Jehovah Tata, Ade, wa Makti Gado, Tranga Inastri, Libji Gado Abra, Awa Sumai Trobiu, Awi Sumai Viswasiu, Awi Sumai Eborwan Ogri Patuna Tapiu Neng, Awa Sande Dunanga Yu, Membre Taki, Jehovah, Makti Gado, Tranga Inastri, en ovinist ifeti giu en ovinast giu you naf godoti ano amen. Thank you El Brother you first.
0: U ook bedankt Sisa ja, Mathilda. Ook een gezegende ja, dag voor u.
1: Morgen,
0: dag Sisa Mathilda. En natuurlijk voor alle luisteraars, ook de collega's. Fijne Pinksterdagen.

Dames en heren, vanaf nu zijn de lijnen vrij. Ik nodig u uit, wilt u uw bijdrage leveren, de Heere uw God loven en prijzen, dan is nu de gelegenheid. Ik stel u nu in de gelegenheid.

0: Een heel goedemorgen, wees welkom in de uitzending.
1: Goedemorgen, broeder Rufus.
0: Een heel goedemorgen, broeder Bakboord.
1: Ja, goedemorgen, goedemorgen, misschien goed. Maar ja, goed, maar voor het Tori. Met een kado grantan in de jima deed je dit. Want dat jima deed je dan aan mij, als je deed je dit, via symbolisch en op, via symbolisch. Ja, als je de woord voor kado daar, Matilda. Dus je was echt ghosting, bijbeltje, dat zou ik zo mee aankleden. Met een grantan in de woord voor kado, woord. Ja, dankjewel mevrouw Matilda, bedankt, bedankt. En een zegende pinkel voor jou. En voor iedereen dat blijft er zit. Pardon, meneer Rufus.
0: Ja, ja.
1: Ja, ik kon een telefoon opletten. Ik kan actie met pokoe aanslag, no?
0: Ja, abon, ik kan actie met die gebrada.
1: Ja, want mijn baan had me ook die blijft er zit. Want tadi mijn ortaas met voor mevrouw ortaas met verjaardag. En toevallig had ik mijn telefoon erbij om te gaan. Ik heb een telefoon. En mevrouw,

0: kote ki digi na barfa ni. Ya, kwa kati ya wamo fiyan so poku.
1: Ya, abon.
0: Ya, kasuk abon fiyan so poku kakantri, glass do na nga ete wafu, ya. Oh, iya, ya, musuh kita hati mabriya fokus mina fuhun. Wale Simonson, Simonson.
1: Oh, ya, Simonson, amadak buntu ya.
0: Goedemorgen en bedankt wanneer u voor start horen. Spreekt maar wel toe. Oké, bedankt.
1: En meneer Bakboord.
0: Ja?
1: Geniet van weer, ja. Garo Jiweng.
0: Dankjewel.
1: Dankjewel. Abon, Kati.
0: Dankjewel.
1: U heeft opgehangen. U kunt nu weer bellen. 471-4291. Als u nu belt... Hebt u tijd, hè? Als u bij wijze van spreken 2 minuten of 5 minuten voor de tijd belt, dan moet u haasten. U hebt nu de tijd, dus waarom zou u het verloren laten gaan? Benut het. Het is speciaal voor u. Dus daarom nodig ik u uit.

0: tegade opa dei. Ane tak dis wel dis no mag, dis wel dis no mag. Dus te we prezen gado. Alas ma kan prezen gado. Het is al wonder. I opoe ai, is you on you day. Weet je waar je gisteren nacht was? Nee, hè? Dus de prezen gado van you day. Een heel goeiemorgen, wees welkom in de uitzending.
1: Goed dat je het zegt. Prijs Gado voor Anjon Day met Tante Loes.
0: Dag, Tante Loes.
1: Want om 12 uur klokslag moet ik afscheid gaan nemen van mijn tante.
0: Kijk eens aan, ook gecondoleerd dan.
1: Dinsdag kan ik niet naar de uitvaart, want natuurlijk ook weg ben geweest. Is het huis een rommel, dus ik moet mijn hulp dinsdag ontvangen.
0: Mm-hmm.
1: Luisteraars, Sisa Matilda heeft ons weer wakker gemaakt. Sisa Matilda heeft ons weer erop geattendeerd. Woorden die wij gebruiken. Soms zeggen wij dat omdat we verdrietig zijn of gefrustreerd. Maar wij kunnen dus, als wij ons realiseren, weer pardon vragen aan de kosmos. Want alles wordt gehoord binnen de kosmos. Rufus, ik heb luisteraars een geweldige verjaardag gehad. En dan ga ik u zeggen waarom. Die zei, Mathilda zei het al, weet wat je zegt. Er is iemand bij me geweest, zoals vorig jaar ook iemand was geweest met een cilinder, zuurstofcilinder voor de longen. Nou, iemand die zelf niet eens uit bed kan gaan, is bij me geweest in Valkenburg. Dan weet u dat je bijna kan huilen, toch, broer? Want je denkt van wat? En dan hoor ik, we blijven ook bij u slapen.
0: Wat een eer.
1: Dan komt Wonnie helemaal uit Zoetermeer, die het altijd druk heeft. Altijd. Dus alle mensen die er waren, ben ik dankbaar. Maar het waren twee bijzondere mensen. Shirley, Dolores en Wonnie. En wat zo leuk is en zo fijn is. Want uiteraard weten ze dat ik sukkelend ben. Zegt Dolores, ik citeer eens. Ik regel alle dingen voor u, alles. En ik wou die pindasoep eten. Ik wou het eten, maar in het restaurant van het hotel mocht het niet. Heb ik een ander restaurant gevonden, Rufus. Ik kom daar aan. Oh my god. De hele straat begint te zingen. Maar geld voor mijn obligados. Ik was gelukkig, ik ben gelukkig en ik ben dankbaar. Ik bedank u allen die mij gefeliciteerd hebben. Ik bedank u allen die mij lief hebben. Maar ik zeg ook Lien Deekman, ik

0: Gertrude, groeten mijn goedoe. En ze zei Hortans, u bent zoals u bent. U bent uniek. Ik feliciteer ook u. En ik zeg, meneer Bakboord, weet u hoe gelukkig u me hebt gemaakt? U vraagt en hij draait. En wat hij draait voor mij is... Bromtje voor mij Jari van Simon. Want dat is dat lied waarvan ik zoveel hou. Ik stuur de groeten. Mevrouw Talita, zingt u weer een lied voor mij? Of Marta? Rufus, zussen Lobby. Ik ben weer thuis. Dank u wel. Ik ben weer thuis.
1: Een fijne dag.
0: Nou, ik weet het niet. Dan ga die afscheid nemen, toch?
1: Ja, maar... Ja,
0: het is een uitzondering voor mij, toch, als ouderen.
1: Maar...
0: Weet je? Maar het wordt een fijne dag.
1: But God,
0: en ook morgen.
1: But God takes care of business.
0: Yes. I like het woord.
1: God,
0: tell me what you will tell
1: God,
0: me. Thank you.
1: God zorgt voor zijn kinderen.
0: Ja, meneer Creton. Loesje, groetje. Word vlug beter. Mi goedu. Meneer Vrij, ik ben weer thuis. Doei.
1: Dank u. Bedankt. Dank. Een heel goeiemorgen. Ik heet u van harte welkom in de uitzending.
2: Dank je wel, Rufus. Goedemorgen ook. Ik ben met Leon. Is het ook mogelijk twee liedjes aan te vragen?
1: Ja, doet u maar.
2: Ja, nou, het gaat om eigenlijk een titel alleen. Family Affair. A Family Affair. Alleen weet ik niet wie het zingt. En oh, what a wonderful day. Als je alleen die titels aangeeft op YouTube, dan komt alles vanzelf. Heb je het begrepen?
1: Het is niet die van Sly Stone Talk. It's a family affair.
2: Nee. Het is een stichtelijk liedje.
1: Oké. Ja. Ik noteer het even. Family Affair. Family.
2: Het gaat zo. Oh, family, we'll never be pardoned.
1: Ja. Het is goed dat u het even aangeeft dan met jou. Het is van de Loving Brothers, the family who prays.
2: Ja. Dat is gelijk. Moet dat je zegt. En oh, what a wonderful day. Dat is vandaag ook.
1: Ja, en die is van?
2: Dat weet ik niet. Het is gewoon van een stichtig liedje.
1: Ja?
2: Het is van een kerk. Oh, what a wonderful day.
1: Wonderful.
2: Als je dat googelt of dat op YouTube, dan komt het vanzelf, YouTube.
1: Ja, ik heb het genoteerd.
2: Het zijn heerlijke liedjes voor mij. Dank u wel, als het je lukt. Dan luister ik graag.
1: Ik dank u voor uw medewerking. Ja, dank u. Een heel goedemorgen. Mag ik u ook van harte welkom?
3: Goedemorgen met Talita. Dag, brada Rufus.
1: Dag, Sisa Talita. Hoe gaat het met jou?
3: Ik go met Gods genade, gaat het goed. Altijd beter, zeggen we toch?
1: Oké.
3: Ik wil even het woord korter richten aan de jongeren. Jongeren, de boodschap aan jullie is om jullie aan te moedigen voor nu en de rest van jullie leven. Want er zijn tegenwoordig veel moeilijkheden in de wereld. Ook in je buurt, in je omgeving, maar misschien ook zelfs thuis. Maar er zijn in elk tijdperk moeilijkheden geweest. Ondanks, maak je niet druk. Ja. Maak je niet druk erom. Blijf jezelf te bemoedigen en ook je andere vrienden kennen ze. Iedereen die op familie is, vrienden kennen ze. Want je hemelse vader heeft jullie lief. Hoge de deugdzame gedachten en dingen die jullie uitvoeren. Jullie harten zuiver maken. En ik zing speciaal voor jullie, maar ook voor de ouders, voor de verzorgenden. Laten we onze jongeren helpen. Laten we ze bijstaan met het woord van God. Want het woord is niet alleen voor ouderen, maar ook voor jongeren. Al het jonge leven reen, laat daarin geen driften woeden. Laat jouw denken nuchter zijn en Gods woord uw hart behoeden. Wacht niet voor de edelschijn. Al het jonge leven reen, al het jonge leven vroom. en bewaar in hart God vrede. Drijf niet af met wereldstroom, zet bedachtzaam elke schrede. Leef maar niet in ijdel droom, hou het jonge leven vroom. Hou het jonge leven sterk, kracht is sieraad van de jongen. Maar zij ootmoed heerlijk merk, dat God vrees u heeft doordrongen. Kracht straalt uit uw woord en werk, hou in hem uw leven sterk. Dus ook al maakt jullie af en toe een foutje, zoals ik af en toe een foutje in mijn lied maak. Maar ga gewoon door, sta op en ga door. Dat was het, Brada Rufus. Ook een blessing, kracht in je toe.
1: Ook een gezegende dag.
3: Graag.
1: Ja, Lobby Sisa, het gaat je goed. Ja,
3: ja, dank je. Blessing.

0: Een heel goedemorgen. Mag ik u verwelkomen in de uitzending?
1: Meneer Rufus, mijn excuses, meneer Rufus. Mag ik nog een keertje?
0: Ja hoor, daar is hij voor.
1: Ja, ik heb nog één plaat moet je voor me zetten of blijven voor me zetten. Ja. Die papier is een sabaku. Dat ben ik vergeten. Bedankt.
0: En dat soort van een sabaku?
1: Via sabaku toch sabaku.
0: Ja.
1: Wat me vergeten populair ben dat hij bedankt.
0: Dat me bewaan karen en man praxeer tak ja kan. Dat me bewaan dat hij...
1: Nee, me bewaan dat me ben vergeten, maar dat komt snel daarom. En bedankt mevrouw Loes, goedemorgen.
0: Maar jij bent een brada bakkie. Een sabaku.
1: Ja?
0: De man leidde via een sopoku.
1: Nee, ik moet wel, ik moet een hot wang.
0: Abong.
1: Mevrouw, dat is een hot vrouw naar mevrouw Loes.
0: Jij bent een brada bakkie in het takvoeren. Abong. Tori Rikal, ya.
1: Tak aku mahu biji awak, mahu awak berjaya dengan champagne.
0: Abang. Doei. Een heel goede morgen wees. Welkom in de uitzending.
2: Hallo, niet in de uitzending.
0: Niet in de uitzending. Uy momento, por favor.
2: Pardon?
0: Eén moment.
2: Oh, dankjewel.
0: Dat betekent,
2: ik wil liever niet in de uitzending.
0: Nee, dat betekent ik neem u achter toch. Ik zet
2: dankjewel, lieve. Dankjewel. Ja. Me wacht.
0: Ja.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick de Haak met het Radio Nieuws. De 21-jarige man die gisteren het vuur opende op een controlepost bij het Witte Huis in Washington zou bekend zijn bij de veiligheidsdiensten, dat meldt Amerikaanse media. Hij zou in het verleden onder meer gedwongen zijn opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Nadat hij op de controlepost bij het Witte Huis had geschoten, werd hij neergeschoten door de politie. Hij overleed later in het ziekenhuis. Een voorbijganger raakte gewond. President Trump was tijdens het incident in het Witte Huis en bleef ongedeerd. Vannacht heeft er brand gewoed in een seniorencomplex in Den Haag. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Toen de brandweer bij het gebouw aan de Wagenstraat in het centrum van Den Haag aankwam, sloegen de vlammen uit een woning op de derde etage van het seniorencomplex. Rond 2 uur vannacht werd het sein brandmeester gegeven. De bewoners van het seniorencomplex werden opgevangen in een hotel en later in een moskee aan de overkant van de straat. De meeste bewoners zijn inmiddels weer terug. Bij een grootschalige Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Volgens burgemeester Klitschko zijn ook meerdere woongebouwen beschadigd. In het centrum van de stad brak bovendien brand uit op het terrein van een school. Er is nog onduidelijkheid over het mogelijke gebruik van een speciale Russische raket. Volgens president Poetin is die raket vrijwel onmogelijk te onderscheppen, omdat hij meer dan 10 keer zo hard gaat als de geluidssnelheid. Afgelopen nacht heeft Rico Verhoeven zijn boksgevecht tegen Oleksandr Usyk verloren in de buitenlucht bij de piramides van Gizeh in Egypte. De Nederlander ging in de 11e ronde neer, waarna de scheidsrechter het duel stopzette. Verhoeven hield lang stand tegen de Oekraïense wereldkampioen en maakte indruk met zijn boksstijl. Het was voor de kickbokser de eerste professionele bokswedstrijd in meer dan 10 jaar, die volgens hem ook te vroeg is gestopt. Usyk behield met de overwinning zijn wereldtitel. Het weer, ook vandaag weer volop zon. Bij een zwakke noorden tot noordoostenwind wordt het rond het middaguur 20 graden in het noorden en een graad of 24 in het zuiden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
3: Ontdek je plek en vind je kracht.
4: Te huur aangeboden kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Bel met 020-67-99-665.
5: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zittingba. Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inseva, Oso, Schrift, de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog Schoonmaak. Verder heb je nog Abrog Import, Iwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij Iwan Sintiki. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de Mee City komt in jou. Ja? En dan heb je ook nog Abrog Vaasgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don, dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog Vaasgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica Straat nummer 2, Zorg en Hoop tegenover Rode Baan of Gemene Laansweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abroch Group of Companies.
6: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
7: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Woensdag 1 juni, Woud Richemstraat nummer 8, Nijngeen. Sasa Vribom. Hier en nu, na zwitte die mkoop praat, dan ga ik bekam je odoro dief toe. Futa dede, afos wan be zwitte. Atori eti, atori de mat programma man. Wokom baka makan rijde. Mi, you, we, u, alla, mana wo, langanu. Nangana tori is up, meet the people, Missy Lucia van den Burg, dan in groepu. Hier en nu, wespa anu pi bai wi egi oso. Obi egi oso opota moni. Na tweede dief toe, meet the people langanu, tori echa tori, munde e juni, ya, ala langanu e je piara. Futuur te tevuur bakanna, na Woud Richemstraat nummer 8, arkibon, Woud Richemstraat, ya, nummer 89 geen, maar no vergeti, wanyang, wanat neki, ode, na voila, adrapom de, saa saa vri morabon, alek pebe takende ilanti. Ire, we milanga ne doro. Milanga anu e doro. Meka doro, fu bayu e yi osono.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Een heel goede morgen nogmaals aan alle luisteraars waar u zich ook bevindt. Voordat ik verder ga met de verzoekjes, willen wij vandaag iemand een paar minuten in het zonnetje zetten. De heer Ludwig Kotzebue. Er kwam een bericht binnen. Hi Norman, voordat ik in bed stap. Ludwig Kotzebue, karate kampioen, wordt 23 mei 80 jaar. Gisteren dus zouden jullie enige aandacht aan willen besteden. Hij woont namelijk aan de overkant van Maart. De wet Roosplein, wethouder Roosplein, groetjes. Oké. De heer Ludwig Kotzebue werd geboren 1946 in Suriname, is een voormalig wereldkampioen zwaargewicht karate. Hij won in 1977 de wereldtitel door te winnen van Sun Cheng, een Chinees dus. Ook in 1981 won hij gouden medailles in Parijs. Tevens won hij diverse Europese kampioenschappen. Na zijn actieve loopbaan werd hij in het jaar 2011 karate-trainer in Amsterdam. In de jaren 90 was hij ook bondscoach van het Nederlands team. Deze man is nooit gehuldigd in Amsterdam, dan wel koninklijk onderscheiden. Ook is geen straat in de Bijlmer naar hem vernoemd. Ere wie ere toekomt. Met dank aan Curaçao, Douchi. Deze man woont in Amsterdam Zuidoost. We praten dus over de heer, een grootheid van ons, Ludwig Kotzebue, die gisteren 80 jaren jong is geworden. En het zonnetje schijnt, dus gado du afisroko yonogba. Ja? Dus sana sani, we openen op tjinsen langa wat to mooi poku. Brada, Ludwig Kotzebue, ik hoop dat je op luisteren bent. Namens het hele Maart Media Team, Visite, Bakate, de Oemawang, zowel de Mawang en alles massaal op Radio Maart. Namens het hele Sranan volk. Hoe allemaal die sabio met de chimboy, apisting, die bij zegevier. Maar in elk geval, dan we Giagrani. En we hoop dat den dief Nederland, Sawiki, Walezi, den GN toe. Dus, wat rij want to poko die jaso. Namens alle den collega voor Radio Martjer, we beginnen aan Brooke Benton. Oh, wow, dat wil ik ook verder door, ja? Yeah?

Masra Kotzebue. Unufu Radio Mat. We bar nog tide. Wa hip hip hip hip hip. Hoera, hoera, hoera. Namens alle collega's we bari. En modre wa laste poko fu net kink over die we chari. Even go baka in nothing. Niet het vele is goed, maar het goede is veel. En nou hier ervoor, hoe nog bang je te. Maar in elk geval een tiki day, tiden na one day, baka jufiari, tiking, nanga, bogo bogo blessi, fu, masra, gado, nanga de lobby one few.

Ja, ja, het is warm buiten, maar ook in de studio. We gaan gelijk door met de verzoekjes. Wat loofverzoekjes, Lai. In elk geval een mevrouw Ellie Riedewald. Die vraagt twee platen aan voor eigenlijk drie. Eentje voor mevrouw Berdien Redoet die jarig wordt. En twee voor Miss Hortense die jarig is geweest. De eerste is eentje van Crowless. Dit past precies bij een Hortense toch? En dat weten die mensen. Alsjeblieft. Daarna waar hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Ja, ja, baya, ja, baya. Wij van Maat feliciteren je ook, hoor. De hele Maat Media Team. Visite, bakate, karkong, walamala.

is Hortens. Dit gaat ook bij jou. Dit komt ook naar jou toe. Mevrouw Ellie Riedewald vraagt het. Wie nou een Black Rose?

0: En dan gaan we gelijk verder met de verzoekjes. Meneer Bakboord, die feliciteert iedereen die jarig is. In het bijzonder de twee dames die jarig zijn geweest. Tante Loes en Hortens. Hij vraagt ook een paar nummers aan. We beginnen met Glenn Snow, Polonaise, voor de twee dames.
1: Dit is de alle verjaardag van vandaag en voor alle tijd. One nation, ik hier.

Brother Bucky, ik ga ding. De lobby van Feng. En Tusisa. Den tumoy misi. Ik ga ook kon dansen. Hortens na tante Luz Baya. Ook kon dansen.

Rara Leon, die vroeg het voor. Die een verjaarmissie onder andere Sister Hortense.

beste luisteraars. Ik heb wat mededelingen voor u. Ik ben er tot 11 uur. Vandaag is een geweldige dag, buiten zowel binnen. Ik werd verrast door al die verzoekjes. Niet getreurd hoor, maar zo meteen zullen de collega's Glenn en Jerry Wandel een programma verzorgen van Ontdek je plekje. Op. Even kijken, met een takking verkeerd. Hè? Maar in elk geval, die zijn zo meteen bezig met het programma. Dus dat betekent dat die mina ruimte morgen. Meneer Bakboord, mijn pokoevo een kankante. Mevrouw Ellie Riedewald, een pokoe voor mevrouw Bertine Redoet. Prada Leon, oh what a happy day. En het grootste natuurlijk, hè, was van de familie Isaias D. Meneer D. 70 jaar jong geworden. Hij werd gefeliciteerd door een ieder met twee pokoes ook nog. En de zoon van 21, die 21 is geworden, 21 mei. Met de grootste wil van de wereld. Oesap Miminele boe nooit in de steek. Maar een tijdem na te moro. Want de traman zei, ik kon dan een programma de man dat takeren. Nou, een ding, dus wat ik ging. In elk geval, ik wil een afspraak met jullie maken. Deed ik ook s'avonds hoor. Tim Bedoe verzoek is voorzien. Volgende week. Adjes, als zo langer. Mama, snel. Ja, dan heb ik wat tijd. Dan begin ik gelijk 9 uur langer ding verzoekjes voor u. Ja, dan heb ik tijd zat. Dan begin ik gelijk draai den poer. Suma, viari, suma. Je verschuift het alleen een paar dagen. Af verzoekjes. Maar ik zal zorgen dat alles, maar dan ook alles in orde komt. Dat weten jullie van mij, toch? Ja? Dus bij deze dan, aan alle luisteraars, ik heb mijn best gedaan. En, maar niet getreurd. Ja? Niet getreurd. Dat komt wel. En, ik heb mijn kwambel of dan al, dan ben ik in de steek. Dan Momoyunu. Ja? Dus, vandaar. En mijn excuses, hè. Mevrouw Isaias, niet getreurd, hoor. Maar Mickey Falk, sweetie. Maar Wiki. Meneer Leon. Mevrouw Ellie. Brother, Bucky. Abonso. Bedankt jullie voor jullie aanvraag. En Trawiki tem de miokaru persoonlijk, dan meko hartje om verzoek. Ja? Den die moest aan het. Bij deze dan. Mim ruim op jasen, want de trao long kon zo meteen. Abon bye bye, swai swai. Oefsa, een mooi weekend. Pinkster weekend. Als ooit geen. Ga jullie naar buiten, mijn hoop takusiki. Sisa Matilda, ook de groetjes aan jou. Bye bye, swipe bye. 107.9 Mark Radio.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Vanochtend zijn twee bussen met tientallen asielzoekers aangekomen in het aanmeldcentrum in Ter Apel, die de nacht hebben doorgebracht in een congrescentrum in Groningen. Volgens een woordvoerder van het Rode Kruis gaat het om zo'n 105 personen, meldt het ANP. Het Groningse congrescentrum werd gisteren in allerijl ingericht als nachtopvang met 175 bedden, die ook de komende nacht nog beschikbaar zijn. In het aanmeldcentrum in Ter Apel worden in eerste instantie kwetsbare asielzoekers opgevangen. Vannacht en in de vroege ochtend zijn bij een grootschalige Russische aanval op Kiev zeker 4 doden en ongeveer 20 gewonden gevallen. Dat meldt de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad. De aanvallen met raketten en drones waren onder meer op een woongebouw, een school, een markt en een winkelcentrum. Rusland zou bij de aanvallen speciale hypersonische middellange afstandsraketten hebben gebruikt, die volgens president Poetin vrijwel onmogelijk te onderscheppen zijn, omdat die ruim 10 keer zo hard gaan als de geluidssnelheid. De 21-jarige man die gisteren het vuur opende op een controlepost bij het Witte Huis in Washington zou bekend zijn bij de veiligheidsdiensten, dat melden Amerikaanse media. Hij zou in het verleden onder meer gedwongen zijn opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Nadat hij op de controlepost bij het Witte Huis had geschoten, werd hij neergeschoten door de politie. Hij overleed later in het ziekenhuis. Een voorbijganger raakte gewond. President Trump was tijdens het incident in het Witte Huis en bleef ongedeerd. Vannacht heeft er brand gewoed in een seniorencomplex in Den Haag. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Toen een brandweer bij het gebouw aan de Wagenstraat in het centrum van Den Haag aankwam, sloegen de vlammen uit een woning op de derde etage van het seniorencomplex. Rond 2 uur vannacht werd het zijn brandmeester gegeven. De bewoners van het seniorencomplex werden opgevangen in een hotel en later in een moskee aan de overkant van de straat. De meeste bewoners zijn inmiddels weer terug. Het weer, ook vandaag weer volop zon. Bij een zwakke noorden tot noordoostenwind wordt het rond het middaguur 20 graden in het noorden en een graad of 24 in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie, Mart.
3: Mijn naam is Lucinda Sedok en ik ben een van de vertrouwelingen van Mart Radio. Maar wacht even, u bent het nog niet, no? Geen probleem. Neem contact op met Mart en word ook een van deze 500 mensen die vertrouweling wordt. Want we hebben elkaar nodig. We moeten elkaar steunen, toch? Zo doen we dat bij Mart. Aboe.
4: Te huur aangeboden. Kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis. Bel met 020-67-99-665. Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Praise & BV de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten in Paramaribo gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Prezen begeleiden en ondersteunen wij u met onze 40 jaar ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons aan de Binderij 7G te Amstelveen. Of bel voor het maken van een afspraak. 020-66-926-70. Kent u onze website nog? www.prezen.nl.

aangeboden kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis. Bel met 020 67 99 665.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Ja, ja, beste luisteraars, ik ben er nog. Ik heb naar het nieuws geluisterd, hoor. Mijn praxie, dat jongen, pennen, braaien, tamen, mensen, dat er een man het kon. Dan is hij het ook. Voor zijn jouw doren, dat mij kon. Maar het nieuws, dat mij zie, nieuws van 10 uur. In het Engels zeg je, my bad, ik ben fout. Ja, I'm only human. Maar wel eens me vergis, mijn schrift toe bij deze dan mijn excuses. Want dat we pokken gomoren varen. En de... mevrouw Bertine doet. Mevrouw Isaias, familie Isaias, de heer Day. Bakboord, Leon. Dat we pokken gomoren varen. Onverzoekjes. Dat moet zet denken, Juno. Nogmaals, mijn excuus. Mitapus kreki. Maar het was niet de bedoeling, natuurlijk. Ja. Dat we look op Chinese moro en van we zitten kon. In elk geval, ik begin gelijk met die van mevrouw Isaias, familie Isaias. Ja, maar ja, de man zie, allemaal zie, misschien op Chinese steen, ja, zo. Misschien op Chinese in steen, dus voor look. Ja, hoe of wat? Even kijken. Meneer D. was gisteren 23 mei jarig. En hij heeft de leeftijd bereikt van 70 jaar. Meneer D. 70 jaar. En je wordt gefeliciteerd door Fabian Engelsen, Vernon Engelsen, Sherris Engelsen, Zinza Engelsen. En ze feliciteren ook hun vader en opa. De... ze wensen jou heel veel kracht en gezondheid en Gods rijkste zegen. Ook de familie Isaias en de familie D. Even kijken, want die schrift, ja zo. Ik heb alles gelezen. Ja, en het nummer dat voor jou is aangevraagd is het nummer Someone Love You Honey.

Dan gaan we gelijk naar het volgende verzoek van de familie Esaias D. Eén moment hoor. Moeder Sheris en vader Miguel, zus Sherenzia en broer Germinio en Sergiano feliciteren hun broer Sheraino alsnog met zijn 21ste verjaardag. Dat was op 21 mei, natuurlijk donderdag, jongsleden. Eén moment.

Ja, maar ja, ik ben er weer. Anneki bedrie, want tjense, dus ik ben natte even. Want Anneki bedrie, die troje kosse kosse kon. Ja, ze feliciteren hun broer. Sherino, alsnog met zijn 21ste verjaardag. Het was 21 mei. Dat was donderdag. Het lied van Frenna Achban. Hij wordt ook gefeliciteerd door opa en oma van moeder en vaders kant. Dus je dubbele oma en opa feliciteer je ook. En ze hebben een boodschap en een wens voor jou. Shrino, blijf zoals je bent en bouw je toekomst op. Dat zijn hele goede wensen wat ze je geven. Een raad. Dus, en God reist de zegen. Ze hebben het nummer van Frenna voor jou aangevraagd. Achban.

dit heel mooi nummer van Frenna de Achtman werd aangevraagd door moeder, vader, Cherish en vader Miguel, zus Sherentia en broer Germinio en Serginho, Sergiano, voor broer of broertje. Shirino. En ze feliciteerden hem alsnog met zijn 21ste verjaardag. Heel verpand. Dat werd hij op 21 mei. Het lied was van Frenna Achtman. En natuurlijk voor de heer Didi, 23ste. 70 jaar jong is geworden. Was het nummer Someone Love You Honey van Jim Lodge en Prins Mohammed. Daarna namens het hele Mart Media team dat we Badji den hip hip hip hip hoera hoera hoera uteka dei en geniet ervan. Ik hoop dat voordat het programma afgelopen is, dan draai ik voor het algemeen voor een ieder die jarig is, of jarig is geweest, draai ik een mooi op tempo nummer. Dus blijf erbij. En ik hoop dat jullie er zo meteen van genieten. Abon, we gaan verder. Meneer Leon, brada Leon. Je vroeg van de Family Who Prays, die hebben we inmiddels afgedraaid. En dan hebben wij Oh, What a Wonderful, Wonderful Day. Ik heb hem hier. Dan gaan we er naar luisteren. Oh, What a Wonderful, Wonderful Day. We gaan er naar luisteren.

wacht even, hè. Je zei dat het een kerkelijke nummer was. Oh, what a wonderful, wonderful day. En, momento.

aangevraagd door de heer Leon. Oh, what a wonderful, wonderful day. Gelijk gevolgd door Oh, happy day van Edwin Hawkins Singers.

0: Dat was het dan. Oh, happy day. Aangevraagd door de heer Leon voor de jarige. Wees welkom in de uitzending. Hallo. Goedemiddag. Er ging iets mis. Wilt u even terugbellen naar de studio? Ik verwacht een telefoontje van Norman. Ja. Een heel goede middag, Mr. Norman. U bent in de uitzending.
1: Ja, heel leuk. Heel mooi. Dank je wel, hoor. Luisteraars, ik groet u. Mooi pokoe. Oh, happy day. De sfeer is goed. De zon, de maan, de sfeer. Optimaal, Rufus. Hartelijk dank dat je dat je moet in die osso kon maanden vroeg zonder maanden creëer als sfeer samen dan als je samen Matilda heb ik gehoord. Maar af en toe dan met vader gooien was sluimer, want zonder dan was Srimide Jimmy. Maar toch zullen jullie zien met dat hij met Wiki kom. Zoals ik vandaag ook een tip heb gehad van een trouwe luisteraar, hoor, want dames zei eigenlijk hoe nog vaak op de achtergrond adviseert ze ook. Haar naam is Steffi Burgos. Dankjewel Steffi, ja, leg me uit dat ik luister. Denk erom dat Ludwig Kotzebue, oud karate kampioen, in de jaren 77 wereldtitel, hè, wereldtitel en gewoon wereldkampioen karate. Ludwig Kotzebue, tap 80 jaar afgelopen zaterdag, dus is dit. Dus die aanlaat me opinie dat hij daarmee dacht, hé, maar ik even in een uitzending voor kon kraken, abidje bradadati. Want hij heeft ook zijn diensten verleend aan Mart, jarenlang. Met moeite naar Oenodapje op de Tweede Zwelingstraat, met een sportprogramma. Ludwig was vrij serieus, man van tijd. Dus bij deze wil ik hem feliciteren, zijn familie, vrienden en kennissen. 80 bigiari en sterker nog, wat ik niet wist, dat heeft Steffi me gezegd. Volgens mij woont hij aan de overkant bij jullie daar. Abrasie, Nageen. Dus, of ten deli, zie maar, bijvoorbeeld, zag ik persoonlijk. Go, waar Ludwig Kotzebue, Odi en Tjaren Kong in de schijnwerpers bij Maat Radio. Want het is iemand die bescheiden is. Zo ken ik hem. Ludwig is zeer bescheiden, gedisciplineerd. En Lobauroko, Lobauroko, doe met Pisiri en dan een heer Ati. Maar 80 bigiari in ik is en zo, maar ik ben er al over. Mensen hebben ook meer door. Het is vooral tegenwoordig. Binnen de oorlog 80 is het. Maar het is niet een gemakkelijke weg. Dus bij deze Ludwig, je bent gezegend, fijn. Nogmaals, hartelijk dank voor je bijdrage aan Mart. En wij zijn nog niet klaar met je. Want de Tori is hier, Mustaki. Je loopbaan, 77, wereldkampioen karate, was groot nieuws. All over the world, en maar ook in Nederland. Big news, Suriname, wereldkampioen. En Sabete, bij deze, hartelijk. En nogmaals, Rufus Grant, aan je bijdrage voor jou. Meneer, je potent bij in de zonnetjes. Maar dan met wat die Chinese saus die eventjes voor mij zei, voor Sir Ludwig, van hoe lo bent en hoe eten. 80 bigiari, hip hip, hoeré. En namens de medewerkers van Maart ook nog hartelijk gefeliciteerd. Onokba, wat vervolg.
2: Hoe de Sofara, wat aan nummer betreft?
1: Oh ja, wat mij betreft, ik kan draaien een mooi kokoetje voor mij zei en in een lijn voor Ludwig. Volgens mij weet ik dat hij ook een gospel achtergrond heeft. Ja, maar loopt een gospel, ook met een Jaffa Gate, Sentimental Brothers. Maar je nou, tegen me dat ik aan een lokbroek ben en ook toe. The ties that bind. Speciaal afgedraaid vandaag voor onze jarige Ludwig Kotzebue. 80 bigiari. Een fijne dag verder.
2: Oké. Okay.

Meneer Ewan Sanjaso, die ga ik even recht zetten. Want meneer Ewan instrumentaal en dat meneer draai instrumentaal de pogodisie. Waarschijnlijk was het geen... waarschijnlijk was het geen niet de stereo opgenomen. Dan gaan we een andere uitvoering ervan draaien. The ties that bind. Oké, we gaan weer proberen.

Dat was het nummer van Brooke Benton, Ties That Bind, gevraagd door collega Norman. Ik ben best wel pogo, dan ben ik praktisch dat ik dat pogo hoor. Ik heb twee uitvoeringen, eerder uitvoeringen gedraaid. Eentje van bij mij in het map, dan al eentje weer van YouTube. Maar dit is dan een stereo, want dat zingt hij niet. Je praktisch dat, hè? Hoe kan dat nou? Toch ben ik die goede uitvoering gaan vinden. Dus daar ben ik heel erg blij om. Dus dat betekent dat de Awan de Pamane Singi, die gaat gewoon in de prullenbak. Die hoort niet meer bij. Bij deze dan. Een Bradabakkie, we zijn weer terug bij jou. Je vroeg een nummer van Tankantri, Verjari Day. Hier is dan.

Dat was het dan. Kankan 3. Meneer Bakkie, zij denkt van Tori die zijn mooi zoon. Jij denkt.

Prada Bankbord, je hebt niet te klagen. Je bent toch aan je trekken gekomen, hè? Dat was die van Simonson met Yo Yari Day. Het is tijd voor mij om op te stappen. Het is mooi weer, Pinkster Weekend. We gaan afronden. Voor iedereen die jarig is, jarig wordt, of jarig is geweest, alsjeblieft, hier is hij dan. Met de complimenten en de felicitaties van Radio Mart.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick ter Haak met het radionieuws. Bij de brand vannacht in een seniorencomplex in Den Haag is een dode gevallen. Het was volgens de politie de bewoner van de woning waar de brand uitbrak. Toen de brandweer bij het gebouw aan de Wagenstraat in het centrum van Den Haag aankwam, sloegen de vlammen uit de woning op de derde etage van het seniorencomplex. Rond 2 uur vannacht werd het sein brandmeester gegeven. De bewoners van het seniorencomplex werden opgevangen in een hotel en een moskee. Over de oorzaak van de brand in Den Haag is nog niets bekend. Als onderdeel van de mogelijke deal tussen de VS en Iran zou Iran bereid zijn om zijn voorraad hoogverrijkt uranium op te geven. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap beschikt het land over ongeveer 440 kilo uranium dat tot 60% is verrijkt. President Trump liet weten dat de VS dicht bij de overeenkomst met Iran zit, die moet leiden tot het beëindigen van de oorlog en het heropenen van de Straat van Hormuz. Bemiddelaar Pakistan spreekt van een betekenisvolle vooruitgang die zicht biedt op een positieve en duurzame uitkomst. Vanochtend zijn 2 bussen met tientallen asielzoekers aangekomen in het aanmeldcentrum in Ter Apel, die de nacht hebben doorgebracht in een congrescentrum in Groningen. Volgens een woordvoerder van het Rode Kruis gaat het om zo'n 105 personen, meldt het ANP. Het Groningse congrescentrum werd gisteren in allerijl ingericht als nachtopvang met 175 bedden, die ook de komende nacht nog beschikbaar zijn. In het aanmeldcentrum in Ter Apel worden in eerste instantie kwetsbare asielzoekers opgevangen. Vannacht en in de vroege ochtend zijn bij een grootschalige Russische aanval op Kiev zeker 4 doden en ongeveer 20 gewonden gevallen. Dat meldt de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad. De aanvallen met raketten en drones waren onder meer op een woongebouw, een school, een markt en een winkelcentrum. Rusland zou bij de aanvallen speciale hypersonische middellange afstandsraketten hebben gebruikt, die volgens president Poetin vrijwel onmogelijk te onderscheppen zijn, omdat die ruim 10 keer zo hard gaan als de geluidssnelheid. Het weer, ook vandaag weer volop zon. Bij een zwakke noorden tot noordoostenwind wordt het rond het middaguur 20 graden in het noorden en een graad of 24 in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio voor, door en met u.
3: Toujours, na wie-egi reisbureau Capriccio Stoers. Is dat pa dit ook? Haartje Amsterdam, Albert Kuipstraat, die 43. Ah, anno 5 jaar, anno 10 jaar, na 310 jaar, zo'n 30 jaar, uw goedkoopste en betrouwbaarste partner in uw vliegreizen naar Paramaribo. Jere teere grondtapa lontu.
4: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek. Ontdek je plek. En vind je kracht. Luister naar Radio.

0: Ontdek je plek. En vind je kracht.
1: Goedemorgen, luisteraars. Welkom bij Radio PTA Belastingtoeslagen Affaire. Ik heet iedereen welkom die luistert. En ik hoop dat ieder geniet van zijn of haar Pinksterweekend. Ik zit hier samen met mijn collega, mede-presentator Glenn Godfried. Goedemorgen, Glenn.
2: Een hele goede morgen. Dag Naomi, hoe gaat het je op deze prachtige zonnige zondagochtend?
1: Gaat heel goed, want het zonnetje schijnt.
2: Mooi, mooi, mooi. Nou, we groeten ook de luisteraars thuis. We heten u van harte welkom bij ons in dit programma Belasting, Toeslagen, Affaire. En we gaan het vandaag hebben over een aantal zaken die hiermee te maken hebben. Ik hoor mezelf niet zo goed, dus ik dacht van, laat me even kijken wat er aan de hand is. Maar het komt wel goed. Ik hoop dat u thuis mij wel goed kan horen. Ik heb vandaag met Naomi besloten om het te hebben over een aantal actuele zaken die in het openbaar, zeg maar, verschijnen. En sommige van de zaken, dat zijn dus artikelen, open brieven die geschreven zijn aan de staatssecretaris, die belast is met zeker de verantwoording en de afwikkeling als het gaat om de slachtoffers van deze toeslagenschandaal. En wat mensen vinden, de staatssecretaris die was dus op de hoogte, of is op de hoogte ook van dat wat er allemaal speelt, het proces rondom dit schandaal. En eigenlijk wordt er ook geklaagd over een premier die wegkijkt in de persoon van Rob Jetten. En dit zijn artikelen, of in elk geval brieven, die zijn gepubliceerd. Ja. En die zijn 21 mei verstuurd, dus het is een actueel. 21 mei. We gaan even kijken naar de brieven die mensen schrijven. Mensen die nog steeds verontwaardigd zijn over de manier waarop zeg maar een aantal zaken zich voltrekken. Kan je dat wel voorstellen, Naomi, dat mensen nog steeds de mening zijn toegedaan dat een staatssecretaris doet alsof hij het niet wist en dat er een premier wegkijkt? Wat vind je van dat gedrag?
1: Nou, ik kan me dat helemaal voorstellen dat mensen dat denken, omdat het ook zo is. Gedupeerden voelen zich gaandeweg niet meer gehoord. Een staatssecretaris die doet alsof dit nooit plaatsgevonden heeft. Een premier die zich op heel andere zaken focust en denkt dat de toeslagenaffaire niet meer belangrijk is, of überhaupt niet meer belangrijk is, hè, voor meer dan 10.000, 30.000 Nederlanders. En ja, er zijn nu heel veel gedupeerde organisaties die nu eigenlijk toch hun stem gaan laten horen, waarvan wij erin zijn, Stichting Ontdek Je Plek. En wij gaan nu dus gewoon, eigenlijk willen we met z'n allen nu richting de gezag dus om aan te geven van, hey, wij willen nu gehoord worden en wat gaan jullie doen?
2: Ja, voor de luisteraars thuis, dit wat wij doen om de 2 weken hier bij Radio Maat voor de stichting Ontdek Je Plek, is, we hebben als doel om u te informeren, ook met name als het gaat om vele van onze mensen die zich nog steeds ongehoord voelen als het gaat om de ellende die ze is bezorgd. En natuurlijk is, als men gaat compenseren dat wat men heeft buitgemaakt, de middelen die jou afhandig zijn gemaakt, is het natuurlijk goed als je die terugkrijgt. Maar het gaat ook om een specifiek de manier waarop de overheid zich verhoudt tot slachtoffers, waarvan mensen zeggen van, dit is schandalig, dit doet pijn, en wij willen gehoord worden. En veel mensen, zoals ik eerder gezegd heb, voelen zich ongehoord. En daarom gaan we dus de komende tijd nog veel meer mensen, sterker nog, er zijn mensen die gevlucht zijn naar het buitenland. We hebben nu contact met iemand die gevlucht is, woonachtig op Curaçao. En met degene gaan we dus praten om een uur, om 12 uur, dacht ik.
1: Ja.
2: En dan gaan we dus het verhaal horen van iemand die, ja, eigenlijk je zou bijna kunnen zeggen, het is terreur.
1: Wat er heeft plaatsgevonden. Wat er heeft plaatsgevonden. Dus, ja.
2: Zal ik een van die brieven voorlezen?
1: Ja.
2: Om een indruk te geven, in elk geval inzicht te geven.
1: De organisaties namens alle gedupeerden geschreven heeft naar de staatssecretaris. Of naar
2: hier schrijft een gedupeerde aan mevrouw Palmen, en dat is de staatssecretaris. Ik schrijf u deze brief persoonlijk, niet als juridisch stuk. Daarvoor hebben wij onze advocaat. Niet als klacht, die liggen er al, maar als mens, aan een mens. Dus je zou bijna kunnen zeggen dat men een beroep doet op de staatssecretaris om de mensen die slachtoffer zijn gewoon als mensen te zien en niet als onderdeel van een probleem.
1: Yes.
2: Als gedupeerde aan de persoon die verantwoordelijk is voor ons herstel. Voor ons herstel. U kent ons. Op 18 mei zat mijn partner Maaike en wijs tegenover de Canière en Afrotros radar op NPO 2. Zij vertelde het verhaal over de CWS die is gesloten en het foldertje dat je krijgt alsof je leed in een brochure past over de 6 brieven op 1 dag over de datakluis en 64 miljoen bestanden die twee weken na de compensatiedeadline werden ontdekt. Zij keek in de camera en zei, even kijken, want deze brief gaat verder. Oh nee, deze brief is hier gestopt. En er is ook nog even kijken hoor.
1: Het is nog verder, maar
2: als ik die informatie,
1: als je die link openmaakt, dan zie je die volledig.
2: Even, ik kijk verder naar de informatie die er is. Want er zijn 2 brieven. Yes. 1 aan premier Rutte.
1: Ja, en 1 aan
2: en 1 aan de staatssecretaris. En 17 jaar geleden werden wij tot fraudeur bestempeld. Vandaag eisen wij antwoorden van de 2 mensen die dit kunnen stoppen, maar het niet doen. En even kijken hoor, er is een auteur die dit heeft samengesteld. We zijn klaar met wachten, zegt een van de schrijvers. Er is een moment waarop je stopt met hopen en begint met eisen. Niet uit woede, niet uit wraak, maar omdat je na 17 jaar weet dat hoop zonder actie precies is wat Den Haag van je verwacht. Stil zijn. Wachten, het formulier invullen, de volgende route kiezen en als het aanbod komt, hoe mager ook, tekenen bij het kruisje en dankbaar zijn. Wij zijn Marben Eriks en Maaike de Wijs, erkende gedupeerden van de toeslagenaffaire 17 jaar lang. 3 faillissementen, 7 gedwongen verhuizingen. Wij draaien momenteel in het SGH-traject voor de beoordeling van onze werkelijke schade. Een traject met een termijn van 2 maanden die bijna is bereikt, waarop wij tot op heden niets hebben vernomen. Op 18 mei was Maaike te zien bij Afrotros Radar op NPO 2. Ze vertelde dat duizenden ouders voelen, maar niet hardop durven te zeggen. Vandaag voeren wij de druk verder op. Wij schrijven twee open brieven. Eén aan staatssecretaris Sandra Palmen, Schalingen. Eén aan minister-president Rob Jetten. Aangetekend verstuurd en hier gepubliceerd integraal, zodat ze niet in een laag kunnen verdwijnen. Wij doen dit niet voor onszelf. Wij doen dit voor elke ouder die het niet meer kan. Voor elk gezin dat na jaren strijd genoegen neemt met een fooi. Niet omdat het eerlijk is, maar omdat de energie op is. Wij hebben nog kracht en die zetten wij in. Waarom nu? Omdat het tijd is voor antwoorden. De politiek heeft 17 jaar lang bepaald hoe ons leven eruit zag. Zij hebben bepaald dat wij fraudeurs waren, zonder bewijs. Zij hebben bepaald dat onze kinderen opgroeiden in armoede. En zij hebben bepaald dat onze carrières, bedrijven, huizen en pensioen werden afgenomen. Dat waren hun keuzes, hun systeem, hun fouten. En nu bepalen diezelfde mensen ook hoe zij hun eigen schade willen repareren of nee, herstellen. Want dat klinkt beter in een kamerbrief. Maar wat Den Haag herstel noemt, is geen herstel. Het is een ambtelijk proces ontworpen door de veroorzaker, uitgevoerd door de veroorzaker, gecontroleerd door de veroorzaker. De overheid die het leed heeft aangericht, bepaalt zelf hoeveel het leed waard is. Bepaalt zelf welke route je mag kiezen. Bepaalt zelf wanneer je klaar bent en als je het er niet mee eens bent, mag je procederen. Tegen diezelfde overheid met haar onbeperkte middelen en haar eindeloze geduld. Stel je dit eens voor in een commerciële omgeving. Een bedrijf met 43.000 klanten, jarenlang kapot gemaakt, wat gebeurt er? Het bedrijf wordt leeggetrokken door schadeclaims. Bestuurders worden ontslagen. Er volgen strafrechtelijke onderzoeken. Mensen worden verantwoordelijk gehouden. Maar die regels gelden niet voor onze overheid. Die mag doen en laten wat ze wil. Tot op heden is niemand, maar dan ook niemand, verantwoordelijk gesteld voor de grootste fout van de Nederlandse overheid in deze moderne tijd. En wat doet diezelfde overheid nu met de slachtoffers? Precies wat zij het beste kan. Mensen kapot maken met regels. 5 routes die niemand begreep, teruggebracht naar 2 die niemand vertrouwt. De CWS, de enige onafhankelijke weg, gesloten. VSO's die je dwingen je rechten weg te tekenen. Processen die jaren duren. Wachttijden zonder communicatie. Regels die halverwege veranderen. Een UHT die meer kost dan zij oplevert. En als het eindelijk jouw beurt is, krijg je een foldertje en een bedrag waarvan je weet dat het een fooi is. Wie houdt de controle op de overheid? Niemand. Wie bepaalt de spelregels? De overheid. Wie is er weer de dupe? De burger, de toeslagenhouder. Dit had nooit zo mogen gaan. Vanaf dag 1 had dit neutraal moeten gebeuren. Een onafhankelijke instantie die buiten de overheid staat, die de schade beoordeelt zonder belang, die snel, accuraat en ruimhartig compenseert zonder dat de veroorzaker bepaalt hoeveel zijn eigen fout waard is. En in plaats daarvan kregen wij een systeem dat is ontworpen om beheersbaar te zijn voor Den Haag. niet rechtvaardig voor de ouders. En wat willen wij? Laat ons helder zijn. Wij willen verantwoording. Geen kamerdebat waar iedereen bezorgd kijkt en vervolgens overgaat tot de orde van de dag. Echte verantwoording van de mensen die de besluiten nemen, persoonlijk. Waarom gaat het zo? Waarom duurt het zo lang? Waarom is niemand gestraft? Waarom worden ouders nog steeds behandeld als lastposten in plaats van als slachtoffers? Wij willen controle, geen achterkamerbesprekingen waar ambtenaren onder elkaar bepalen wat wij krijgen. Transparantie, openheid, zodat elk ouder kan zien wat er met zijn dossier gebeurt, wat de criteria zijn en waarom het besluit X is genomen. Wij willen echt herstel, geen fooi met een strik erom, compensatie die recht doet aan wat mensen jarenlang is aangedaan. Ruimhartig, snel, accuraat, niet via ambtelijke kanalen die een onevenredig deel van het geld opslokken aan overheid, maar neutraal buiten de overheid om. Wij willen keuzes, geen gedwongen VSO die de rechten van een burger jegens zijn eigen overheid wegneemt. Geen teken hier of ga jarenlang procederen, maar werkelijke keuzevrijheid, inclusief het recht om naar de civiele rechter te stappen zonder dat je daarvoor wordt gestraft. En wij willen antwoorden van de staatssecretaris die het memo schreef en nu verantwoordelijk is voor het herstel dat niet werkt, van de premier die eindverantwoordelijk is en wegkijkt, persoonlijk zonder woordvoerders, zonder beleidstaal. Als die antwoorden komen, weten wij waar we staan. Als de antwoorden niet komen, dan weten wij ook waar we staan. Dan is de boodschap helder. De burger is er voor de overheid, niet de overheid voor de burger. Wij geloven dat het anders kan en wij geloven dat het anders moet. Voor alle toeslagenhouders. Sorry. Dit stuk is voor jullie allemaal. En niet voor een selecte groep, niet voor een club, voor iedereen die geraakt is door de toeslagenaffaire, of je erkent hem of wacht. Of je schade is 10.000, of je schade is 1 miljoen, of je nog kracht hebt, of al lang bent gestopt met vechten. Wij weten dat veel van jullie er zijn. We weten dat veel van jullie op zijn. Wij begrijpen dat. Wij zijn ook geweest. Er wachten nachten dat wij niet meer wilden, maar we zijn er nog. Wij hebben nog kracht. De kracht zetten wij in voor jullie. Wij hebben beloofd een spreekbuis te zijn. Die belofte lossen wij in. Met deze brieven, met onze woonverzoeken, 13 stuks, 23 subverzoeken namens meer dan 400 burgers, met de tv-uitzendingen, met elk artikel op de vrije opinie, met alles wat wij hebben. En als er antwoorden komen, en wij geloven dat ze komen, want het wordt steeds moeilijker om te zwijgen, dan delen wij de antwoorden. Open, transparant, zodat jullie weten wat er gezegd wordt achter de gesloten deuren. Jullie hoeven niet zelf te vechten, maar jullie stem geeft ons kracht. Deel dit stuk, stuur het door. Laat het lezen. Hoe meer mensen dit zien, hoe moeilijker het wordt om ons te negeren. En dit hebben wij dus gedaan via Radio Maart. Ja. Dit stuk lezen zodat veel meer mensen op de hoogte zijn van de manier waarop nog steeds strijd wordt gevoerd. Verder zeg maar wat wij doen en wat jullie kunnen doen. Wij gaan de strijd netjes en correct aan. Geen geschreeuw, geen dreigementen, maar vasthoudend, onderbouwd en in het openbaar. Dit is wat er loopt. 13 wolven zoeken bij het ministerie van Financiën, waarvan 8 uitgesplitst in 23 subverzoeken. Alles opgeschort, maar er is geen gesprek. Er is een gesprek op 28 mei. 18 bezwaren bij de Belastingdienst. Geen enkele inhoudelijk beantwoord. De dwangsom tikt. Het SCH-project voor onze werkelijke schade, waar de termijn bijna is verlopen zonder enig bericht, hebben we geplaatst op de Vrije Opinie. En de tv-uitzendingen zijn dat ook openbaar gemaakt. En nu in deze brieven. Wij stoppen niet. Wij worden niet moe en we delen alles. Even kijken als er nog iets relevant is die ik kan laten weten. De overheid dient de burger niet andersom. De veroorzaker mag niet zelf bepalen hoe hij zijn eigen schade herstelt. Wij eisen verantwoording, controle, echt herstel en antwoorden. Even kijken als ik niet in herhaling treed. Dit is een opinieartikel geschreven vanuit het libertarisch perspectief. De standpunten in dit artikel vertegenwoordigen de visie van de auteur en niet noodzakelijk die van de redactie. U hebt het gehoord, luisteraars. Er zijn mensen die vechten en eigenlijk geheel en al blootleggen hoe de overheid zich verhoudt tot dit dossier. En het is verschrikkelijk om dit zo te lezen. Ik schrik ervan.
1: Ja, ik schrok er ook van toen het onder mijn aandacht kwam. Maar zo zie je wel, kijk, zoals we inmiddels al weten, zijn er heel veel mensen al moe. Mm-hmm. Hè? Ze willen niet meer verder strijden. En ik ben altijd nog blij dat er toch nog heel veel groepen zijn die voor al deze mensen ook gezamenlijk willen strijden. Mm. En toch dat de overheid gewoon eigenlijk met de billen bloot gaat van, hé, ja.
2: Ja, maar als een staatssecretaris zich gedraagt alsof ze niet weet of niet wist dat er een toeslagen.
1: Ja, alsof er een geheugenverlies.
2: En die premier Jette die kijkt weg alsof het hem niks aangaat, dat doet pijn.
1: Ja, dat doet zeker pijn voor heel veel, ja, voor alle slachtoffers, zeg maar.
2: Ja. Luisteraars die net hebben ingeschakeld, dit is het programma. BTA, belastingtoeslagenaffaire. Ik zeg altijd belastingtoeslagenschandaal.
0: Naar radio.

Ontdek je plek. En vind je kracht. Luister naar Radio.

0: Zuidoost. Ontdek je plek.
1: Zoals eerder gezegd, luisteraars. Dit is een programma. Een programma van de stichting Ontdek je plek, waar we praten over de toeslagenaffaire. En de bedoeling is dat als u slachtoffer bent en u hebt inzichten nodig, u hebt kennis nodig over een groot aantal zaken, dan zijn wij dus met dit programma bezig om u in elk geval inzicht te geven, de loketten waar u dus terecht kan. Ontdek je plek heeft kantoor of houdt kantoor aan de Jan Iversenstraat. En ik hoop dat ik mij niet vergis als het gaat om het huisnummer. Als ik mij niet vergis, 739. Is het huisnummer
2: 739.
1: Oké, okay, nog een keer?
2: 739.
1: 739. Ja. Dat is het huisnummer aan de
2: Jan Eversenstraat. In Amsterdam-West.
1: In Amsterdam-West. En jij bent daar ook actief. Naomi, wat
2: klopt.
1: Kunnen jullie doen voor de mensen die zich ongehoord voelen? De mensen die nog steeds in de strijd verwikkeld zitten?
2: Klopt. De mensen kunnen zich via de website bij ons aanmelden. Via social media van Stichting Ontdek je Plek. De website. De formulieren zijn op de website. Je kan ook bellen om je aan te melden met 0687 483695, of je kijkt gewoon naar de website www.ontdek-plek.nl. Als mensen zich aanmelden, worden ze begeleid door de intakers, waarvan ik zeg maar de leiding heb op dit moment. En dan gaan we samen met de getubeerden, de cliënten, kijken wat voor hulp hebben ze nodig, waar hebben ze echt begeleiding voor nodig, met welke instanties kunnen we ze koppelen, zodat ze de goede zorg krijgen. En wat voor vraag er ook nodig is, wij zijn er. Uiteraard kunnen ze zich ook aanmelden in een traject voor trainingen, hersteltrainingen, financiële trainingen om financieel weer gezond te worden, te leren worden, zeg maar. Er zijn ook jongeren die zich ook kunnen aanmelden, want ook voor de jongeren zijn er programma's. Ze kunnen op de zondag kunnen ze gewoon chillen. Bij ons hebben we een aparte ruimte voor. En aan de hand van het chillen komen er onderwerpen naar boven die wel bruikbaar kunnen zijn voor een workshop of wat dan ook.
1: Oké, geweldig. Mensen kunnen gewoon vrij blijven daar aankloppen, aanbellen.
2: Klopt. We zijn,
1: en
2: van,
1: zijn gewoon toegankelijk voor een ieder.
2: Klopt, we zijn toegankelijk voor ieder. Het is heel laagdrempelig. We zijn van woensdag, eigenlijk zijn we er van dinsdag tot vrijdag. Maar voor inloopspreekuren is het echt van woensdag 10 uur. Tot vrijdag, elke dag zeg maar, tot 6 uur. Dus van 10 tot 6. Van woensdag tot en met vrijdag.
1: Oké. Luisteraars, u hoort het. De bedoeling van dit programma is, zoals eerder gezegd, is om u in elk geval uit te nodigen. En ik kan me voorstellen dat sommige mensen ook niet meer het vertrouwen hebben en de hoop hebben verloren in een rechtvaardig verloop of rechtvaardig proces die moet leiden naar herstel. En dat u op een gegeven moment het hoofd laat hangen en zegt van, weet je wat, deze overheid is zo machtig en deze overheid is zo gemeen, ik laat het hierbij zitten. Ontdek je plek, de stichting is er om u daarin te ondersteunen, want u kunt het niet zo laten. U moet gewoon met samen, met anderen, u moet niks. Maar het zou goed zijn als u deze overheid niet laat lopen als het gaat om deze misdaad die er is gepleegd, waarvan men nog steeds niet bereid is om de verantwoordelijkheid te nemen. En om u weer inzichtelijk te maken hoe deze overheid met een aantal zaken omgaat, heb ik weer een artikel die ik aan u voorhoud, zodat u dus ook beter begrijpt hoe de overheid zich verhoudt met de zaken die te maken hebben met deze toeslagen. Affaire staat er weer geschreven en ik ben telkens weer geneigd om te zeggen toeslagen schandaal. Het artikel, de kop luidt: bewindslieden wisten al eerder van datakluis met miljoenen bestanden over de toeslagenaffaire. Beide staatssecretarissen op het ministerie van Financiën waren in de zomer van 2025 al op de hoogte gebracht van het bestaan van een datakluis met mogelijke relevante informatie voor de parlementaire enquête over de toeslagenaffaire. En dat blijkt uit een tijdlijn over de kluis die vorige maand onder de aandacht werd gebracht door het huidige duo Sandra Palmen en Velko Ehrenberg. In het kabinet schoof Lazen Tjebbe van Oosterbrugging van de Belastingen en Sandra Palmen toen nog een NSO in augustus een nota over de kluis die in 2019 was aangemaakt. Eugène Heijnen van de BBB, de opvolger van Oosterbrugge, is in oktober 2025 geïnformeerd dat uit een inventarisatie blijkt dat er documenten in de kluis zitten die geen onderdeel waren van de documenten die zijn aangeleverd voor de enquêtecommissie. In beide gevallen is dit niet aan de Tweede Kamer gemeld. De bestanden kwamen in 2025 aan het licht toen de Belastingdienst ging opruimen, meldde het huidige duo vorige maand. Ehrenberg gaf toe dat het bestaan van de kluis eerder gemeld had moeten worden. Een externe partij gaat onderzoek doen naar de inhoud van de kluis. Is nu het voorstel van Ehrenberg en Palmen. En wij hopen dat we hiermee maximaal kunnen bijdragen aan het vertrouwen in de aanpak van de datakluis en het voorkomen van verdere maatschappelijke onrust. En zo melden afgelopen april dat het ging om 64 miljoen documenten. En nu blijkt dat er ongeveer 24 miljoen bestanden ook daadwerkelijk inhoudelijk relevant zijn. En dat is dus bewust gebeurd. Kan je ons een beetje vertellen, wat houdt die datakluis precies in? Als ik me niet vergis, was daarin ook in vervat, zeg maar, dossiers die mensen, onschuldige mensen, als fraudeur bestempelen, ja, terwijl dat niet het geval is. Klopt
2: dat? Dat klopt helemaal. Kijk, ik denk heel veel.
1: Fraudeur bestempelen, ja, terwijl dat niet het geval is. Klopt
2: dat? Dat klopt helemaal. Kijk, ik denk heel veel gedupeerde

0: Snap je?
1: Maar wat is het precies? Is het slordigheid? Is het een...
0: Ja.
1: Wat is het?
0: Slordigheid?
1: Of is het bewust? Het... Bewust dat mensen, zeg maar, de dingen...
0: Ja, ik denk, naar mijn mening zeg ik nu bewust. Want de manier hoe er nu, zeg maar, gehandeld wordt...
1: Ja.
0: Zijn het toch wel allemaal bewuste acties. Want je bent je bewust maar, voor wat je doet. Je bent je bewust voor wat je aanricht.
1: Maar heb je het idee dat er ambtenaren zijn... die de overheidsinstanties zoals de Belastingdienst... in bescherming willen nemen...
0: Ja.
1: over de ruggen van mensen die zijn benadeeld?
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Right.
0: Ja.
1: Dus die overheid is zo belangrijk voor de ambtenaren... dat ze zoiets hebben van, ja...
0: ja.
1: Of heb je dat gevoel kosten, wel?
0: Ja, dat gevoel heb je wel.
1: Dat het
0: ten
1: koste van jou gaat?
0: Bijvoorbeeld, ja.
1: Want jij bent ook gehypeerd, hè?
0: Inderdaad.
1: Dat is verschrikkelijk om dit zo aan te horen, maar... Dat, eerlijk gezegd, ik vond het ook in het verleden toen ik... in eerste instantie, zeg maar, een beetje inzicht kreeg... van wat er gebeurd was. Ik dacht, in elk geval... Ik had het ook met mijn collega Jerry een keertje erover. En ik zei tegen Jerry, dit is gewoon racisme.
0: Yeah.
1: Ik had het echt zo bekeken. Later had ik begrepen dat er ook een paar witte mensen...
0: Ja,
1: ook,
0: een paar. Zeg onderdeel... maar, gewoon landelijk is het toch ook wel veel, dat percentage.
1: En, nee, als 75% mensen zijn van Surinaamse komaf... dat is wel opmerkelijk.
0: Juist, ja.
1: Want ik bedoel, wat hebben die Surinamers gedaan? Ja, toch? Als ik maar 75%... En hoe groot is het aantal van de mensen die hiermee te maken hebben gehad? Heb je dat helder? Hoeveel mensen gaat in totaal?
0: Toch meer dan 30.000, hoor.
1: Meer dan 30.000 mensen. Die.
0: Ja.
1: En als we praten over 75%, dan is zeker... Even kijken hoor. 20.000 op zijn minst Surinaams.
0: Ja, dat zeggen ze, ja.
1: Dus gewoon 20.000 Surinamers die ellende ervaren gewoon op dat...
0: Ja, maar die komen ook niet... die laten zich ook niet zien of horen. En dat vind ik wel jammer.
1: Maar wat, hoe zou dat...
0: Sowieso vanuit onze Surinaamse samenleving... natuurlijk de schaamte...
1: Maar wat voor schaamte dan?
0: Dat vraagt me ook af. Maar je merkt wel, als je met mensen praat... dat mensen zich een soort schaamtegevoel hebben. Van ja, maar ik sta als vrouw deurige aanmerken. En wat zal de samenleving denken? Hé, ik heb niks meer met deze samenleving te maken. Wat men hoe men erover gaat denken of wat dan ook. Belangrijk is dat wij mensen gaan uitleggen in onze samenleving... van luister dan, niet... want... Dat moeten wij eerlijk zeggen. Er zijn wel een paar mensen die wel echt schuldig zijn aan het belastingssysteem. Dus aan het verdienen bij de belasting, dat wel. Maar daarentegen zijn er ook gewoon heel veel mensen... die onterecht als fraudeurs aangemerkt zijn. Snap je? En waarom ga je je verschuilen als je weet dat je eigenlijk onschuldig bent?
1: Ja, maar
0: en natuurlijk... In onze gemeenschap, ik hoor het best wel vaak. Van ja, maar in aan je mama niet belasten, hè? Nee. Nee. Ja, maar je werkt er, want alleen niet werkende mensen krijgen toeslag. Nee, dat is niet waar. Om deze toeslag te kunnen krijgen, moet je werken. Of in elk geval een werkgerelateerd iets doen.
1: Mm-hmm.
0: Een loopbaancarrière of een reïntegratieproject of wat dan ook.
1: Maar, ik denk... Het moment dat mensen bepaalde dingen niet weten of niet goed op de hoogte zijn van hoe dingen werken, dat je een soort van stigma krijgt van mensen die ook onwetend zijn. Ze horen iets en zo begint dat. Voor mij, Naomi, ligt belastingdienst
0: op. Okay, dan.
1: En wat is er met Naomi? Naomi wordt natuurlijk een. Onzeker, want je denkt van als mensen zo naar me kijken, terwijl ik niks gedaan heb. En je weet niet zeker als je iets gedaan hebt.
0: Klopt.
1: Want de manier waarop de Belastingdienst je aanvalt,

0: is dat bijna een soort van overtuiging
1: dat je wel wat gedaan hebt.
0: Dat je schuldig bent.
1: Ja, dat je schuldig bent.
0: En dan kan ik me voorstellen dat als je op die manier wordt geïntimideerd, dat je in je schulp kruipt en dat je zegt van oké, ik ben een dief geweest, ik heb niet goed opgelet, ik heb onterecht geld genomen van die overheid en ik moet het terug gaan betalen. En hoe ga ik dat doen? Ik moet harder gaan werken, ik moet mensen lastigvallen. En vervolgens, als je mensen wil lastigvallen, gaan diezelfde mensen je zeggen van, maar waarom val je me lastig? Jij hebt gestolen van de belasting. En ik kan me voorstellen dat mensen op een gegeven moment door dat soort ideeën bang werden en zoiets hadden van, ik ben schuldig, dus deze belastingdienst heeft gelijk. En dan volgt een grote mate van intimidatie.
1: Klopt. En daarin zie je nu dat al de mensen die toen gewoon in die schaamte zaten, hè, in die ontkenningsfase van dat er nu toch wel veel mensen naar buiten komen, gelukkig, van hé, volgens mij ben ik wel gedupeerd.
0: Mm-hmm.
1: Kunt u samen met mij kijken of kunt u me begeleiden?
0: Eigenlijk, als je dat zo vertelt, denk ik dat mensen nog niet overtuigd zijn dat ze dus niet schuldig zijn.
1: Juist.
0: Dus eigenlijk zit men nog steeds te denken van, misschien heb ik toch nog iets verkeerds gedaan.
1: Klopt.
0: Heb je dat gevoel ook gehad?
1: Nee, ik heb dat gevoel niet gehad. Alleen dat ik zelf verantwoordelijk was voor de verantwoording vanuit de kinderopvang naar de kinderopvang toe, om mij de juiste papieren, uren aan te leveren, zodat ik dat weer kon terugverantwoorden. En helaas, ik wel het vertrouwen in de kinderopvang had gezet dat ze wel hun werk naar behoren zouden doen. En omdat toch mijn geld rechtstreeks vanuit de Belastingdienst naar hun ging, wat dus achteraf gezien ook niet mocht, maar toch wel bij meer dan duizenden ouders wel gebeurde. Snap je? Dus de Belastingdienst zelf, die stelt iets in wat eigenlijk niet mag. Want je moest het op je eigen rekening ontvangen. Maar nee, weet je wat? Ach, we doen het toch maar, terwijl het niet mocht. We gaan gewoon rechtstreeks, geef maar het rekeningnummer door van de kinderopvang. Wij gaan het rechtstreeks naar de kinderopvang voor u overmaken.
0: Maar ze hebben daarin ook fouten gemaakt.
1: Juist.
0: En die fouten zijn jullie dus ook aangerekend?
1: Ja, sowieso, wow. Want wij zijn de hoofdverantwoordelijke uiteindelijk. Snap je? Dus daarom zeg ik van, er zijn nu heel veel mensen die nu eindelijk durven te kijken, gelukkig, of ze terecht gedupeerd zijn. Hè? Anderen komen van, ja, maar ik had me wel aangemeld, maar ik heb niks gehoord. En die hebben het gewoon gelaten.
0: Ja.
1: Weet je wel? En die starten nu weer. En dan komen ze erachter van, jeetje, ik ben gewoon al die tijd gedupeerd. Ik heb gewoon betaald, terugbetaald en alles en zo. Dus ja.
0: Mensen komen daarop terug en die zoeken eigenlijk naar de nodige informatie, kennis en inzicht.
1: Ja.
0: Om die strijd aan te gaan nu bij de overheid om toch te zoeken naar gerechtigheid.
1: Maar die groep kan dus eigenlijk alleen nog aanspraak maken door middel van juridische stappen, ondersteuning. Dus, en dat bieden wij ook.
0: Oké. We hebben een beller. Laten we kijken wie we aan de telefoon hebben.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, welkom.
2: Goedemorgen Glenn.
0: Goedemorgen
2: Naomi.
1: Goedemorgen.
0: Hi Ilse, welkom.
2: Hi, dank je Glenn. Dat van die miljoenen dossier is bewust achterwege gehouden. Omdat men ziet van de staat, men beschermt elkaar. Want op den duur dan moet de staat door het stof, door de knieën, excuses maken en die mensen betalen. En wat ik ook voorbeeld, wat die dame net zegt, heel, dit kan iedereen overkomen, luisteraars. Want men zegt niet alleen Surinamers, Antillianen, Kaapverdianen. Heel veel mensen ook, en sommige mensen zeggen ja, maar niet alleen Afrikanen en Surinamers, ook witte mensen. Die witte mensen die in beeld zitten, waren vaak met de, ook Marokkanen.
1: Yeah.
2: Die waren met een Marokkaan of een Turk getrouwd.
1: Yeah.
2: Of
1: met een buitenlander.
2: Dat ze een witte vrouw met een baby zitten.
1: Yeah.
2: Je begrijpt? Want ik was de eerste die dit dossier heeft behandeld. Ik ben alles gaan printen. En waarom ik ook bel, die dame zegt net, mijn geld ging rechtstreeks naar de kinderdagverblijf. Heel veel mensen, hun geld ging niet bij hun, het ging naar die kinderdagverblijf. Je begrijpt toch? En als daar misschien administratieve fouten is gemaakt, ik zeg niet, er zijn fouten gemaakt, misschien. dan moet je daar net de, met die instanties aan tafel gaan zitten. Maar wat doet men? Is een systeem is hier dat wij niet durven te benoemen. En we zijn ook passief om gelukkig bij een gedrag die ziek moeten. En ook zeven keer verwijzen, want men onderschat het, hè. Ook niet benoemen dat heel veel kinderen zijn overleden. Ja. Die kinderen zijn uit huis gehaald. Dat stukje moeten wij ook blijven benoemen. Maar als je zeven keer verhuist, je kan niet bij de overheid werken. Al ben je nu jong, men gaat in het systeem, wat men noemt een bevolkingsregister of gemeente, als je uitreksel moet hebben of een VOG. En men ziet deze jongeman, is zeven keer verhuist of deze mevrouw. Wij kunnen jou niet op Schiphol gebruiken, helemaal niet bij de marchevee. En ik noem die beroep omdat ik daar heb gewerkt. Ja toch? En als hij, ja maar ik was jong meneer. Nee, men zegt wat de appel valt niet ver van de stam. Je zal wel iets afgeweten hebben. Want hoe kunnen jullie zeven keer verhuizen? Het lijkt makkelijk, maar staan jullie even erbij stil. En die mensen, we moeten deze mensen ondersteunen. Maar ook in de stad, je had meneer Kadir toch in de uitzending. Ben je vergeten, Glenn?
0: Ja, wacht even, wat was dat?
2: Meneer Kadir is een jurist. In de Stanse man, hard gestudeerd met zijn vrouw. Helemaal kapot gemaakt. Zijn bedrijf moest sluiten. Huurhuis, geen huurhuis, koophuis. Alles. De eerste keer toen hij die envelop kreeg, hij zei: dit Boris op een misverstand, dit kan niet. Nog een keer, toen is het. Die meneer is toen een paar Antillianen gaan halen die gevlucht zijn. Je bent Nederlander, maar je vlucht. En Nederland geeft 90 miljoen naar Oekraïne, hè?
1: Ja.
2: 90 miljoen. En voordat het door Europa, mevrouw van der Leyen, wordt gegeven, had Nederland al iets van 30 miljard gegeven. Of weet je, twee keer hebben ze geld gegeven. Dezezelfde Rutte. We moeten niet vergeten, Rutte is ook verwoord, hè? In die panel die mevrouw Silvana zat ook erin. Ook een ombudsman, een rechter zat daar. Ze hebben Rutte verwoord. Rutte is ook de iemand.
0: Hoe staat erbij stil wat er nu gebeurt? Hij gaat niet in de gevangenis. Ja, die man dacht je toch eens.
2: Ja, dat zal het terecht zijn. Dat zal het terecht zijn, ja. Alsjeblieft, Glenn, ik luister verder.
0: Abu Grantani is Ilse voor jouw bijdrage.
2: Alsjeblieft.
0: Nee, luisteraars, u gaat ons dus de komende tijd, de komende maanden, gaat u dus vaker horen dat wat wij hebben aan informatie over deze toeslagenschandaal en de reden waarom we dit doen. Het gaat ook om opinie. Wat vinden mensen hiervan? Het moet ergens landen en ontdek je plek, hoopt dat als u beter en veel meer informatie krijgt, dan werd u weer gezet in uw kracht om stappen te ondernemen en ook te zorgen dat dit ons nooit meer overkomt en dat men gezamenlijk op zoek gaat naar gerechtigheid in deze zaak. We blijven de programma's maken doordat we zeker weten dat een ieder in beweging komt en no vrede. Stap uit je huis, ga naar de Jan Eversestraat, naar het adres van de stichting Ontdek je plek. We zijn laagdrempelig. We gaan met u in gesprek en op basis van wat we hebben aan inzichten, ervaringen, netwerken, zullen wij ervoor zorgen dat u verlichting vindt en dat u ook gesterkt wordt in uw streven om uw recht te halen waar nodig. Dus schroom niet, ontdek je plek. Jan Eversen straatnummer, Naomi?
1: 739.
0: 739. U bent van harte welkom. Wij gaan naar het nieuws en de barbescopus. En we komen zo bij u terug. En dan gaan we praten met iemand die gevlucht is
1: Naar
0: het buitenland. Iemand die gevlucht is. En we gaan kijken hoe het diegene vergaat. En we gaan kijken waarom diegene is gevlucht. In elk geval, ik ben heel nieuwsgierig naar het verhaal van deze mevrouw. Wij komen zo bij u terug.
3: Uister naar

Ontdek je plek. En vind je kracht. Luister naar Radio.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Na het instorten van een gebouw in de Filipijnse stad Angeles City worden nog 30 tot 40 bouwvakkers vermist die daar aan het werk waren. Met mannenmacht wordt geprobeerd om de vermisten onder het puin vandaan te halen. Reddingswerkers hebben bewoners in het gebied rond het 9 verdiepingen tellende gebouw opgeroepen om te helpen bij het zoeken. Naar de oorzaak van het instorten wordt onderzoek gedaan, wellicht speelt het extreem slechte weer een rol. Het aantal doden van de explosie in de Chinese kolenmijn is bijgesteld van de eerder gemelde 90 naar 82 personen. Twee mijnwerkers worden nog vermist. De directie van de mijn is aangehouden, zo meldt de Volkskrant, omdat zij zich mogelijk niet aan de vigerende veiligheidswetgeving zou hebben gehouden. De gasontploffing gebeurde vrijdag in het noorden van China in een kolenmijn bij Jiangxi. Er bevonden zich toen zo'n 250 mijnwerkers onder de grond. Het Russische ministerie van Defensie heeft bevestigd dat de grote aanval op Kiev van vannacht inderdaad een vergeldingsaanval was voor eerdere aanvallen van Oekraïne op Russische doelen. Bij de aanvallen in de regio Kiev vielen er zeker 4 doden en tenminste 60 gewonden. Rusland gebruikte volgens het Oekraïnse leger 90 raketten en 600 drones bij de aanval. Als onderdeel van een mogelijke deal tussen de VS en Iran zou Iran bereid zijn om zijn voorraad hoogverrijkt uranium op te geven. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap beschikt het land over ongeveer 440 kilo uranium dat tot 60% is verrijkt. President Trump liet eerder weten dat de VS dichtbij een overeenkomst met Iran zit, die moet leiden tot het beëindigen van de oorlog en het heropenen van de Straat van Hormuz. Bemiddelaar Pakistan spreekt van een betekenisvolle vooruitgang die zicht biedt op een positieve en duurzame uitkomst. Het weer, de zon schijnt volop en het is droog. De maximumtemperatuur loopt op naar 29 graden in het zuidoosten en naar 23 op de Wadden en aan de kust, bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor allerlei tories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig.
4: Uit het archief van 40 jaar Mart is dit een brief afkomstig van Wijlen Edgar Kuyt.
5: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Ontdek je plek en vind je kracht.
1: Hey,
2: ja, we gaan nu in de uitzending.
3: Ja, goedemiddag luisteraars. Welkom bij het tweede deel van Radio BTA. Voor de mensen die nog niet aangeschoven waren, welkom bij het tweede uur van Radio BTA, waar wij u van alle informatie voorzien over de belastingtoeslagenaffaire. Wij zeggen toeslagenschandaal. Wij hebben vandaag een interview, weliswaar telefonisch, met Yvette. Zij is, zij woont in het buitenland en is ook een gedupeerde.
2: Yvette, een heel goedemorgen is het voor jou nog, daar waar je bent, neem ik aan.
4: Klopt, yes.
2: Goedemorgen, Yvette.
4: Goedemorgen. Hebben jullie last dat ik hem op luidspreker heb?
2: Ja, wel. Ja, je moet hem wel van de speaker halen, want anders krijgen we je niet goed te horen.
4: Okay.
2: Ja?
4: Goedemiddag voor jullie.
2: Ja, goedemiddag nogmaals, Yvette. Nee, we hebben gemeend jou te bellen, met toestemming natuurlijk van jou. Omdat wij de verhalen over de slachtoffers die te maken hebben met de toeslagenschandaal, zodat mensen in elk geval een podium hebben waar ze zich kunnen uitlaten en ons vertellen hoe het gebeurd is en wat de processen zijn en waar ze op dit moment staan in hun leven. Dus we hopen dat we met jou het hierover kunnen hebben, Yvette. Yvette,
4: heel graag.
2: Ja, bij het begin. Hoe ben jij in aanraking gekomen met dit schandaal? Wat is er?
4: De vrijdagmiddag. Precies, waar is er gebeurd? Bij mij was het een vrijdagmiddag dat ik thuis kwam van mijn werk. En dat ik een hele mooie brief in mijn brievenbus had. Ik zeg altijd door mijn gleuf gestopt is, want daar zijn ze in Nederland best wel heel goed in. Ik had een brief en of ik even binnen 3 dagen een kleine tientallen duizenden euro's over wilde maken.
2: Tienduizenden euro's?
4: Het was heel veel geld. Heel veel geld.
2: En u moest het overmaken naar de belastingen?
4: Precies.
2: Okay.
4: Eventjes, gewoon even binnen 3 dagen.
2: Wow.
4: Dus bij mij schoot de stress er natuurlijk in, want je bent in Nederland toch opgegroeid door je ouders wel met degene die je altijd kan vertrouwen is toch de overheid.
2: Mm-hmm.
4: Als er iets is, dan zijn ze er. Dat zit eigenlijk gewoon een beetje in je systeem. Dat is gewoon normaal, niet meer dan normaal. Als jij post krijgt, een brief, dan ik nam die tenminste altijd wel gewoon serieus. Ik heb ook van jongs af aan naast mijn studie hard gewerkt. Ik hou van werken en ik had gewoon nooit een schuld gehad. Ook geen geld van lenen, noem maar op. Het weekend een beetje toch naar mensen gegaan van help. En eigenlijk meteen, het begon toch stiekem met je ouders. Die ook zijn opgegroeid met, de overheid doet niks fout, dus... Het was eigenlijk toch meteen, zul je wel eens fout hebben gedaan natuurlijk, anders krijg je niet zo'n brief.
2: Mm-hmm.
4: Dus dan ga je toch een beetje verder zoeken. En voor het eerst ben ik toen, na het weekend meteen op maandag, ben ik met mijn ziel onder mijn arm ben ik richting schuldhulpverlening gegaan. Ik had gegoogeld en ik wist dat die bij het centrum zaten. Ja, dat helpt.
2: Maar eigenlijk wat er met jou gebeurde, Yvette, als ik zo naar je luister... Dan heb je, toen je de brief kreeg en je werd hiermee geconfronteerd, trok je eigenlijk het boetekleed aan.
4: Tuurlijk, want de overheid doet niks fout. Dus ik moet sowieso iets fout hebben gedaan. Maar goed, voordat ik daarachter wilde gaan komen, moest ik eerst zorgen dat er een oplossing kwam voor binnen 3 dagen betalen. En dan daarna kon ik wel gaan kijken wat er aan de hand is of hoe of wat, zeg maar. Maar ik liep al meteen eigenlijk overal tegen de muur aan. En bij Schuldhulp stond ik binnen 3 minuten en 22 seconden buiten. Ja. Toevallig had ik de tijd in de gaten gehouden omdat ik parkeergeld moest betalen.
2: Maar ik ben toch nieuwsgierig. Want je komt hierin, jij trekt het boetekleed aan. Is er ook een gevoel van schaamte die je overmand?
4: Tuurlijk, het woord schuld was... Voor mij persoonlijk was het woord schuld al een schaamte. Dat hoeft helemaal niet. Als jij gewoon je dingen goed regelt, hard werkt... dan hoef je eigenlijk in principe geen schuld te hebben. Dat was op dat moment van mijn leven. Ik was 25 en vanaf mijn 12 heb ik altijd wel gewerkt naast mijn studie. Dus het woord schuld kende ik niet.
2: Ja, en dan raak je geconfronteerd met dat gegeven... waarbij je dus eigenlijk wordt aangemerkt als te zijn een fraudeur. Hoe drukt dat zijn stempel?
4: Maar dat kwam qua gevoel, dat pas later. Ik wist niet dat me te wachten stond. Het eerste wat ik dacht is, dat geld moet zo snel mogelijk terug. Dus ik heb ook per direct, tv-internet heb ik afgezegd. Ik ben met mijn zoon thee gaan zetten, zodat we ijsthee in de koelkast hadden staan. Dat was eigenlijk nog dus het idee dat je... Want fraudeur, behandeld worden als fraudeur is nog erger dan als moordenaar of verkrachter. Fraudeur, dan word je gewoon niet eens meer... Dan ben je overbodig in de wereld. Het is gruwelijk. Ja. Dus maar zover was ik nog niet. Dat had ik allemaal nog niet in de gaten.
2: Dus je was nog geen dief?
4: Ja.
2: Je was eigenlijk nog geen dief?
4: Nee, ik had een brief in de bus en als eerste... de overheid vraagt geld, dus dan moet dat terug. Hoe ga ik dat doen? Dat was mijn allereerste gedachte. Dus mijn zoon en ik hebben eerder dat georganiseerd. Dus alles verminderd. Auto laten staan, gaan lopen, al die dingen. Wc doorspoelen, maar meteen weer terugspoelen, Deksels op de pan. En dan op maandag inderdaad naar Schuldhulp. En toen werd ik niet geholpen. En toen kwam pas het vieze gevoel van... Wauw, ik heb nog nooit iets fout gedaan. Ik heb gehockeyd, getennist, netjes gestudeerd. Altijd naar de kerk geweest. Ik ben gewoon altijd volgens het plaatje. En het is de allereerste keer dat ik hulp vraag, waarom word ik niet geholpen?
2: Toen
4: raakte ik in een shock. En daar ben ik nog steeds niet uit.
2: Ik ben toch benieuwd, Yvette. Want je komt bij de schuldhulpverlening. En die geeft jou dus te kennen dat je dus...
4: 3 minuten en 22 seconden...
2: Ja, vergeef je te kennen dat ze je niet gaan helpen.
4: En ja, ja.
2: Waarom belaat je dan?
4: Ik ben huilend naar de straat gelopen. Ik ben in shock geraakt. Je vraagt iets wat ik eigenlijk, als ik terugdenk, ik ben in shock geraakt. En daar zit ik echt oprecht nog steeds in. Heel apart, maar ik ben in shock geraakt. Maar vanaf die dag... de brievenbus. Ik heb 80.000 A4'tjes van post gekregen in de komende 1,5 jaar daarna.
2: What?
4: 80.000. Ik heb tot de dag van vandaag, ik heb elk poststuk, elk A4'tje vanaf 2009 heb ik nog. Ik had niet eens tijd om post nog open te maken. 80 in 1,5 jaar tijd. Dus als mensen zeggen, je moet je ding op orde hebben. Ten eerste had ik met mijn baan kwam er een kleine 1.000 euro per maand binnen. Terwijl de opvang al 1.300 was. Dus als ik de hele tijd terug kon draaien, was ik überhaupt niet eens gaan werken, even hard gezegd. Want ik moest bijbetalen om iemand anders op mijn zoon te letten, maar daar gaan we niet over hebben. Mijn brievenbus zat zo verschrikkelijk vol. Van alle kanten, want ik had geen euro op mijn bank. En ik ben geen feestbeest, puur aan vastlasten. En in één keer moest ik dus tientallen duizenden euro's betalen. Die kon ik maandag niet betalen, dus bleef ik brieven krijgen. Maar ook meteen kon ik niks meer betalen. Ik had een bedrag per maand, daar ben je überhaupt was ik dat al kwijt... gewoon aan huur, gas, water, licht. Maar de Belastingdienst wilde geen betalingsregeling treffen. Dus ik moest 275 euro per maand betalen... waardoor ik min 50 euro overhield om van te eten, wat wettelijk ook niet mag. Ze wilden verder ook niks horen. Ik werd straat opgestuurd. Dus ik heb toen zelf nog geprobeerd om iemand betreft schuldhulp, iemand die is vrijwillig. Maar goed, op een of andere manier niemand, nergens. Ik moest het maar uitzoeken, ga weg. Dus... Ja, en ik hoorde wel eens mensen die hun brievenbus niet openmaakten. En ik dacht, dat gaat mij nooit gebeuren. Maar ik heb zelfs in de afgelopen 15 jaar een paar maanden gehad dat ik mijn brievenbus ook niet meer opende. Want ik wist dat ik geen. Ik kon geen papiertje meer betalen. Je staat machteloos. Ze trekken je rekening leeg. En dan krijg je weer een brief. Ja.
2: Ik luister naar jou, Yvette. Maar ik vraag me af, dit zou mij traumatiseren.
4: Oh, je hebt geen idee. Ik heb vandaag de dag dat ik... want ik ben zelfs vorig jaar naar het buitenland gegaan. Op een gegeven moment kreeg ik financieel een kans om zo snel mogelijk het land uit te gaan. Wat ik al 15 jaar natuurlijk logisch wilde. Oh, ik heb undercover politie achter me aangehad. Elke keer gestopt door de politie, van de weg gehaald worden. Je hebt belastingsschuld, je bent elke keer.
2: Wow.
4: En nu ben ik in het buitenland en ze hebben nu al gedreigd dat ze me ook hier komen pakken. Ik mag trouwens niks zeggen, want dan heb je weer smaad en lasten. Maar ik heb elke auto die hier mijn huis passeert, dag en nacht, kijk ik uit het raam of het voor mij is. Doodsbang. Ja, daar sluipt erin. Alles wat je meemaakt. Ja. Het is traumatisch. Ik ben nog steeds in een shock. Ik hoop dat ik ooit uitkom, maar het is...
2: Ja.
4: Yvette, je weet ook niet wat er weer gaat gebeuren. Ja. Vertel.
2: Yvette, kijk, we zijn interactief en mensen luisteren naar je. En er is iemand die iets wil opmerken. Dus ik hoop dat je het niet erg vindt en dat we ook met het publiek, zeg maar...
4: Tuurlijk, leuk.
2: Oké, we hebben
4: alleen
2: een beller.
4: Ik wil het publiek vragen om niet te negatief te zijn. Want dan ga ik
2: Nee. Geloof mij dat...
4: Maar heel graag, leuk.
2: Oké. We hebben een beller, we zeggen goedemiddag is het inmiddels.
1: Goedemiddag met Harry.
2: Hi Harry.
1: Goedemiddag Glenn, goedemiddag mevrouw.
3: Goedemiddag.
1: Eén ding begrijp ik niet. Alles wat jullie meegemaakt hebben, heeft de staat Nederland tegen jullie. De staat heeft dat tegen jullie gedaan. Als je dus nu gaat produceren tegen de staat, gaan jullie verliezen. Waarom gaan jullie niet naar het Europese Hof, daar je recht zoeken? Daar moeten jullie Nederland aan klagen. Want als je hier in Nederland blijft, gaan ze jou niet helpen. Ze gaan je op lange baan houden, want jullie hebben geen geld voor advocaten. En jullie kunnen al die advocaten betalen. Een verzameling van iedereen op 50, 60 mensen. En dan gaan jullie naar het Europese Hof. Dan gaan jullie daar jullie klacht doen. En daar gaan ze Nederland aanpakken. Want Nederland luistert niet.
4: Alleen het eerste wat... Hoi, sorry. Ik hoor u...
1: Nee,
4: mag ik dan...
2: Hij hoort je ook, Yvette. Hij hoort je ook.
4: Oké. Ik hoor u en alleen het allereerste wat ik dan... Wat bij mij opkomt is... het vertrouwen voor mij in de overheid is... Ik wil niet te negatief zijn, maar is nul. Dus ik snap wat u zegt en naar het Europese Hof gaan. Maar ik zie dat als collega's van elkaar... Ik persoonlijk weet niet of ik dat... Ik zou daar ook niet vertrouwen. Oh, dat klinkt ook zo negatief.
1: Nee, zo moet je het niet zien. Want een paar van die mensen... partners zijn weggegaan. Sommigen zijn dood gegaan. Maar bepaalde mensen zijn uit Nederland verhuisd. Ze komen niet meer in Nederland. Ze zijn bang. Dus jullie moeten gewoon... Daar moeten jullie rechten gaan zoeken.
4: En vergeet ook niet de mensen die uit het leven zijn gestapt. Want dat hoor je ook niet op RTL Nieuws. Maar het zijn er verschrikkelijk veel.
2: Mensen die zelfmoord hebben gepleegd.
4: Ja, ik heb een half jaar geleden met mijn zoon overlegd, omdat ik er zelf ook uit wilde stappen.
1: Vormen jullie.
4: Zolang ik er ben, heeft mijn kind geen kans.
2: Ik ga meneer Harry bedanken. Meneer Harry, dank je wel.
4: Oh, sorry. Het Europees Hof. Ik heb het opgeschreven en ik ga wel even onderzoek doen. Dus dank je wel.
2: Ja. En je zegt daar iets wat...
4: Nee, maar niet te depressief opnemen. Zo bedoel ik het niet. Maar
2: Nee. Maar ik vind het belangrijk dat we het erover hebben, Yvette. Want je bent er nog. En ik hoor toch een vrouw...
4: En ik blijf altijd, toch?
2: Ja, die werkkracht heeft herwonnen om door te gaan met het leven. Want net wat je zegt...
4: Mijn kracht is niet kapot te krijgen. Nee, ja, precies.
2: Ja, dus ik word toch een overwinnaar.
4: Het belangrijkste voor mij is ook dat mijn kind in het leven een kans krijgt. Het gaat om kinderopvangtoeslagaffaire. Dus kinderopvang, dat is vanaf 0 tot 4 jaar oud. Want daarna gaan ze naar groep 3.
2: Ja. Oké,
4: dus het is...
2: Ik wil weten, ik wil weten, want het gaat om kinderen,
3: kinderen faciliteren.
2: Kinderen faciliteren. Ja. Ik ben toch benieuwd, want je hebt je zoon. Vervolgens word je eigenlijk continu geïntimideerd. Je wordt bedreigd door de Belastingdienst. En je kind zit precies daar in het midden. Hoe verloopt dat proces met je kind? Wat gebeurt er met jouw kind?
4: Het was zelfs mijn kind die 's middags thuis kwam uit de speeltuin. Die zegt, mama, ik word in de gaten gehouden. Ik zeg, nou, doe normaal, wij zijn niemand. Ja, mama is echt. En ik denk, wat krijg. En het bleek dus achteraf echt waar te zijn. Undercover achtervolging. Ja, ze doen... de 30.000 moeten van de wereld. Het is nu nog erger dan voordat het op tv kwam. De laatste tijd, bij mij is het in ieder geval persoonlijk veel erger geworden. Misschien omdat ik naar het buitenland ben vertrokken. Bij mij zijn ze voor vertrek, want ik had alles goed geregeld. En ik had van tevoren netjes gemeld dat ik wegging. Dus ik had bij de leerplicht gevraagd voor schoolwerk, zodat hij niks mist. Bij de woningbouw had ik afspraken betreft mijn woning. En bij de gemeente wisten ze dat ik wegging. Dus ik had alles zeg maar stopgezet. En bij de belasting had ik ook kinderbijslag alles zeg maar stopgezet. Dus ik had netjes alles geregeld. En ik kon met een goed gevoel gaan, ja. En toen kwam ik hier en we waren er niet geland. Of de eerste die begon al leerplicht. En daarna vertelde de woningbouw dus dat ze allemaal met elkaar hadden vergaderd voor vertrek. Om een plan van aanpak te maken hoe ze mij buitenspel konden zetten. Dat had ze niet mogen zeggen, maar goed, helaas.
2: Buitenspel, hoe dan? Hoe wilde ze
4: De leerplicht had ik wettelijk... had mijn zoon 8 maanden vrijstelling van Nederlands onderwijs. Mm-hmm. En hadden we de afspraak gemaakt dat ik een maand de tijd kreeg... om in het buitenland een schoolvorm te vinden, in te schrijven. En bij de woningbouw heb jij wettelijk 6 tot 8 maanden... maar zeg maar 6, dan zit ik altijd goed. Heb je 6 maanden, mag jij je woning aanhouden in Nederland... om eerst te kijken hoe het is in het buitenland. Had ik geregeld. Ik heb zelfs nog aangeboden, want ik weet dat ze huistekorten hebben. Dus ik heb aangeboden nog dat ze mijn huis mochten verhuren met inboedel en al. Maar dat ik daar persoonlijk geen zin en tijd in had. Want ik moet natuurlijk de Nederlandse rekening nog betalen. Plus ik moest in mijn eentje met mijn zoon iets op gaan bouwen in het buitenland. Dus ik zeg van mij, ja, ik laat hem leeg staan, maar de woningbouw, jullie mogen hem gebruiken. Nee, daar hadden ze dan geen zin en tijd in. En wat hadden we nog meer? Zoals de leerplicht had ik geregeld, woningbouw had ik geregeld. Bij de gemeente had ik dus inderdaad verteld, maar goed, die wisten al 15 jaar dat ik weg wilde, maar dat ik dus inderdaad over een maand weg zou gaan. Nou, dat was ook helemaal goed. En de Belastingdienst heb ik en mijn boekhouster, want ik heb meteen nadat ik de schuld van de Belastingdienst had terugbetaald, heb ik zelf persoonlijk bewind genomen. Had de rechter ook nog nooit meegemaakt trouwens. Maar goed, ik had dus alles had ik verder gewoon goed geregeld. Zodra wij geland waren hier, had ik al het eerste mailtje van leerplicht. We hebben nog even overlegd en hij krijgt toch geen vrijstelling. Dus hij moet morgen in de les zitten.
2: Wow.
4: Dus mijn zoon die zegt, mama, wacht even, ik ga even kijken in. En dan heb je zo'n programma van school waar ouders dan de punten kunnen kijken en afwezigheid. Dus mijn zoon zegt, mama, ik ga even kijken. En daar was hij inderdaad veranderd in van afwezig naar spijbelen. Nou ja, ik weet niet of jullie weten hoeveel de boete per dag is in Nederland, eventueel voor spijbelen. Maar goed, daar begon het mee. Dus in de plaats van dat ik het goed had geregeld en dat ik voor mezelf 6 maanden tijd had ingepland om het hier op te gaan bouwen, was ik gewoon vanaf landing was ik in de stress van Nederland. En daarna kwam binnen 3 weken kwam meteen erachteraan gemeente. We hebben vernomen dat je niet op het adres bent waar je staat ingeschreven. Dus wij komen volgende week langs. Als je er niet bent, starten wij een adresfraudeonderzoek. Ik dacht dat ik alle fraudezaken onderhand wel kende. Dit was nummer 6. De 6e fraudezaak tegen mij. 5 keer was er niks gevonden. Want jongens, ik stil nog geen snoepje bij de Jamin. Daar ben ik heel schijnheilig in, maar zo ben ik gewoon. God ziet alles, dus doe normaal weer gek genoeg. Maar goed, dus ja. Doe geen moeite, want ik heb jullie netjes verteld dat ik in het buitenland ben. En wanneer ik vertrek, dus ga lekker langs mijn huis. Ik ben er gewoon niet. Ja, heel raar.
2: Maar goed, Yvette, dus, Yvette, eigenlijk, ik luister naar je. Ik luister naar je en ik val van de ene verbazing in de andere.
4: Mijn stem valt er zelfs van weg.
2: Ja, want wat er gebeurt, Yvette, wat ik je hoor vertellen, is jij wordt beschuldigd door de Belastingdienst. En vervolgens, je bent, zoals we nu weten, de mensen die dat is overkomen, zijn onschuldig. En vervolgens, dan is er een hele rij aan andere fraudezaken waarvan je straks beschuldigd gaat worden, omdat één instantie zegt van deze mevrouw is een fraude. Maar even, voordat je hierop reageert, ik heb nog een beller. Ik heb nog een beller. U bent in de uitzending.
5: Glenn, sorry, ik ben het weer.
2: Ja.
5: In verband met dat kind.
2: Ja.
5: Die mevrouw zegt, heeft het netjes gemeld, de school werkt mee. Je geeft opdrachten mee. Er zijn gezinnen, hier meneer Duurlachen is een kinderombudsman. Die heeft een vrouw het overgenomen. Er zijn duizenden kinderen hier in Nederland thuis. Die het moeilijk op school hebben, worden gepest. De school werkt mee, ze geven huiswerk mee. Daar moet de onderwijsinspectie, hoe of hoe noem die mannen die thuiskomen, daar moeten ze zich druk over gaan maken. Wat zeg je?
4: Maar die onderwijsinspecties, die hebben heel veel collega's waar ze mee vluchten, waar ze druk mee zijn. Die hebben helemaal geen tijd om werk te doen, geloof ik, volgens mij. Volgens mij is dat in Nederland een beetje in het algemeen het probleem. Ik heb, ja, ik mag geen namen noemen, maar ik heb bij bedrijven. Ja, en ook de overheid. Sorry, maar ze hebben het in de Tweede Kamer heel druk met elkaar. Met vreemdgaan met elkaar, met weet ik veel drugsgebruik met elkaar. Ze hebben het heel druk in het gebouw.
5: Maar ze hebben helemaal geen tijd voor mijn burgers. Ze werken samen in verband met dat kind. Want je hebt, en daarom, dat, wat die dame net zegt, ze bewaart alles. Want ze werken mee, dus dat is al een bewijs. En van dat veranderen ze het ineens naar iets aan. Omdat ze werken samen met de belasting, met de overheid. Glenn, er zijn Hollandse gezinnen die met kinderen reizen door heel Curaçao, al die landen. Een meneer had crypto-dinges gewonnen. Hij reist met zijn gezin. Hè, en die kinderen nemen lessen mee. Daar moet men zich druk over gaan maken. Laat onze mensen gaan googlen, gaan lezen. Dan zie je dat er met twee maten wordt gemeten.
4: Weet je wat ze zeiden, wat de reden was?
5: Ja?
4: De reden bij mij was, mevrouw, maar u heeft van tevoren eerlijk gezegd dat u weggaat. Dus wij zijn gaan vergaderen met de bedrijven. Wij zijn gaan vergaderen hoe we u dus, ja, gewoon in principe gewoon van een kaart kunnen vegen. Ze zegt, als je nou niks had gezegd, dan hadden we het niet geweten. Ik denk, wat zeg jij nou? Had ik stiekem ertussen uit moeten... Het maakt niet uit. De 30 moeten sowieso...
5: Mevrouw, ze leren jezelf om te liegen. Het is goed dat je het hebt gemeld. En
4: ze hebben nog in de 15...
5: netjes liegenwerk.
4: Ze hebben in 15 jaar bij mij in ieder geval nog geen één legale stap gezet. Val ik weg? Ja, ik blijf zitten.
5: Precies. En heel Glenn, nog één ding. Heel veel gezinnen emigreren met die kinderen. Wat doet de onderwijs dan daarover? Want je mag met je kind weggaan. Als je het meldt, je neemt werk mee. Al wil je een jaar met je kind weggaan. Als dat kind daar op school gaat. En Nederland heeft een wet, en misschien weten jullie het niet. In Amerika zeggen ze homeschooling. Als ik daar ben, een paar kinderen blijven thuis. Als zijn die artsen, de familie, dat jullie. Ik zeg, moet je jullie nog zo? Die mensen zeggen, don't worry, Eels. Die gaat homeschool. En toen is het mij uit. En die wet komt er vanuit Nederland. Alsjeblieft, Glenn.
4: Ik heb ook in Amerika gestudeerd. Dank je wel, Ik heb ook in Amerika gestudeerd.
5: Alsjeblieft, Glenn.
2: Dank je,
5: Elze. Laat je niet klein maken. En van, als dan die zien, vereniging, alle de ouders, familie, binnen Europese Hof of Poort, toffe advocaat, want je vecht tegen een gevestigde, ook een racistische koloniale systeem. Kijk, nu zwijgt iedereen, hè. Israël is letterlijk mensen aan het uitmoorden. Iedereen zwijgt. Alle landen, Suriname, ook waar we Joden hebben, Curaçao. Iedereen zwijgt. Als het omgekeerd was, dan noemen wij diezelfde mensen dictator, want wij staan ook voor met onze mond om andere groepen dictator te noemen. Netanyahu, Trump, Rutte, iedereen die mee heeft gewerkt, die kijkt. Dat zijn dictators.
2: Bedankt. Yvette?
4: Ja.
2: Ja, Yvette, we waren gebleven bij dat stukje wat je hebt uitgelegd, want ik moet je eerlijk zeggen, ik schrik.
4: Ja, de leerplicht had ik genoemd en dan de gemeente met adresfraude. Nee,
2: en het andere maar was dat je dus toch veel meer fraudezaken...
4: Daarna kwam na de maand kwam de woningbouw en die hebben mij maandenlang elke nacht gebeld. Het leuke is dat de meid van de woningbouw, die woont in het land waar ik ben, dus die weet het tijdverschil. Ik werd elke nacht tussen 2 en 4 gebeld door de woningbouw. Of dat ze in mijn appartement stonden, wat gewoon niet mag, is inbraak. Ook heb ik een mail gestuurd naar de woningbouw. Jullie hebben geen toestemming om binnen te komen. Ik betaalde netjes de huur. Het is gewoon mijn appartement. En wettelijk heb jij gewoon 6 maanden dat jij in het buitenland mag zijn met aanhouding. Dus wettelijk, het is gewoon inbraak. En dan kreeg ik weer om 3 uur 's nachts... We weten dat je sleutel bij de buurvrouw ligt. Dus ze moet zorgen dat ze die sleutel aan ons geeft, want anders trappen we de deur in. En dat is op uw kosten. Je wordt gek, je wordt gek gemaakt. Je krijgt, mensen die denken, ach, zit niet te zeuren. Ze maken je zo gek in je hoofd. Ik kan het niet uitleggen. Ik ben zo sterk. Ik ben oprecht sterk. Ja. Ze maken je moe. Ze maken je geestelijk, lichamelijk.
2: Yvette, ik luister naar je.
4: Ja.
2: Ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet hoe je dit allemaal heb gered.
4: Oh, ik ook niet. Ik lach nog steeds.
2: Maar Yvette, ik ga even een slokje gember nemen. Neem jij ook een slokje water? Want die verhalen van jou, die gaan zo keihard als een raket door mijn hart en door mijn hoofd. Dus ik neem even een slokje.
4: en
2: de techniek die zet even een klein commercial op, dan komen we terug bij jou. Maar je blijft onder de knoppen.
4: Helemaal goed. Dankjewel jongens dat je me uit hebt genodigd. Leuk. Fijn.
3: Ja, yeah, welkom Yvette. Geen probleem.
0: Lasting toeslagen affaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Ontdek je plek en vind je kracht. Luister naar

0: Ja, luisteraars, welkom terug. Voor de mensen die pas hebben ingeschakeld, wij zijn in gesprek met Yvette. Yvette is slachtoffer van de toeslagenschandaal. En heeft dus, nadat zij is vals beschuldigd, geïntimideerd en bedreigd, zou je kunnen zeggen, door deze machtige instantie, heeft ze daarna te maken gehad, omdat ze was aan en zeg maar, als fraudeur werd bestempeld hier in Nederland, kreeg ze dus problemen van veel meer verschillende instanties en heeft besloten om het land Nederland achter zich te laten, want zelfs haar zoontje raakte geconfronteerd met mensen die haar woongebied in de gaten hielden. En natuurlijk is dat ook traumatisch voor een kind. En ik heb niet gevraagd hoe oud de zoon was toen dat gebeurde en wat voor effect dat heeft gehad op zijn bestaan. We hebben Yvette nog onder de knoppen, Yvette?
1: Yes, ik ben er nog.
0: Yvette, dat van je zoon, want dat klonk ook zeer, zeer ingrijpend. Dat je zoon merkt dat het huis van jou en jullie gangen worden gadegeslagen. En hoe jong was je zoon en wat heeft het met hem gedaan?
1: In ieder geval, ik heb van de week heb ik er even, zeg maar, echt serieus met hem. Ben ik er met hem voor gaan zitten. Dat heeft mij best wel geraakt, waar ik eigenlijk nooit echt over na heb gedacht. De kinderopvang is 0 tot 4. Dat is eigenlijk een periode die je zelf niet meer goed weet. Dus ik ben, zeg maar, die eerste jaren was ik gewoon mezelf. Dus ik ging elke dag met hem buiten hockeyen, tennissen, ijshockey, voetballen. Ik ben echt altijd gewoon actief en ik ben echt gewoon gaaf, ook als moeder. Hij komt uit 2009. Ik ben nu officieel erkend voor alleen het jaar 2010. Terwijl ik bewijs heb. Ik heb alle post bewaard. Ik heb 2010, 2011, 2012 en 2013 alles terug moeten betalen. Niet alleen van de Belastingdienst, maar ook van de gemeente. Ik mag verder geen namen noemen, zeg maar. Daar heb ik een beetje problemen mee. Maar ik wil ook niet weer, zeg maar, gepakt worden. Dan krijg je dan weer van smaak en laster. Die mevrouw die zei net van de leerplicht heeft werk te doen. Er zijn mensen die ze nodig hebben. Wij hebben natuurlijk ook met klokkenluiers weten wij dat het één pot nat is, zo stom om te zeggen. Maar het werkt samen. In mijn ogen, de Belastingdienst stuurde een brief. En daarna heeft de gemeente het overgenomen. De Belastingdienst heb ik eigenlijk daarna niet meer gezien. Die zijn gewoon bruut. Ik weet niet wat ik er meer van kan zeggen, maar daar kon ik geen gesprek mee beginnen. Je moet je vervolgens melden, zeg maar, bij de gemeente. En het helpt elkaar. Ja, ik ga er niet op. Het is gruwelijk. Mijn zoon die...
0: Eigenlijk zeg je tegen ons dat als het gaat om de manier...
1: Het systeem.
0: Het systeem, ja. Dat is aan elkaar gekoppeld. En dat als je met eentje problemen hebt, dan is dat...
1: Zelfs de vuilnisman.
0: Ja. Dan is het net
1: een soort hebben allemaal privacy schending. Ja. Maar er is geen privacy schending. Er zijn 11, ik geloof als ik goed zeg, 11 bedrijven die in hetzelfde systeem kunnen. Ondanks dat die alle 11 zeggen, er is privacy schending.
0: Wauw. Ik ben
1: het
0: toch benieuwd.
1: Het is een heel ander beeld in het echt dan dat de mensen denken die nooit, zeg maar, de slechte kant hebben gezien.
0: Ja. Ik ben toch benieuwd. Want Yvette, je kiest ervoor om... Eigenlijk je vlucht uit het land.
1: Ik vlucht niet. Ik wil alleen heel graag gewoon leven. Mm-hmm. Ik ben ook uniek en bijzonder. En ik heb ook maar één leven gekregen. In Nederland had ik geen keus. Kon ik niet leven. En daarnaast kreeg ik mijn familie en vrienden die alleen maar tegen me zeiden... Ga gewoon dit, ga gewoon dat. Zit niet te zeuren. Terwijl ik elke dag gewoon Nederland tegen me had. Bij overal waar ik kwam. Het maakt niet uit wat je doet. Ik heb echt oprecht, want ik ben er 15 jaar gebleven. Ik heb echt oprecht mijn best gedaan. Ik was kapot. Het was in principe of mezelf ophangen of weggaan. Ik ben weggegaan, maar ik heb niet nagedacht over... Ik was een van de eerste gedupeerden. Alleen, ik heb ook in Mexico gewoond, zeg maar, op het strand in een hangmat. Dus ik ben heel blij zonder een huis of zonder iets. Dus ik had altijd zoiets, help eerst maar de anderen, ik kom wel aan de beurt. Ik ben pas 4 maanden geleden gedupeerd. En ik ben nu 14 maanden weg en ze hebben 10 maanden mij dag en nacht gewoon oprecht bedreigd. Als ik, je mag officieel 6 tot 8 maanden mag jij volgens de wet in het buitenland zijn om eerst te kijken of het iets is voordat jij je uitschrijft en geen pensioen meer hebt en geen kinderbijslag meer hebt en blablabla, geen verzekering meer hebt. Ik kreeg echt nog geen week. Het was een adresfraudeonderzoek en nu uitschrijven of je komt op de zwarte lijst. En dan krijg je nooit meer papieren waar je ooit kan inschrijven. Dus na 2 maanden heb ik gezegd, nou dan doe maar. En toen had ze, officieel heeft ze dan, moet zij een bewijs van uitschrijving geven waarmee ik me ergens in de wereld kan inschrijven. En die heeft ze bewust expres niet gegeven, zodat ik me nergens in de wereld kan inschrijven. Dus ik ben nu 14 maanden weg en ik kan me nog steeds niet inschrijven. Ik ben staatloos, ik kan me eigenlijk niet verzekeren. Ik mag niet werken, waardoor ik heb nu nog geld om 1 maand huur te betalen en dan sta ik op straat. En dan ben ik heel mijn spaargeld, zeg maar voor de rest van mijn leven, ik ben alles kwijt aan vaste lasten. Wow. 20.000 was ik al kwijt aan de school van mijn kind. Omdat hij zeg maar nergens aangenomen werd, omdat hij blank is. Maar dat is mijn ander verhaal uitgaan. Maar het is gewoon duur in het buitenland, zeg maar, zou ik het zo zeggen. Voor de rest, ik ben nu 14 maanden weg. Ik heb nog geen bankstel gekocht. Ik heb nog geen tv zelfs gekocht. Wij leven echt nog steeds op het maximum. Dus ik heb alleen maar vaste lasten betaald. En ik ben 11% kwijt. Wow. En ik heb ook geen alimentatie. Ik doe het echt gewoon in mijn eentje. Maar goed, ik kreeg niet... ze hebben bij mij gewoon oprecht geen legale stap gezet. Het is allemaal illegaal. Ik weet ook niet of ze denken dat ik dom ben, want ik heb een advocaat, ik heb een boekhouder. Dus alle appjes, alle e-mails die ik van alle instanties heb gekregen, die liggen ook bij de advocaat en de boekhouder. Het is gruwelijk, maar ik dacht oprecht, ik krijg een nieuwe stap. Ik heb ook contact met de rechter gehad voordat ik ging, want ik moest van hem mijn verhaal op het papier zetten. Waarop ik heb gereageerd, sorry meneer de rechter, ik zet niks meer op papier. Ik wil u persoonlijk aankijken, zodat u in mijn ogen kan kijken en kan zien of ik oprecht ben en of ik een goede stap maak. Ik wil het goed geregeld hebben. Dus 3 dagen voordat ik vloog, ben ik naar de rechtbank geweest. Ik had eigenlijk een gesprek van 10 minuten en dat is 1 uur geworden. En hij zegt van Yvette, ik gun je dit. En het wordt een Yvette 2.0. En toen kreeg ik tranen in mijn ogen. Ik denk, je gunt mij echt een nieuwe start. Zelfs mijn ouders, die geven me dat in principe even niet. Voor hun ben ik nog steeds een fraudeur. Omdat ik die 30.000 niet snel genoeg kreeg. Dus dan zal ik toch wel iets fout hebben gedaan.
0: Voor je ouders ben je nog steeds een fraudeur?
1: Die hebben, toen het op het nieuws kwam in Nederland, na 10 jaar... kreeg ik een WhatsAppje van mijn vader. Yvette, sorry dat we je nooit geloofd hebben. Als we iets voor je kunnen doen, zijn we er. En een maand later kwam hij naar mijn woning. Volgens mij was hij daar al jaren niet geweest. Yvette, later kwam hij naar mijn woning. Volgens mij was hij daar al jaren niet geweest. Waarop hij zegt,

0: Die krijgt van mij een koekje mee naar school en die geeft hij af aan het meisje met blauwe plekken. Omdat mijn zoon weet dat hij bijvoorbeeld thuis wordt geslagen. Dus ik heb het rijk worden heb ik opgegeven.
1: Weet je,
0: maar het is instanties. Het is niet alleen de belasting. Het is één instantie helaas.
1: Wauw.
0: Dus ik hoop dat mensen zich op zichzelf focussen. En dat mensen zichzelf beschermen. En toch een beetje de basis laten varen. Want de overheid is er voor je. Het, ja, het is net als Pablo Escobar die met het drugsgeld een speeltuin maakt voor de kinderen. En dat willen ze niet zien. Maar ze willen alleen de moorden zien, zeg maar, even stom gezegd. En dat is bij de overheid ook. Ze zien alleen maar de speeltuinen die de overheid maakt. Maar niet de moorden die, die de overheid maakt.
1: Ja.
0: En wij zijn maar met 30.000, 40.000 gedupeerden. Die met klokkenluiers te veel informatie hebben. Dus de overheid gaat door totdat wij allemaal weg zijn. Mijn hart breekt nu. Ik ben 4 maanden geleden eindelijk erkend. Eindelijk kon ik een screenshot maken en naar mijn moeder sturen van... geloven jullie me dan nu? Ik heb zwart... en dan ga ik huilen. Ik heb zwart op wit dat ik oprecht gedupeerd ben. Dat het oprecht gewoon niet mijn schuld is. Ik werkte ook nog, hè. Kinderopslag, toeslagaffaire is van werkende mensen. Want als je niet werkt, heb je geen recht op kinderopvang. Dus één voor één zijn wij allemaal hardwerkende moeders. En discriminatie... ik ben blank, ik ben geboren en getogen in Nederland. En soms doet het mij een beetje pijn als ik dan over discriminatie hoor. Want waar ben ik dan in het verhaal? Ik ben net zo hard gedupeerd, mijn leven is net zo'n hel. Maar ik ben niet, ik ben blank, zeg maar. Ze hadden een begrotingstekort van de Belastingdienst. De Belastingdienst moest het gat vullen en... Met de huurtoeslag is het maar 200 per persoon per maand. Hadden ze veel te veel mensen nodig. Zorgverzekering is ook maar, hoeveel is dat, 200, 300 per maand. En de kinderopvangtoeslag is 900 per kind per maand. Dus daar hadden ze maar een x-aantal mensen voor nodig om het gat te vullen. Volgens mij zat Rutte op de wc toen hij het appje stuurde naar de belasting. Jullie moeten een gat vullen. Dus de Belastingdienst heeft gewoon een team aangenomen van het gat moet gevuld worden. Die hebben een stapel gemaakt van iedereen die kinderopvangtoeslag had. En ze hebben geprobeerd de zwakste eruit te zoeken. Van, die gaan het niet aanvechten of die hebben geen geld voor een advocaat. Ze hadden achteraf hadden ze gewoon de rijken terug moeten laten betalen. Want die zijn te rijk, te veel aan het werk. Die hadden het niet in de gaten, hadden gewoon betaald. Maar ze hebben de fout gemaakt om vooral de alleenstaande ouders te pakken. En jongens, alleenstaande ouders vooral, en moeders sowieso. Ik ben een moeder, dus ik kan niet voor vaders praten. Ik ben vader en moeder en... Ook nog eens opa en oma, want mijn zoon heeft opa en oma al, nou, volgens mij al bijna 14 jaar niet gezien. Dus ik ben vader en moeder, opa en oma, broer, zus, ik ben alles in één. En niemand komt aan mijn zoon. Ze hebben een vergissing gemaakt door ons op stapel te leggen. Ja, nou ja, shit voor hun, maar fix je shit en regel het nu. En niet met een paar tientjes.
1: En
0: ik was 25 toen ik... Ja, sorry.
1: Yvette, ik ben toch benieuwd, want je bent nu al een geruime tijd weg uit Nederland.
0: Een jaar pas.
1: Illegaal
0: ben ik ook, hè?
1: Ja, maar nu zijn er andere processen ingezet. Er zijn steungroepen, zoals Ontdek Je Plek. Er zijn organisaties die zich inzetten voor dat stukje gerechtigheid. Denk jij dat je toch terug kan komen en keihard op zoek kan gaan naar gerechtigheid?
0: Terugkomen wil ik sowieso niet. Op dit moment, want ik had 2 weken geleden een begrafenis in Amerika waar ik ook niet eens heen kon. Op dit moment kan ik niet. Ik kan niet blijven, want ik ben illegaal. Want ik heb dus geen papieren gekregen van Nederland. Mijn VOG die is maar 3 maanden geldig. En die kreeg ik gewoon echt pas... Die hebben ze na 5 maanden opgestuurd. Dus na 7 maanden kreeg ik die pas in handen. Dus toen was hij al 4 maanden over de geldigheid. Dus ik kan me niet inschrijven. Dus ik kan mezelf en ons niet verzekeren. Ik mag niet werken. Volgende maand sta ik op straat. Maar als ik... Dan zeggen mensen, ja, vertrek dan. Als ik naar het vliegveld ga, word ik door de douane opgepakt. Omdat ik illegaal ben. Dus ik kan geen kant op. Ik zit in mijn huis en ik verstop me. En ik kijk naar wie er komt. Omdat ik bang ben dat ik word opgepakt. Dus vertel jij maar waar ik me kan melden. Ik ben doodsbang.
1: Eigenlijk zit je nog steeds gevangen.
0: Ik zit gevangener dan ooit in mijn leven. Sinds het op tv is geweest, zijn ze achter de schermen gaan samenwerken om nooit meer betrapt te worden. Ze zijn

0: sinds het op tv is geweest, hoe lang is het geleden? Voor corona, 5 jaar geleden.
1: Ja.
0: Sinds ze met die 30.000, volgens mij is het al 5 jaar geleden.
1: Wow.
0: Mensen denken dat ze daarna dat ze gestopt zijn en dat de belasting, dat de overheid dit nooit meer zal doen. Jongens, het is gruwelijker dan ooit. Ze zijn beter gaan samenwerken, ze zijn bruder, ze willen gewoon de kop indrukken.
1: Wat je ons eigenlijk vertelt is dat nu er zoveel mensen zijn en er zoveel bewijzen zijn dat mensen onterecht zijn beschuldigd, onterecht zijn gedupeerd, geef jij dus aan dat ze nu eigenlijk een groot aantal mechanismes ontwikkelen om zichzelf in te dekken.
0: Je hebt geen idee, precies.
1: En dat het eigenlijk, in plaats dat jullie die verlichting krijgen die je nodig hebt om je weer vrij te voelen hier in dit land, ben jij een van die mensen die nog steeds zit in een vijandige en gevaarlijke omstandigheden, omdat je niet opgewassen bent tegen deze mensen.
0: Maar je kunt niet winnen van de overheid. Jongens, dat kan niet. Want als ze verliezen, dan veranderen ze de wet of wat dan ook. Ik weet niet wat ik anders moet zeggen. Ja. Ik heb me zo in ieder geval wel voorbereid voor als ik er niet meer ben. Ja. Ze komen met mooie regels. Wij moeten weg. Dat zijn biljoenen mensen. Wij zijn maar met een paar duizend mensen. Wij weten te veel. We zijn klokkenluiers. Wij weten te veel van de overheid. Als ze schuld hebben bekend, betekent dat wij rechtszaken kunnen beginnen. 15 jaar vandaag de dag. Dat is heel lang. Heel veel namen in het dossier wat wij thuis hebben liggen. Niet hun, maar wij. Heel veel namen.
1: Hoe jong is je zoon nu, Yvette?
0: 16.
1: 16 jaar.
0: Maar 16.
1: En na al die ellende die hij heeft moeten ervaren, hoe ziet zijn toekomst eruit? Vertrouwt hij nog in de...
0: Je ne sais pas.
1: Wat zeg je?
0: Nee, je ne sais pas. Ik heb geen idee. Hij vertrouwt in zichzelf. Hij vertrouwt sowieso... Hij vertrouwt niet in politie, justitie, politiek. Nee. Maar het eerste waar hij kan herinneren is niet dat ik elke dag 4 jaar lang met hem buiten aan het hockey voetballen was en alles met hem deed elke dag. Hij herinnert zich dat we bij de voedselbank stonden en dat mama aan het huilen is, of dat mama zich verstopt achter de vensterbank omdat er weer een deurbel voor de deur stond. En daar heeft mij van de week wel nog meer gebroken. Daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Ik dacht eigenlijk dat hij het leuke ook nog wel wist.
1: Wow.
0: Zeg maar. Hij weet het een beetje wel, gelukkig. Maar,
1: Yvette, nog één ding. Dat ik gewoon helder van jou wil hebben. Omdat je zegt een groot aantal dingen die best wel een bepaalde impact op mij hebben. Dus ik vraag me af, Yvette. Wat heb jij gedaan hier op deze aarde dat je zoveel ellende moet verdragen? Hoe kijk jij hier tegenaan? Want je bent gelovig. Je zou bijna denken, op basis van het geloof, dat je moet boeten ergens voor.
0: Nee. Ik weet sowieso... Oh, nee. God en ik hou van elkaar. En ik hou van mezelf en ik hou van het leven. En God geeft mij altijd de gekste, raarste dingen, zodat ik de ins en outs weet en dat ik dan daarna andere mensen ermee kan helpen.
1: Mm-hmm.
0: Dus... ik weet wat karma is en ik krijg ook echt veel karma. En dat verdien ik ook dan echt. Dan heb ik weer iets loms gedaan en dan zit ik eigenlijk al op te wachten. Dit kan ik helemaal plaatsen bij hun. Een begrotingstekort, punt. Ik heb daarvoor een aantal jaar in het buitenland gezeten. Dus ik denk dat in het systeem dat ik bij de groep zit, omdat er bijvoorbeeld de jaren daarvoor niks in het systeem misschien heeft gestaan van mij. Denk ik hoor.
1: Ja,
0: dat ze mij daarom hebben uitgepikt. Maar nee. Dit verhaal? Nee, ja sorry, nee. Want ik ben echt realistisch. Als ik iets fout doe, dan verdien ik het. Gewoon punt. Echt punt.
1: Okay. Maar hoe ziet
0: en
1: de toekomst...
0: ik ben echt lomp.
1: Hoe ziet de toekomst van jou en je zoon eruit?
0: Oké. Mijn zoon die is nou afgestudeerd. Die krijgt volgende week te horen of hij is geslaagd of niet. En die wilde... Ik heb ook in het buitenland, in Amerika, gestudeerd. ik ben er met mijn zoon ook heen geweest. Die is daar helemaal thuis. En mijn zoon die wil na de zomer ook heel onwijs graag in Amerika gaan studeren. Ik heb daar al gesproken met de directrice van school. Ik heb zelfs daar persoonlijk alles goed geregeld. Maar goed, wij mogen dus niet vliegen. Dus ik heb geen flauw idee. Misschien is er een luisteraar die mijn verhaal hoort en die mij kan helpen om mijn burgerschap terug te mogen hebben. Die het mij gunt om mijn... Want ik heb alle documenten.
1: Dus ik eigenlijk ben je...
0: geboorteakte, ja.
1: Even Yvette, want je bent eigenlijk... Je hebt niet de Nederlandse burgerschap meer.
0: Jawel. Nee, niet meer. Ik moest me uitschrijven.
1: Maar dus ben je stateloos?
0: Ik ben stateloos. Ik ben in Nederland uitgeschreven. En ik kreeg de papieren niet... Die heb ik uiteindelijk uit een andere stad van Nederland wel gekregen.
1: Wow.
0: Die mij eerst mailde van die moest mijn stad geven. Dus ik heb al het bewijs. Dus zelfs collega's, zeg maar, die het al tegenspreekt. Ja, ongelooflijk.
1: Dus je bent eigenlijk van toeslagen slachtoffer naar stateloosheid naar...
0: Daar ben ik nu.
1: Bijna in Nederland dakloos. Dus...
0: Nee, maar ik ben niet meer in Nederland. Ik ben in het buitenland.
1: Nee, dat weet
0: en
1: ik wel.
0: Over 4 weken ben ik in het buitenland ben ik dakloos.
1: Ja, dus ik geef aan wat jou allemaal naar dit van de Belastingdienst. Wat voor molen je bent terechtgekomen. En al die ellende waar je het over hebt die jou is overkomen. Ik, eerlijk gezegd, Yvette, ik weet niet wat ik zou doen hoor. Ik weet ook niet wat ik zou moeten doen.
0: Dat is jammer. Dat is jammer. Dat advies zou ik dan wel. Als iemand een tip heeft. Of iemand zei tegen mij. Ga naar de ambassade. Jongens, ik durf het niet eens. Mijn droom is dat iemand bij me aanklopt. Want dat is ook het leuke. Het is 15 jaar dat je brieven in je gleuf krijgt. Jongens, sorry met gleuf. Maar ze proppen er alles in. En niemand die netjes bij je aanbelt. En gewoon dingen vraagt en met je praat en je in je ogen kijkt. Het is allemaal gewoon via papier. Dus stiekem is mijn droom dat iemand aanbelt en al mijn papierwerk meeneemt. Want ik heb al het papierwerk wat je nodig hebt, heb ik. Alleen is alles niet meer geldig.
1: Ja.
0: Waarop mensen zeggen, dan vraag weer in Nederland, vraag het weer aan. Vraag weer je geboorteakte aan, vraag weer je VOG aan. Jongens, ik vraag niks meer aan. Ik betaal geen 60 euro meer voor een VOG. Geen 40 euro meer voor een geboorteakte. Ten één geloof ik nooit dat ze het dan deze keer wel op tijd opsturen. En ten twee, ik betaal Nederland geen cent meer. Ik moet nog heel veel geld van hun krijgen. Betaalde eerst de belasting ook. Nee, ja. Ik heb al mijn papieren. Ik hoop dat iemand het gunt. Dat iemand het gunt. Dat is het enige wat ik kan zeggen.
1: Yvette.
0: Ik hoop het. Dat is mijn droom. Vertel.
1: Als ik iets zou horen van iemand of wat dan ook. We hebben je nummer. Ik beloof je. Dat ik elke informatie die kan leiden.
0: Dan ga ik nog huilen. Dankjewel.
1: Tot verlichting van jouw omstandigheden. Ik verplicht me daartoe om dat naar jou toe te zenden. Als iemand me gaat zo bellen van ik heb geluisterd, ik heb een tip, ik heb een ondersteuning voor deze mevrouw. Ik beloof je dat ik niet zal verzaken hierin. En het enige wat ik jou kan toewensen is heel veel kracht. Wij van Ontdek je plek, we zijn met je, we staan er voor je en echt waar, geloof me. Als er een moment komt, als er een tip komt, een advies... Ik zal niet nalaten om jou te informeren. Dat is wat ik je beloof.
0: Dank
1: je
0: wel.
1: Ja?
0: Dank je wel.
1: En veel kracht.
0: Voor de mensen, want ik krijg wel advies van... ga daarin of ga daarin. Ik ben echt heel bang geworden. Bang om nog eens naar binnen te lopen. Bang om... 15 jaar is zo lang. Ja. Het is zo lang. Het is heel lief, het advies. Maar jongens, ik blijf toch... verstijfd, verlamd in mijn huis. Gewoon angstig. Okay. Echt oprecht angstig.
1: Okay,
0: het is hopeloos. Het is echt hopeloos.
1: We houden contact, Yvette. Het gaat je goed. We hopen het beste. En we hopen echt dat er oplossingen komen. Maar dank je wel dat je dit met ons wilde delen.
0: Over 10 jaar nog een keer.
1: Ja, dank je wel.
0: Over 10 jaar nog een keer. Dan hebben we een leuk verhaal. Ja, precies. Komt goed.
1: Dank je wel.
0: Dank je wel, jongens. Heel veel succes met de uitzending.
2: Dank je wel. En we blijven in contact.
1: Luisteraar, dit was het programma van de toeslagenaffaire. En... Ontdek je plekje. Die is hier een degene. Ik ben even perplex hoor. Even,
2: ja, ik ben ook balans. Heel erg onder de indruk geraakt.
1: Ja, maar.
2: Dat er zoveel leed nog heerst.
1: Ja, maar.
2: In
1: maar
2: deze
1: volgens mij is Jerry al bezig met de afronding. We gaan groeten, Naomi.
2: Ja, we gaan groeten, Glenn.
1: Nee, luisteraars, wees een groet. En ik ben er straks weer om 2 uur. En Naomi.
2: En wij zijn er over 2 weken op 7 juni van 11 tot 1 met een nieuwe
1: aflevering.
3: Luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Ontdek je plek en vind je kracht.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Als de VS en Iran binnenkort geen vredesakkoord sluiten, dan gaat de rente in Europa mogelijk omhoog. Dat zegt een bestuurslid van de ECB, de Europese Centrale Bank. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de energieprijzen en de inflatie in Europa flink gestegen. Als de situatie niet verbetert, kan de ECB volgende maand besluiten tot een renteverhoging. Zo zei bestuurslid Martin Kocher in een gesprek met de pers in de marge van een vergadering van de EU-ministers van Financiën in Cyprus. Na het instorten van een gebouw in de Filipijnse stad Angeles City worden nog 30 tot 40 bouwvakkers vermist die daar aan het werk waren. Met mannenmacht wordt geprobeerd om de vermisten onder het puin vandaan te halen. Reddingswerkers hebben bewoners in het gebied rond het 9 verdiepingen tellende gebouw opgeroepen om te helpen bij het zoeken. Naar de oorzaak van het instorten wordt onderzoek gedaan, wellicht speelt het extreem slechte weer een rol. Het aantal doden van de explosie in de Chinese kolenmijn is bijgesteld van de eerder gemelde 90 naar 82 personen. Twee mijnwerkers worden nog vermist. De directie van de mijn is aangehouden, zo meldt de Volkskrant, omdat zij zich mogelijk niet aan de vigerende veiligheidswetgeving zou hebben gehouden. De gasontploffing gebeurde vrijdag in het noorden van China in een kolenmijn bij Jiangxi. Er bevonden zich toen zo'n 250 mijnwerkers onder de grond. Het Russische ministerie van Defensie heeft bevestigd dat de grote aanval op Kiev van vannacht inderdaad een vergeldingsaanval was voor eerdere aanvallen van Oekraïne op Russische doelen. Bij de aanvallen in de regio Kiev vielen er zeker 4 doden en tenminste 60 gewonden. Rusland gebruikte volgens het Oekraïnse leger 90 raketten en 600 drones bij de aanval. Het weer, de zon schijnt volop en het is droog. De maximumtemperatuur loopt op naar 29 graden in het zuidoosten en naar 23 op de Wadden en aan de kust, bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Ontdek je plek en vind je kracht.

0: die Kottie viering. Op zaterdag 5 september vieren we 20 jaar big time met alleen de lusten, niet de lasten 21 plus party. In Pedal Venue is the place. Roraweg 198 Amsterdam Noord. Van 8 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend is het feesten met big time. Featuring Carlos Aron, Ravenna, Lando en Jamal van Black Harmony.
1: De vrouw doet het beter dan de man.
0: Verder in de feest line-up, Corona Band. Samaku, Young Kosje, Sankofa, DJ Facebase, MC Zitlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit vindt €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, Nieuw Draver,

0: 06410-529-4646. Zaterdag 5 september.
1: Dat die lezing.
2: Dit is nou Botos en Eloes voor het Surinaams Verbond Botog. Zondag 21 juni 2026. Na een live poker voor Kopro Tutu en DJ Boeru en catering is van Dietjes Keuken. We stappen op onze Reiterkade Steiger 14 achter het Centraal Station. Instappen is vanaf 1 uur en tuur gaan naar daarna schuitje varen. En dat 7 uur zijn we terug. Bijdrage leden is 40 euro en niet leden 45 euro. Bij vooruitbetaling op rekeningnummer NL67INGB 00038005 ten name van het Surinaams Verbond onder vermelding van Schuitje Varen Botog. En let wel je naam, hè. Aan de poort is 5 euro duurder. Nou, ato dat niet, Terry. Eigen drank meenemen is ten strengste verboden. Je kaarten zijn te verkrijgen bij Maaike Arnhem 06178-08890. Nel Maricitani 06271-12646. En Iwan T. Telefoonnummer 06515-08985. Voor informatie kunt u mailen naar mailapenstaartje-surinaans-verbond.nl. Aboto Elusu, Surinaams Verbond op zondag 21 juni 2026. Aboto, alobi boto, alanga boto, aboto Elusu.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
4: Amsterdam, Amsterdam,

0: Laat die lezen.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.

0: 28 juni. In de line-up natuurlijk Melody Travelers uit Coroni, Suriname. Corona Band. Black Harmony. Amatare en Sometimes. Voorkom teleurstelling. Haal je kaarten aan €30. Voor duurder. Op de volgende voorverkoopadressen. Merlin Bosa. Patteke. Botto. Café Het Baarsje. Café Kossu. Eethuis Ricardo. Dravers en Tori Osso. Aanvang 6 uur en we trekken door tot 1 uur in de ochtend. Zondag 28 juni. Ronde Amsterdam. Rondeweg. Info voor feesten, partyen, maar ook voor VIP-tafels. Bel 0644-300-415, 0620-679620 en 863-5358.
1: Dit is Mart. Het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Ja, luisteraars, me bari wan odik moet uit de studio voor Mart Radio Jerry Wondel namining. En u doro nou in Pokuma Juru. We weten tak Pokuma Tori en we nodig de Pokuma uit. En une lip no een facet te ego over Asrana Poku, a Kaseko, of a Soul, of a Bobbling, of a Reggae, of a Kawina, Winti Poku. Onbesproken jata Mart in Pokuma Juru. En met tak Silo, late and great Grand Tangi. Fu apoku sabe singi frudo watra silo nanga egi tun de tijd latinos en dan je jere one pisi creativiteit en dat op te maken nanga onderwerp futide je jere one pisi creativiteit en soms de arkide poku na jaren dat je jere soms aan het einde je jere amang Singwasani saki mia lazy weti fang mia one PC totomo en da je dansa poko mara som sheri tak ma wat sa my singi jaso isabi mia lazy weti fang mia one PC totomo ma eigenlijk next anders dan tak stimofono de tapa alisi amanap meti tapa alisi toto na wat tongo in Sranang of Kanisi, als ik het goed heb. Toto. En hij hangt er vanaf bij u pota klemtoon. Want het is tak toto. Dan te tak toto, dat je hebt over stimofo of over meti. Maar te tak toto, bij a klemtoon verander, dan heb je het over duwen, pusu. Dus het is interessant voor Shitaka Sam woord. A klemtoon wan ije wa heertra soort betekenis. En dat nou een kraktivo. A stranatongo. En wat idee we hebben over a creativiteit. Voor te kapokudis bijvoorbeeld. Je jere ansong, je jere silo, je jere partij, parani, omloed, boeru. Je jere ansong. Alla soort ma je jere tapa sani si wampis creativiteit. En het onderwerp idee ego over kunstmatige intelligentie miti nanga kaseko nanga kawina dus kawina nanga kaseko ina kunstmatige intelligentie tijdperk want toen ben ik qua uitzending minanga sisa sentja en bakarati wat toen ma bel mita jeri ma you e horisref bezig nanga poku kawina kaseko srana poku maar je luku a ontwikkeling sang epsadape. Ja, natuurlijk me looking. En wat ik heb zo overing, maar ook over AI verhaal, a kunstmatig we hebben over a invloed sang aka abi tap akaseko nanga akawina biteka kaseko nanga kawina en daeshi taki walopoku e mekno misref experimenteer tuara en ananga poku wa mi experimenteer nanga sting fu bekende presentatoren isabi en reclame spot dat je shitaki je benader as sting op basis fu kunstmatige intelligentie te moet je tap een bepaald niveau maar ka de 70% je kisa sting maar je tok je jere tak no dis na is na computerized et tek mijaso en kawina nanga kaseko teeluku a kawina nanga kaseko dan anegowa om technologie wan misabi fa a creativiteit fa de mij oefen fa de mij play gitaar en solezi an a band ne wakatuera solezi de mij play vals de mij sing vals de mij sing tabduro alla sot sani je abi maar dat is inherent na aher pokusang we kara kaseko akawina en if you look taki a kunstmatige intelligentie of a AI amama kopiera ritme maar lek sade mai taki a dipi ina poku sosma ekaren siliare tra mai tak na ayeye in a poku en a cultuur, a trots, a beleving, a identiteit, isabi, de mogelijkheden zijn abi, de familie ma dansi, a emotie,
AI, code contact en zo voorzichtig, want je weet maar nooit. Anomang godape. Anomang. Nou, technologie, maar anomang godape. En. Luku AI systeem. Akang. Ik had ik duizenden. Kasekopoku of kawina opnames, ik kan analyseren ding. Ik kan tegen oting a scratchy e fallen of oting ka adviseri ota scratchy ka fallen of fa a blasere piki of a kawina opbou a kotina nga hari a aksi piki technisch anako ap anaf a probleem if training nga voldoende data nomo maar a jugu a vibe, a energie, san a kaseko poku, echa, bijvoorbeeld, so leisi, i desribi tu yuru mate, wan kawina benda, wan prese naki, e kan da winte waya geluid kon, asan dat a i, no mandu, tekstak maru wan bakajari play, pe wan kawina bend, e kota kawuna serieus, tapu wan bakajari, misabete de maleki, sabidiri, in Frans zeggen dat hij kort kou naar boerheid via dat hij en dit soort band dat hij en a pis dat hij minnesi leki AI omang a improvisatie want wel of de sansa de man bij player accent van player wat er al is hij player wat sansa jersey maar a momentum dat hij meestal de man omang de man om herhaling GU opnieuw omdat luku als een nou technologisch systeem aan mij begrijp de patronara maar de kasekonanga kawina poku mohor dat die leidraad is meer dan patronen want luku apoku abwa geschiedenis toe a kawina a kaseko poku en walof ding elementen bijvoorbeeld na slavernij, verzet, winti invloed, zij zat op straat die rouw, prisiri, texan abra uitra systeem, famir mantori, is habi tegenwoordig alles wat kawina poku de mabe player, kaseko poku, bifro yanga bifro aptrobi poke meki, i was scheiden, poku serefe mek fasandati, two vrouw, drie man, alles wat zijn, alles wat poké meki. En dat hij nou een PC ook toe, en also so de noten balk, de schema's hadden mij play, if na 1, 3, 5 of 1, 4, 5, 7. En also so de zijn dat is AI wel maar doeboen. Er is meer dan dat. En maar is een AI track Jimmy Fumi Arki. En if you looking qua geluid, qua akkoordenschema, dan hij klopt. En zo lees je dat ook een play dat je jere van als je mij blo, je jere dat kan soms aan mij lassen blo, of aan mij lassen duro. Dus aan dat die afiri dat die minnesi tapa moment die si fu AI. Chare ko wan de brada se te mi taki walo I ka mix no want na wan yu modo poke mix no e klink korek ma tok misrefi yere me yere a plastic a geluid me yere ma kade omdat ya mi grona nga sondro asandati en na le dape a a gevaar, de koderlijk gevaar. You know, de thing. Maar, minnesjelijk AI, maar vervangen wat live band. Is dat wie? Want bijvoorbeeld aan wat trouwen zo. Dat is je a improvisatie, kwaliteit voor. De singeman, a interactie, de jokes dat mij meki. De big ups dat mij die. En. So poko ma be ma lisa publiek ta ma kon ama sap soort publiek dape ama sap fa poko mchari isabi de versnelling de break isabi de blaaswerk en
ik ben mi kom takin so mi neshi mineshi wan gevaar tak wan laptop nanga if na notebook LM if na ChatGPT of na Copilot of na Gemini Google ik weet niet of ade is staat voor evenaar afiri dat die alhoewel dem change me zij groe bijna in a IT per ja nu sabe van vergelijkes materiaal dat de abeng leksami abeng of de go normaliseer fukoshitaki dat die en soms ak a economisch component toe voor te kan beslissen dat die want soms wel eens mij klagen de kutem dat ik jij jong de ben diri jong van ook aan de ben diri dat mijn accent want dat ik niks no diri if je naba money dat je noem jura bent. En muziek is kunst en die kunst in pai. Dus, en dat kan de tegen naar Fessa. Dat je ziet dat de crossies alles mee change. Catering, tip-top, sope nakdago, batra sope prati. Maar a band ref is een knap centraal in a face for you. You know, a paia band, you want your band to sing, see, and a de sandati. Dan, dat lijkt me wel een beetje vervelend. En ik mijn archief voor AI gegenereerde trekker. De light up YouTube no de. En dan ook zo in Akaseko Kawina, je African beat toe, nanga alaso trap beat. En die hebben over een economisch component. Ik dacht, oké. Dan met de AI gegenereerde tracklist. Ik heb hier een singing man, een DJ, automatisch, via synthesizer, den blazer, goedkoper, strakker. Ik heb hier minder risico. Ik heb hier. En. Maar je kon in een omgeving. Als een. Om die creativiteit. En. Look hoe je want to top band ja, in Holland. En. De man dat nou op zo'n last ving, want de man had een bepaalde publiek, is dat wie. Maar een live ervaring, toch, een live ervaring. Ik moet AI nog het zien doen. Maar mijn hoop dat ik in Alibi Marki familie zie, de man go normaliseer asandati. Want ik heb van de band oefen. Van de mij repeteer bij studio is dat wie aina zo ik kan ze doen je hebt een laptop je hebt een apparatuur dapper je arrangeert poko blazer je simuleer den steen je corrigeert promo je make je complete track je kan meka zo je wang zonder of ze play wang instrument en termina de mij die de tori dat die dat met de want ik bijna meshi. Apoko sawegi soor mi ja sawegi mi ja like fast food muziek en een echte maaltijd. Een fast food tori me si ja epsa ja isabi boom furu output maar weinig weinig diepgang in apoko je missie, a creatieve, ja, ons heel iba doro se kondre, bijvoorbeeld, de goede bekende kondre, nou, de na Nederland, Frankrijk, België, pe asanepsa. En asan ne draai ons zo so on, over entertainment, ja, ra. Asan ano zo so entertainment, maar nou, op is heimwee toe, is habi. Efficiënte kwam band, moto, alleke band, bijvoorbeeld, nou, Sari Boys, deja. Uit Sachichi, Uru, Aleke Band, Dape, Juka Loucho, samen aan Sisa Seli, GT Connection, Bakasei Frango, Dape Fanta in Pagrifo. Dan in een Sentek Soso, wat artiest kon, maar je Sentek kon PC. En je ziet a publiek toe, taki in een pis Heimwee. Je zijn karik moet of salan aan konja zo. Alhoewel de man ja se refer doe de santuara. Isabi, nou een gevoel.
bijna Jesu kuf chakonja gidesma baka yeshi yeshi alles wat ma yeshi enene masa jaren in osha maar ik heb maar paar maandjes bende amadoro maar omdat wat gevoel wat een bepaalde band of een bepaalde artiest sabe jamo wat gevoel dat de maandjes bij de buiten AI tijdperk buiten a kunstmatige intelligentie tijdperk dus dat kan maar kon want kan daar maar nog bij dansen morgen maar in de 60 daar maar bijna 70 gomi 80 en misabete die coupé een eigen coupé jaso bem druk op een ram bigidam a gedoe na een matrijs voor ben druk op een dat die ram bigidam voor latinos dan de soort spanning dat die de soort spantori dat die de anekdotes dat die minu denk taki na AI wokiseng en a kulturu zo don ook tuin apoku voor wat van de jongeren voor unu ook eigenlijk om nangen en is als een chawalo herinneren wat die hangen maar met die tewa poker play dan in een je wat massa de dapper sabe de ina omgeven te de maar bij creëren apoku dan maar vertellen wat zijn die vader man kon door apoku dat die en I want some sa a e well can do kaye punu seh mar inaten sa we live in ho want ya asana leg manga manga taya no bun finyama no bun strove tu en im sorguta ki ino lasi a ontwe kelen se go moro fara want grontapu ano ay lolo ay drive da grontapu na wa bol mi sabe fa papa tau chibe ta kasanda to fa rigi bundle beta kasanda tita ki grontapu na wa bol amasa beta ta grontapu plata nei amasa be wa ma beta ki in of other way discover be fenta grontapu plata da wa trama ko beta no ma at mi den ta grontapu lon tu yo ben la den kiren kote ne ki puru ta sa ipsa ngai grontapu plata wa teme luku meshi horizontal e sa vi des luku a i Oye punu nanga walo TikTok achter clips promotie mastering promotie campagne internationale distributie dem tin clips are mai poti vertaling srefi maar tegelijkertijd na san sawishino taki alaman kameki poku sa ejir sa kaseko ejir sa kawina ma abaka jari jare sun toko a believe in dati mineshi lek a imachare kon en TikTok ika promota apoku ika make 5 seconde clip social media 15 seconde virale jis mei dansi algoritmes lek santi en ma anoman giyu anit anoman giyu a volledige musicale beleving te hebben over a kaseko a kawina a traditioneel a levende muziekstijl de mijn boa spanning langzaam op de mijn plein tap herhaling interactie je ziet trasma e dansie dape relatie in ons staat, straks mij verlief. Soms schrijf je aan alle dappe baby en geboren toe. Dus, vrouw is zwanger, alles wat zijn heeft, kinderen worden geboren uit een bepaalde virus. Men zegt, soms ben je om te zeggen, pokoeman betekent, maar zijn dat die dansen is een vertieuiting van een horizontaal verlangen. Dans is een verticale uiting van een horizontaal verlangen. Dus dat heb ik maar ook de. Dat soort passie. We hebben het over die zie. En we hebben het ook met takvoer. Maar soms ook toe. Toen ik een poko even. Met hier heb je zo. Dat ik die zie. Ik kan doen best maar. Hola.

0: Ja, luisteraars, moet ik Angelo Blackman, Grand Tangi, Nange Igi, Sabaku. En dan je hier een percussie, ja. Je hier het is naar gevoel, ja, ze tek je, ja, zo. Je hier een samenspel. En dit aan het creëren, aan het digitaal discreëren. Dit creëren gewoon vanuit Kasekofiri, Srefi. En om voorkom oppervlakkigheid tegenover Akaseko, Akawina, tegenover zeg maar taki we ku simpel be dekbara de man be duwa losani fosida alla instrument de man be teki in één keer. En we hebben een poko fukai faya doti. Santek ondrowa oso na keers vleit. Tape, aher poko ro olens kisinga poko dati. Aher maxi sengel fu mamba. De ma teken in keer ondrowa oso dape na keers vleit. En tegen later, no, ika de studio, ika teksani apart. De go mixing, isabi. En dat is technologie, o je hebt professioneel mix clip, ik kan met bon kop, ik kan een iPhone, BBC, fa Japrince, nanga, atramasa besing nanga Japrince, fa de mabe son opna, de mabe making, nanga mobiele telefoon, ja luisteraars, eenmaal lukar Japrince, nema tide, walo sani spang, tori, sani light tide, do tide, voetbal toernooi. Plus Van Dijk Day, daarna Van Dijk Day, daarna Isolatorweg. Dat is Van Dijk Day. Je hoort die 20 euro van mijn karta. Alla de Van Dijk, maar ook met deze refie. Maar kom, Arkisa Bella, die zo attackie, want dan moet ik vooral van mij af. U bent in de uitzending.
1: Ja, Jerry, Odi, Jovini, sorry hoor dat ik zo tussen je verhaal kom. Yeah. Maar dat is wat ik bedoel. Hè. Moet je horen dat lied van een Black Sun, Black Angelo.
0: Yeah.
1: Dat is zo prachtig, dat gaat in alle cellen van je lichaam. Doet het wat met je. Dan wil je dat toch niet willen vervangen door AI, dat kan niet. En onze muzikanten moeten het niet toelaten dat AI, dat ze AI dingen gaan overnemen. Het moet origineel blijven. Dat triggertje, dat doet wat met je. Het is spiritueel. Dus het moet zo blijven. Dat wil ik zeggen, Jerry. Tengi, odi, tangi, heren.
0: Oei, er is Sisa Jovini. Ja, luisteraars, nou een wens voor Sisa Jovini. Maar of dat gaat gebeuren. Ik heb een zwaar hoofd. Takas aan dat nopsa. En Mi ekiswa lo poku. En dat mijn arki den poku. En asan normaliseer. Omdat de poku light op YouTube. En 15 seconden. Tap TikTok. Ika luku den. Dan yeshidema email mote konf de poku fu faya doti de arkitori jaso
2: ala wa moro mamjo negwala wa moro kor kor bendumi.

Ja, luisteraars, mo horen ja mamu lowe, mino draaia poku helemaal. Apoku disi, bika kar bijna la de poku man, ning, giu, san pleja. En a eerste boy fumi, ning, a man show. En ma boa reide, zei de mi jeng, a ning, dati, wan nou a verhaal, u mamu lowe, nou a verhaal. Maar dat is een uitzending. En na precies APCDC, mi etegi u taki lu garantie no de taki de jongeren funu nogo normaliseer. Nogo normaliseer asansa weyere ja. En mamulowe de yerefa akoti apokodisi amamulowe apokodisi ateke één keer onder een osso op zonder techniek creativiteit zonder techniek en mine tak tak inom in vergita AI want nou een revolutionair pistori epsaja en im horing in de gaten im domeinanging maar de vraag is anom skontrong a standaard anom kontrong a standaard die uno be eigenlijk de jongeren voelen nog sap moro betere en akayepu archiveer tu a systeem akayepu archiveer de ouro poku je kan leer voor de wan de jongeren kan leer den stijl zei jere dape en vooral a creativiteit nanga a yeye a firi in a kaseko ini akawina lukuji promoti a moi misavete fadema abe moeilijk fudema be lera trompet wan fudema na Brian Martens misafaler brei trompet na suora rambula wek dape fos parani konteken fos ango play anga basmal fabe gwa stat sende ngo ufon abe veru eden wat unu na balu be wan play amada wan trompet dape estora ersan dape en later Tisha mij pleeg die Latinos, maar gewoon Latinos in Holland. Dus is dat het was toch goed voor iets. En in een computer hebben ze daar ook zo een leerplek zijn. En op een situatie heb ik zo'n generatie conflict toe, want wel of de jongeren nog groot naar creativiteit oefen, leerplek, blaas vals, doe dit, doe dat, play om een band, kiso me koskosi voor de bigiwa want les me streng en vooral de orgama tu no one one bon kop sani se go snel viral no so a kulturu va poku o dede wan pisa kreatif o dede gwe if na computer o kombo pa junu san o de afiri en on kaseko anga kawina na kondre poku na libisma poku abon san ineng a interactie a spontaniteit my bigger dance so maar a emotie a imperfectief libisma want soms maar a dansi dat is ook een dingetje a dansi serefi want je zit soms my dansi je rege tak maar sa di se dans ba na kawina na kaseko na salsa na baita gana sa

die zei dansen, ritme, nee, klop, niks, alles wat als je beweegt, als je beweegt, alles wat zei. Is er weer een dag, maar sana san dis bij haar. Dus, nou, ik zie menselijke imperfectie daarbij. Dus, ik hoop dat ik haar voor het niet te gaan kassen kon aan haar kawina. En de band nog moest stop ook te voelen. Ontwikkelde ze even gomorofara naar haar technologie. Maar, uno meka a creativiteit gwe, uno meka a yeyek motoy tapoko, uno mek desani dus, u gebruika a ilek hulpmiddel, digitale promotie, maar mek a lipismak nap centraal in a creativiteit fu tidemi abe over a kaseko, na a kawina, en vooral a authenticiteit, no meka gwe, en in berekende live percussie, de improvisatie, een culturele context, zang, ideeën, den poko, de verhaal, met bijzonder toe, tot anekdotes, jakba, interactie naar het publiek en wat algoritme, amaka creëer inderdaad wat ritmisch sani, maar aan ons saba heimwee, sa yo abite yo de, in den vreemde te akaseko poke play, of akawina poko, of akawinti poke play. En we hebben een familie beleefd in Tapajari, een roos toe, tatro en trouw, een basso in Corfu, 5 euro maanden, een sweetie, want ja, zoals maar is een parfum, is een deodorant, 5 zwanen, zo lees, of de zwanen dede, of toezwaan dede, een sweetie dus, een spirituele lading, een echte kawina neti. U hoor as andati bon knapu. En u no forgiti taki a kawina a kaseko. A ritmo wang yara. Anososo a ritmo wang. Ma oktu wapisi beleving mesuku one of them. Poco fu Nax, want Nax bede one of them ston futu in Sranang pe Walomang bente kiskoro dape fu bekang play a poco e su kon fte poco fu Nax de yere. Wapisi originaliteit. Kom luku ef mi kafe no te poku. Fu Nax. Dat me suku. Dus no forgiti. Taki to abe ufora a kaseko. A kawina. Dan. Comme le coup a beaucoup de even kijken Benny Potin parce que nous a beaucoup fou Nax jazzo fu meki beyere one piece gevoel ja kom te kadisi ko lu kusana disi.

Ja, luisteraars en primeire voor mijn collega Glenn Kotfried Jataki. Dit is maar voor Van Dijk Day, voor Tukarta. Dus, if je bel, ik kan bel ook toe in een pauze. Ik kan bel, dat we tekenen, toesma we tekenen, dat we tekenen, dat we kiezen maar de karta.

0: Ja, luisteraars, dus naar Liksam Teigi, Taki, Mino Hoop, Taki. Welkom zo meteen in een pauze, want zo meteen we stappen over go in Kruteri en pe een explosief tori wat Taki, tutori wat Taki.
1: Het begint om 1 uur.
0: Wajuru, hij begint dat pe, dat even welkom, isolator weg. Dan de eerste toesmaat aan bel, we gide wat karta voor go na van Dijk.

Ja, luisteraars, mo baro di ina yurufu poku ma yura ni beyere wa tu poku fnaks. En mine shileka algoritme a creativiteit disi, a algoritme ka seten giyu en aka generera ritme, i ka analiseru alo poku nange, i ka sude poku goine, a ka duwa lo sani, ma ya wantu sani, mo libyu nanga pis disi, ya wantu sani sa nomandu, en dat ano saba famiri heimwe sa yu sa elibi en den vreemde ja, ano machar yu go terug, en apraso, abakajari, ajare sungu, abar na watu sturu of wat tafara wat klapstu de manak poti, ale dape sa ne pratik ba, ina roustut, ano de poku sa de mambe play, de blaswerk, abasun korte maten te feriari, asandati a ino charengi yu. A trooso, a sweti, a spirituele lading, a ekte kawina, neti a no ogoma gieng. Dus mi hoop taki ontwikkelen tang ma wapis creativiteit tak uno lasi wapisi creativiteit te u abe over apoku en mo baro di nangawang kom lukuswat poku mi abja. Ik heb ook even kijken wat om een minuut maar beter, maar wat minuut eten. Ik heb ook dan moet baro die includeren chemisch afval in Sranang, maar ook wat friet, ook in tapatori, dat is een

0: Die moet jij dat als ik hem hier heb. Rechtstreeks in klas kreeg ik hoe.
1: Negen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Een aanslag op een trein in het zuidwesten van Pakistan heeft volgens autoriteiten het leven gekost aan zeker 24 mensen. Het betreft militairen en hun gezinsleden die op vakantie gingen. Er zijn ook zeker 50 gewonden gevallen. De trein werd in de stad Quetta geramd door een auto. Het is nog niet bekend wie er achter de aanslag zit. Er zijn in het gebied vele separatistische en jihadistische groepen actief. Op een bedrijfsterrein in Garden Grove bij Los Angeles staat een grote chemische tank op ontploffen. Uit voorzorg zijn zo'n 40.000 mensen geëvacueerd. De temperatuur van de oververhitte tank loopt sinds een paar dagen op en er is al chemisch materiaal vrijgekomen. Volgens de brandweer kan de tank ontploffen of nog meer chemische vloeistoffen gaan lekken. In een straal van een paar honderd meter rond de tank bevinden zich tientallen woningen en een basisschool. Bij een brand in de gevangenis in Vught zijn 130 gedetineerden overgebracht naar andere gevangenissen in de buurt. De brand ontstond zaterdagavond in een wasruimte. De afdeling moest worden ontruimd vanwege wateroverlast door het bluswerk. Gevangenisdirecteur Wijnhoven meldt dat de betrokken gedetineerden vol begrip waren en goed hebben meegewerkt. Hoe de brand is ontstaan wordt nog onderzocht. En gezondheidsdeskundigen raden aan om zonnecrèmes van vorig jaar weg te gooien, omdat die nog maar half zo effectief zijn. Veel media, zoals het AD, herhalen op deze eerste mooie zomerdagen nog maar eens de tips over een goed gebruik van zonnebeschermingsmiddelen. Insmeren niet alleen als je naar het strand gaat, maar ook op de fiets naar de winkel, tenminste factor 30 gebruiken en met een vette plaklaag elke 2 uur insmeren. Tussen 12 en 3 uit de zon blijven. Het weer, de zon schijnt volop en het is droog. De maximumtemperatuur loopt op naar 29 graden in het zuidoosten en naar 23 op de Wadden en aan de kust, bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie, Markt.
3: Moende 1 juni, Woud Richemstraat nummer 8, Nijngeen. Salsa voor die boom. Hier en nu, na zwitte die kop praat, dan ga ik bij kamio door die vtoe. Futa dede, afos wan be zwitte. Atori eetje, atori de mat programma man. Wokom baka makan rijden. Mi, you, we, u, alla, mala wo, langanu. Nana tori is up, meet the people, Missy Lucia Fano, Burg Dang in groepu. Ireno, wespa anu pi bai wi egi oso. O wi egi oso wo pota moni. Na tweede div tu, meet the people langanu, tori e cha tori. Munde e juni, ya, ala langanu e ye piara. Futuro te te vuur bakanna, na wout Richemstraat nu aitiere. Arkibon, Wout Richemstraat, ja, nummer 89 geen. Maar nu vergeet ik, Wanyang. En wanat met die ode, na voila. Adrapom de, saafsafri morabon, alik pebeta kende ilanti. Ire, we milanga ne doro. Milanga anu e doro. Meka doro, fubayu e yu osono.

0: die Kottie viering.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg. En dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers. Een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers. Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers. Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Amsterdam, Amsterdam.

Amro 27 tot 29 bestaat 30 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapoe korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nou. Ja, ba ouro boy futant Eugenie talk. We here if you want sharing, we ring e buying, maybe you want ye me go mo ketiteng, wa ye silinga. Ja. Julier Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020 671 1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, maar ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering, Weddenbosstraat, 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering.

0: Isu, Eethuis Ricardo, Travers en Tori Osso. Hey! Aanvang 6 uur en we trekken door tot 1 uur in de ochtend. Zondag 28 juni. Ronde Amsterdam, Rondeweg. Info voor feesten, partyen, maar ook voor VIP-tafels. Bel 0644-300-415, 0620-679620 en 863-5358.
1: Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Wout Lichemstraat nummer 8 in Gein. Isisiboom, Masaf Sravi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori & Chatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. You drop it.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Ja, luisteraars, me bari wa odi ina yuru disi fu kruderi pe minanga Glenn Kotfried etak tori nanga usrefi. En a programma disi de to de tu uurtjes disi o de explosief a tori sa o tak no minanga Kotfried. Want kruderi kisu wa tip de man informeru nu over wa sansaip sasra nang. En o tak ook to over a mannen, a zwarte mannen onderzoek. Ja, zo. Maar a eerste tori en ook tja Ruben Farnold koina tori zo meteen toe. Want a tori die zegt over chemisch afval. Ze nemen een sla op in Sranang, in een woonwijk, tapu, a complex voor Kuldipsing. Dus daarmee gaan we beginnen, dan gaan we jou informeren. Want a bedrijf Halliburton is verantwoordelijk en... Walosanip sadape pe bijna rugbaarheid nee jina tori pe de ma o slagchemisch afval in Sranang yoyere atori dati kwat voor dit wafi.
1: Hey meneer Wondelmide, ik was al het vorige uurtje like you.
0: Ja.
1: Was ik ook twee uurtjes voor betak over de gedupeerde, maar mi breitak ook kruder atori die zie want nou aan valk cruciaal zijn if I go om een toekomst voor ze naar want kijk als aan ze de kar chemisch afval nou een thema ze een play in mijn beleving vanaf mijn eigen op al tientallen jaren dat je het Westen weet ze geen raad naar chemisch afval en het moet ergens in de wereld gedumpt worden. Want natuurlijk, like van Hollandia, als je dumpt een precies chemisch afval, de makisi, ga je voor jaren achter slot en grendel. Dus alle die bedrijven zijn bezig met bepaalde stoffen. En de man staat dan in een kondre, de man die gezeteld. Want zo af de kondre, dan boombigi multinationals, maar de man, echt, als het gaat om kapitale miljarden. Maar de man heeft een probleem. De man verwerkt zijn niet. Maar afval voor de man. Het mag nergens. Niet in zee. Niet onder de grond. Ze kunnen het niet kwijt. Maar de man weet. Omdat oh, ik ben groot taboe. Dus dat de man moet zoeken een soort kondre. Op raddraaiers. Nanga. Want toe eigenlijk. Gridisma. Zijn de bereid. Voor vernietig de egi kondre voor zeg maar ontvang de soort gasten die in Suriname. Dus atori dis gromisting en wakara neem voor desma zijn de bezig naar een misdaad die zie. En volgens mij in Suriname is het nog niet besproken. Dus
0: hoe moet het zorgen? Maar aan het takkie in brede kringen.
1: Okay.
0: En voor Jiwa een indicatie, want we hebben luisteraars, we hebben documenten ontvangen, maar kort vrienden, maar zijn de stukken Juno, documenten, maar zijn Juno, sa ipsadape. En voor Sapsuma naar Halliburton, Halliburton hebben een reputatie wereldwijd dat de man de controversieel. Na onderzoek ontstaat een beeld van het bedrijf dat technisch invloedrijk en financieel machtig is, maar tegelijkertijd decennia lang wordt geassocieerd met oorlogswinst, milieuschade, politieke connecties, juridische schandalen en een cultuur van agressieve bedrijfsvoering. Dus eigenlijk, in het is Sampsa, dat we een terrein voor een bedrijf Kuldipsing in een houttuingebied, de man maakt een faciliteit daarbij voor sla een chemisch afval op. Maar de vraag is, soort chemisch afval de man sla op? De man sla chemisch afval voor heel groot apulexeitaki? Of de man sla a chemisch afval, sa de man ekong, te u euroko oli. Of na so chemisch afval voor Sranang, of chemisch afval voor Guyana, voor Trinidad, voor Dus if Halliburton, om meko een permanente opslagplaats voor chemisch afval, tapa Kuldipsing terrein, in houttuin. Of na so sa opsa, na pedema tapa boorplatform.
1: Eigenlijk nou een klokkenluider.
0: Informeren,
1: alarm.
0: Ja, u sabatori. Dus, want Sampsa, de man hoort een bespreking, Halliburton hoort een bespreking, Freda, naar de omwonenden.
1: Mm-hmm.
0: Halliburton hoort een bespreking naar de omwonenden. En Sarissa, misschien een stuk dat schreef je ook eens toe, een oproep naar de bewoners en Halle Beurten taki, dat de beïnformeer aan DC, de beïnformeer aan de resorraten. Dus deze maar dat je besabi tak naar dispositie en volgens mij een faciliteit, de man bouwenkba. En hebben we ook een paar vragen gesteld. Maar ook met Ruben, Ruben, ik kan belkom.
1: Ruben, je naar telefoon ook
0: maar. Oké, maar mijn opa staat voor Ruben, no? Oké, Ruben, tak, hey Ruben, bel de connectie. Fi. Want we hebben ook, ik heb ook een vraag gesteld. Wist de president dit? Weet de regering dit? Wat gaan ze daaraan doen?
1: Mm-hmm.
0: En we bestellen wat vragen op. Die academie leest de vragen samen waar wij nog geen antwoord op hebben. Dus luisteraars, we nog kies antwoord op de vragen van Kruderi, actie. Zowel de massa begon te bespreken in de presidentiële commissie of van de mekaar, de commissie voor de NDP. Kom luko if mi abenja so de vragen sa kruderi stel toen der tijd de vragen de vragen sa u sen gide mana taki welke vergunningen heeft Halle Beurten precies, welke chemicaliën worden opgeslagen, wordt het afval verwerkt of definitief begraven opgeslagen, welke milieustudies zijn uitgevoerd? Wat zegt de Surinaamse overheid hierover? Zijn de contracten met de buitenlandse afvalverwerkers? Zijn er contracten met buitenlandse afvalverwerkers? Welke rol speelt staatsolie? En wordt Suriname een regionale offshore waste hub? Dus if Sranang o controle kondre pe afval disi otan permanent in een woonwijk dape.
1: Weet je waar ik me aan doe denken? Kermobiel.
0: Ja, maar na chemisch, dat ik was er aan ervaren, na Sami begrijp, na opslaan van chemisch story.
1: Maar Ruben, de na.
0: Ruben.
2: Jen.
0: Aye.
2: Goedemiddag, heren. Want mijn heren weet dat steeds chemisch, en ik ga om chemisch afvallen.
0: Dat zou ik goed.
2: Ik ga om radioactief afvallen.
0: Weet dat chemisch, radioactief. Ja, weet dat.
1: Dan moet ik
2: ook van
0: radioactief. Maar weet dat chemisch.
2: Om meka correctie dat die ons chemisch nou een heertras aan die, maar die is dan radioactief afval. En zoals je weet, zouden landen moeten voldoen aan wetten om afval die te mogen opslaan. En zijn dan nog op de wetten, want hoe dat goed vandaag. Er zijn maar weinig landen in de wereld die voldoen naar IAEA, dat is een internationale anoom organisatie ter wereld. Ik kan ook weer in de laatste tijd voeren dat de man weer voeren naar Iran voor geïnspecteerde de installaties is de man met atoombom.
0: Ja.
2: En daar heb je speciale wetten voor. En Suriname voldoet daar niet aan. Suriname op de wet. Dus als aan Suriname doen, en dan moeten mensen ook een beetje weten waar het om gaat. Suriname slaapt in Suriname. De man is boro de sukua olie in zee. Dat is een bodem dat voor zes aan de drapen, dat is een runge buisjes. Ja toch? Dus radioactieve buisjes zijn op runge stralen. Dat is een machine onder op is dat die zang gebeurt onder ons. Dat is een olie en dat is een hoeveelheid olie zijn. Maar als een buis haar komt bij elkaar loopt toe, dan worden ze opgeslagen in speciale capsules. Ja? En naar de capsules dat die de mij zo kwam precies voor sla op, want ze zijn radioactief, maar de man op bruikbaar moro, GA industrie voor zoeken olie. Oké? Okay? Als je nagaat, dat ben nu al bijna 10 jaar bezig in Guyana te werken, en Guyana nooit nog accepteren voor de man sla de zandrapen op, terwijl de mij boro hier in Guyana. De man boor bijna 26 petidrapen. Dus er is heel wat gebruik, maar dat de mij sla op tap trilling, dat construeert is wel als zo'n hub. Ja? Het is gebruikelijk, kom leg geen boel uit. Want hoe actie niet voor mij lezen en leren abrasant. Misschien heb ik nog zo'n voer veel mannen, dus kunnen we maar mij lezen.
0: Ja, maar Ruben, Uno nog best heb je dus, dat je op de contact in Asranang in de kringen dat hij dat u bel je. Dan denk je dat Ruben gewoon diep want Uno nog zo'n informatie ook kies. Dat hey, zijn jullie hiervan op de hoogte? Kunnen jullie die mensen informeren wat er nu gaande is? Maar zou je schrijf lezen en zou je ontdekken?
2: Oké, okay, nasa meleg uno afas pasan ero ko meleg a basis uit sadema osla op. No migolisi sana de voorwaarden fusla de sandis op. A eerste voorwaarde nataki fos de man bow ya a storage faciliteit pede man was la de san op moet dat eerst geïnspecteerd worden want as an nomag liki in zat ifa mag de dis bay wa liban nu marok ala zot rigos de ma abi a furuf sab dira ki wali si mo tegi no so na moro wiki mim go studeer ya to maar het moet aan speciale eisen voldoen internationale eisen voor een gebouw. Mino denkt dat koolisien aba gebouw draap. Want samiere en de man boog film en Jimmy, nou af de loos tapa haven voor koolisien. Ik weet niet of er iets nieuws is gebouwd, daarom moet hij de man tak ongo film en Jimmy met Michisanen, want mino go taksani dat mino sabi. Snap je? Je praat niet met bedrijven die verschrikkelijk machtig zijn. Ik weet niet of men weet wie dus Halliburton is, maar ja. Loofvoorbeeld zijn met Jorona. Apisten tijdens de Irak-oorlog, ja toch? De Irak-oorlog, de Halliburton bezeren aan omdat Dick Cheney zijn bij de vice-president en bij de ook de CEO voor Halliburton.
0: Ja. Informatie daartoe.
2: Dat ons bedrijf machtig in Amerika, in Gortapu. En ze zijn dus het grootste bedrijf die faciliteert alle de oliemaatschappij die boren op zee. Ze zijn het grootste bedrijf. Ze faciliteren dus leverproducten, leveronderdelen, doe de rokokidema. Dus nou een boombiggy bedrijf. Oké, okay, nu komt het. Sami begrijp, ja toch? En dat is op de achtergronden, Sami heren voor los maar uitranang. Is op de achtergronden. In de tijd kon je zien bij Kisa Haven, ja? Als concurrent voor Nieuwe Haven, ja toch? Dat is maar op de Eteo Haven naar. Moro na Bakasi Tapaliba, waar het niet direct goed was gekeurd, maar het moest van Bouterse, in Saber, het moest van Bouterse, omdat Bouterse bij ons concurreert Nieuwe Haven, omdat Nieuwe Haven in handen is van de gebroeders Healy, de maar dat de intramar naar alle de Sansa de Maadra, de intramar Marines, alle de Krang, alle de Naf de Man, en Bouterse bevindt dat ze naar Mabe moesten miljonair aan de haven, want de Healy is op een Canadese nationaliteit. Of Amerikaanse, ik weet het niet zeker. Dat naar de achtergrond, zei de actuele avond op, dat is maar op een beeld, vast aan een geroko. Maar nu komt het. Dat nou juist de man dat koel die zing, op teki, een gedeelte voor een ruimte dat hij stel beschikbaar voor de man en luister goed, voor me een permanente opslagplaats. Want na dat had hij beurt in onderhandel. Want dat want dat voor de komende 4, 5, 600 jaar draap je radio actief en was aan go mis. Ja, maar dat nog bij de mijn grootste probleem, want eigenlijk, mijn grootste probleem is om mijn hebzucht. Men heeft Koolipsien een bedrag aangeboden per maand voor slaasan op, dat omstap vast aan gevaarlijk. Ja toch? Die man hebben Koolipsien een bedrag, heb ik begrepen, van 400.000 US per maand. Huur aangeboden. Dus die mannen moeten het ergens kwijt, want iedereen vindt het makkelijk ter wereld. En de moment make you aanbod, you can't refuse. Maar nu komt het. Ook in anu voor one particulier, maar een heerste naar bevolking, olij daaronder. En dat nog kan. Trouwens, in feite, als dat nog kan, zijn we dan nog op de wet. Uno op de wet, uno op de sma, a kennis voor begeleiders aan die zie. Je ziet dat ik om echt sophisticated, zeg je toch, high-tech, sa uno abi. Ja, dus wie is wat aan gebeurd? Ons heeft nog maar redding. Ons heeft nog maar doen dat je abi virus maar kon doen, terwijl we maar niet te komen in Alamoen. En in Safa de mannen tolle bieten, maar ik kies om mijn moeder. Maar ook zijn familie in Tjinga buitenland. Maar trouwens, maar ik deed het. Dus het is een levensgevaarlijk zaakje waarmee men bezig is. Ik heb begrepen dat er nu een aantal mensen daaraan werken. Althans, de buurtbewoners kon je opstaan. Verder niemand, hè?
0: Ja,
2: de buurtbewoners voor houten en omgeving kon je opstaan.
0: Een groep dat... Wacht, ik kom tegen die soort groep, neem ik dit, maar ze hebben zo maar naar een groep. Een groep dat in een burgercollectief, burgers van, voor waterveiligheid in een omgeving houttuin. En voor veel aanzien, ook is te horen. In een meeting, ze hoort Freda, een informatiemeeting voor Halliburton's Riffy. Halliburton Taki, wij hebben bijna niks verkeerd gedaan, want wij hebben de DC en de RR-leden van de omgeving geïnformeerd. En dat die man informeren, deze maar voor denk, dat aan ons aan voor ons. Maar Godoro.
2: Dus je ziet van de mannen die je schoven op het tak naar Astrana bevolkingsrecht is ook een probleem voor Chirenstrecht. Je kan je voorstellen, zijn meedogenloze mensen die na Sari als ze maar die miljarden kunnen verdienen en dan maakt het ze verder niet uit. Maar goed, dus daarmee leg je uit van zijn. Dus de buurtbewoners komen in opstand, ja, en die zijn echt fel tegen onder leiding van de heer Dikan die ook daar woont. En Dikan is een ex-minister. Ja? Dus de man die bezig ik protesteer hebi en ik denk dat ik van bevolking nog wel naar Godoro, dan zou ik me afvragen van de Mokisa officieel vergunning om dat daar te mogen doen. Maar je begrijpt dat die bedragen zo aantrekkelijk zijn dat ik die zien wat ik koop alleen des madrape om te want er een man en ik denk ik moet varen let zij dat nog zo lang. Ja? En het gaat ook om nationalisme, een beetje vaderlandslievendheid. Want als je niet wat kon doen, je niet doet zo'n zin. Je niet doet zo'n zin. Nog een groot op een de man. Dan kan je zo aan die Guyana. Guyana nog accepteren. Ja toch? Terwijl Guyana even die miljard, ik ben aan olie. Dus de man kon doen pas aan Israël. En als je gaat om een permanente storage facility, dat de man zorgen dat wie speelt maar hier ook een groot tapu, de man tjaren kostelen opdrapen. En archivas aan ogen, als aan de haven voor koolzien. Dus de man varen kan aan boord, uno sap notice gebeur, lik de man sla opdrapen, doen, uno abba kennis, uno ab de wetten. Ik vraag me af, fa, want toenmalige president, kasrot wan deal lang aan zo'n bedrijf, puur mas, op basis van money se jere se jou kiesi.
0: Maar zo'n president srota deal die zin dan?
2: Mei 2025, de man srota overeenkomst lang aan Santoki.
0: Oké, okay, maar waarom is er geen rugbaarheid aangegeven?
2: Ik begrijp het. Toen weet je de manier die de rugbaarheid aan toch? Toen weet je de manier doen.
1: Nou, klokkenluider hoe afnoeien.
0: Ja.
2: Ja. Kijk, mijn lief vaak dat hij beurt nog hoor zijn niet drapen. Maar deze manier legt deze maar uit. Want die mensen in Suriname, die mannen leggen die mensen van naar paste als een lekkie arkiboom. Awatra kan worden beïnvloed in een gebied, dus de airwatra in een gebied radioactief, daar nou boom. Je verstaat toch? Dat de mij legt dus maar uit. De mij karga volgens mij freaking of zo, en ik weet niet wat het allemaal is. Maar dat is de mij tak ja, denk ik, a waterveiligheid aan alle desani. Maar daar gaat het in principe dus niet om natuurlijk. Asana gewoon uno abba kennis voor begeleid asandisi. De Suriname kan het niet op zich nemen. Als er iets misgaat, zouden we mensen moeten inhuren om ons te helpen. Uno abba kennis, punt uit, klaar. Na atoomkennis. Mm-hmm. En kade woman no mo israng of tuma no mo studera san dat die verder no woman no de moro fara. Dus het is heel. Het gaat om hoe kan je als, zeg maar, vader des vaderlands. Ik moet vergeef je de ching kan go dede in de toekomst. Je zal er wat aan moeten doen. Ik weet niet hoe deze regering ermee zal omgaan. Ze hebben ook nog niet echt gereageerd.
0: Precies.
2: Omdat minus absurd MOU teken of zijn teken of zo'n afspraak de Mameki. Dat is ook erg onduidelijk. Dat heb ik ook niet kunnen achterhalen.
0: Ja, maar Ruben, regeren is vooruitzien. Want Mistela vraagt dat hij toe. Taki, weet de president het? En weet zeg maar de huidige regering dat na zo'n explosieve situatie de INA gebied? Daar hebben we nog geen antwoord op.
2: De man is geestelijk explosief. Ja. De man is geestelijk explosief. Vooral de man heeft dat niet gedaan. De man is dat als hij honderden jaren radioactief. Maar ik ken nog dit toe in Sranang. Wij ongelezen erover, ongelukken erover. Maar echt, ik ken nog dit echt in Sranang. Om zeg maar dus te praten over wat er allemaal gaat gebeuren aan radioactief. En daarom ben ik een beetje enorm teleurgesteld die alle ding milieuactivisten aan de Sani. Want geen fase, nu zouden ze op moeten komen. Maar je hoort geen fase toch? Heb je één fase gehoord?
1: Maar ja, ik hoor ervan uit dat de mannen op haar kennis zag u bij.
2: Dan neem ik het, ja, milieuactivisten vieren. Want de mij controleert dat die niet kon, dan moet je opstaan. Ja toch? Ja. Dan moet je opstaan.
1: Want kijk, ik kan me voorstellen. Dat is de matakko opoknapu. Er zullen vragen gesteld worden van waar zit het gevaar in?
2: Met die bari, met internationale organisaties kon je poenus aan de mouw doen, want dat gaan we nodig hebben. Iedereen blijft stil.
0: Greenpeace, dus, aan de soort organisatie dat
2: Greenpeace karkon de soort man dat die de man zei kar weet ik veel Extinction Rebellion belde maar kaser aan kolo kuit ik de man mekwa pijn
0: Milieudefensie
2: Isabi want het is erger dan we denken want de man was slaan op in Suriname de man want te kassen voor een tijdelijk ding de man want opslagplaats in Suriname dus we worden zo'n beetje het afvalputje van de wereld want als we zo rommel de man kon pot juno.
1: Ja, maar,
2: en men doet het allemaal voor geld dat we het akkoord op aan ja toch?
1: Maar Anki, we hebben over corruptie, Ruwe. En een bedrijf overdient bijna een half miljoen alamoen.
2: Ja.
1: Dat een bedrijf dat erin staat, hoe beïnvloedt de politiek?
2: Dat meen ik niet.
1: Want het gaat om geld. Wie is dan wat toesma in een assemblee of wat toesma op bepaalde posities? If you want to give them a lamon out of 400 dozen, you praat with 1 ton, of you praat with 1.5 ton, dan heb je het goed gemaakt om te zorgen dat die toestemming. Look, in Lucasan ook toe, look, no, er speelt zich iets af. De man in Sena Etaki, a overheid, heeft geen business gedaan met Mennonieten. Dat wordt er gezegd. Maar in die tussentijd zijn er wel Mennonieten in Suriname waar het onduidelijk is naar Suma den Doezaak, maar de man naar de Doezaak op een tra-understanding naar de overheid. Je ziet van de Saniwaka? Waardoor eigenlijk kunnen mensen op de een of andere manier hun zin krijgen en de dans ontspringen. En die overheid, die doet alsof die niet betrokken is. Dus je ziet van overheid een play. Want mevrouw Simons, nou tegen mij, tak anders heb ik mij nog niet te dienst lang. Akel voor LVV, een minister. Amas heb ook toe aan beskoppen over aan gedrag voor de mij nog niet. Is helder en duidelijk. Maar men verschuilt zich erachter van, wij doen geen zaken, maar met wie doe je wel zaken? Na sem sa no te kubaka na kul dipsin.
0: Na Halliburton.
1: Ay, na sem sa no te kubaka.
0: Eigenlijk Halliburton et aki, mi dusak na kul dipsin. En kul dipsin, na de ma abba haven, na de ma egi terrein.
1: Yes, en na de ma dat no, ab money, na invloed, fu manipulera overheid. En if you don't look
2: boom. Kan de ma kies om een voorschot ook basresi?
1: Ja toch, en kan de ma gi arregering. Sakong, om mijn voorschot ik batu. En dan is ik iets van klokkenluider. De regering moest gaan lukken nou. Va of verpak aan informatie. Zodat die smannen neemt en ons aan het kwalijk. Want dat ik nee. Maar wij doen geen zaken met hun. Dan zijn ze voeden mee nog niet. Dat zijn recept. Dus als aan die zie eigenlijk. Mie is hier een voorbeeld naar de Mennonieten. En ik denk dat de regering die vooral gaat zijn strategie bakken om geen verantwoording af te hoeven leggen aan het volk. En natuurlijk is van konden er lopen gevaar, want het is een algemeen probleem.
0: Radioactief,
1: Sani. Nou, een algemeen probleem, want geheel Suriname kan daardoor zeg maar geraakt worden als het misgaat. Dus Suriname is ook wel risico. Maar een risico.
2: Vaak kunnen wij dus aan die derde wereldlanden. Zijn die mannen verzet toekeloos? De mannen is pangano, die kondre. En de man sabi dat die desma in a kondre no safa san musu. En desma in a kondre is hij zo ammonie. Want we bedoelen even maar bidi $400,000 per maand aan voor euro aan loosu zi. Maar in het begin met tegen ba a loosu moest voldoen aan speciale eisen. Vos de man mag doen. Dus we kunnen nu al een beroep doen op de internationale zeg maar, organisaties om ons te helpen inspecteren. Want van nu is er een minuut actie ondernemen. Ik denk het niet. Lek van Glennetaki, ik denk het niet. Israël nou een mentaliteit die kwam beginnen aan de smekie. En dan zit iedereen daar, zitten ze als wolven en als ratten eroverheen. Want allemaal wanna beginnen aan zo'n smekie. En deze bedrijven, de man heeft vrede bij de tientallen miljoenen, want ze moeten het ergens kwijt. Ze rekenen toch door weer per. Nasranaas heeft een paar jaar ingezet, want dan draap je de mouw via naar olie. Nou, ik denk niet dat ze de mouw een paar jaar, man. Dus Wie is het bedrag die Kari maakt ze niet uit.
0: Maar Luko, Ruben.
2: Ik heb het tientallen keren gevraagd. Je hebt meteen de man tak na 400.000 per jaar. De man tak no. Hoe jere 400.000 per maand tak. Uno mag je de stukken. Maar hoe jere ik betak na 400.000 per maand. Maar tak nu nog een briefie. Ano per jaar. De man tak no na per maand. Ik heb het gevraagd.
0: Jere maar Ruben. Er is een kritische evaluatierapport, want ook is wel een document als een voorvoer lezen, want we schrijven aan de radio actief, we nu nog varen zo voor de sansa de Malekhu uit. Ook is heel veel documentatie over haar gang van zaken, ja. Wat kan er nu gebeuren? Sang zijn de mogelijkheden, want op een gegeven moment, we kiezen een stuk toe, de maas in een koji kruderia stuk, de maas in een stuk, de maas schrijf ik ba. Dat de gang naar de rechter, de man olassie, omdat afas van de man stel a eerste verweer op, het is niet goed. Nou, ik zei het ook, a deskundigheid nog de.
2: Nee, maar soms gebeuren dingen ook bewust. Omdat Sranamote, alles aan Sranami ontdekt, nou een kartel. Dus kade, a notaris die moet je pie of afkati. De ina groep voor de man zou met kamoni. Daar moet ik wat rommel gisteren aan een kartelletje. Is dat met die maïla die zegt zo'n afrona omdat die een kartelletje. Ino zat ook nog een kartel toch?
1: Alles met Jack de Schreffie.
2: Kan je allemaal terug samen stellen zijn op. Daarom heb ik je gaat internationaal hulp moeten vragen. Want uno abi adeskundigheid. En het feit dat onze mensen zeg maar dus beïnvloedbaar zijn door het geld, moet je gewoon de massa fanatiek tapas aan die stad, noem ik de Amerikaan kon dump rommel die in die kondre. Wat? We zijn nu al. We worden het afvalpetje van de wereld genoemd zonder Fusabi.
0: Maar
2: iedereen kan zich nog herinneren dat de Amerikaan bij want je Afghanen komt drapen bakken zogenaamd die kopotas ranang. In de tijd was zelf Nederland bezig in de jaren 40, 45 om daar joden te zetten. Allemaal ja, kon je een afvalpetje. Uno sabi, omdat toen heel easy. Met dat je altijd de man kon doen voor een signe drapen. En onze mensen zijn in staat om dat ook een beetje gewoon op zich te nemen. Als ze maar wat geld krijgen. Ja. En de man af informeren aan volk. Aan volk nu de geïnteresseerd. Is het de man de golis over, zeg maar, wat er gebeurt met radioactief afval. Allemaal tijd dat jongen weer niet in de RLI bazani. Dus wij misschien hier gaan misschien brieven moeten organiseren. Acties maar ja voor jeppie. Of hier echt zo'n beetje heel veel aandacht gaan geven. Om het een beetje in de publiciteit te brengen. Want niemand in de wereld praat erover. Dan hoor je het ergens, lees je het ergens.
0: Ja, kom lees als samenvatting voor het eerste kritisch rapport, zoals schreef je. Een onafhankelijke technische evaluatie van de voorgestelde opslagcapaciteit voor radioactieve materialen legt diepgaande gebreken, ernstige milieuovertredingen en directe bedreigingen voor de volksgezondheid bloot. De projectuitvoerders hebben een categorie B-classificatie aangevraagd, waarmee ze hoogactieve categorie 1 en 2 radioactieve bronnen in een dichtgevolg, laaggelegen en moerassig woongebied bagatelliseren. En voorziet bewoners van geverifieerde wetenschappelijke feiten om zakelijke zelfregulering aan te vechten en een directe stopzetting van het project te eisen. Dit is even naar zo'n conclusie moet uit het rapport Jasa Holland over Assad. Ik ga de minister de Mayaga regering weer.
1: De man is
2: hier. En Suriname, die moest vragen vergunning aan de ATM. ATM naar arbeid, technologie en weet ik veel. Een ministerie dat. Nou, een ministerie van volgens mij, is dat toch zo'n ministerie bestaat in Suriname? Nog nooit van gehoord ATM. En ik was aan de rapie van de neem bakar. Wan nationaal milieu weet ik veel
0: wat. Nimos.
2: Ja toch? Die alles eerst moet gaan inspecteren naar de sandati. Wat is het ding? De man aan kwaliteit die de sandati. Wat lo rapport ik bij de echawalo trobi.
0: Maar Yusuf in soort fase als aan dit day. In soort beslissende fase hoe den ook nog de.
2: Dat heb ik ook niet kunnen achterhalen. Dat meteen dat ik mijn doet er heel. Heel geheimzinnig en vind ik hoor, want ik bedoel, zo'n beetje zijn ze ook zo in een kondre waarbij voor de rest van ons leven zeg maar invloed hoorde. Dan moet je op zijn minst zeg maar dus wat meer zeg maar informatie gaan verstrekken aan de bevolking. Want de bevolking ook als donomo dan zo'n ingrijpende zaak of in de plaats in Suriname, waarbij we voor de komende honderden jaren, aan de tientallen jaren, met vuil op de scheef gaan zitten. Ja, dan komt er niet eens aan wetgeving. Dus in principe hadden ze het niet eens mogen overwegen. Want aan wetgeving, no, de, maar juist daarvan denk ik de man bij wang haal. De man bij wang de man, de man sabit aan wetgeving, no, de, laten we maar een puinhoop van maken. Ja toch?
1: Mm-hmm.
2: Ja toch?
1: Jongen.
0: Luister, als de lijnen zijn vrij, ik kan welkom.
2: Na aanleiding van Kondre, ik tek de beslissing dat hij. En aan de kant toch? Look. En dan een probleem, het is en blij, maar een paar particulieren gaan die honderdduizenden miljoenen verdienen.
1: Look, is dat zo'n probleem ook door Ruben? Ruben, of dit probleem zou ik denken dat ik abi, wat mensen misschien over het hoofd zien, if you look hoe de klimatologische omstandigheden, en if I go om Suriname, dan zie je dat er steeds meer het gevolg daarvan dat we op een morgen vorm voor wateroverlast. En Mika, stel me voor dat if op een gegeven moment een wateroverlast veroorzaakt een situatie bij een radioactief materiaal, een wateratjaren komt bij een omgoing woongebieden.
0: Maar hoe hoort hij nou een woongebied nou wat dicht?
1: Nee, maar daar zijn we klaar. Nou ja, laten we het anders uitleggen. Dit is misschien ook in Tsjernobyl gebeurd. 35 jaar terug, toen het is maar niet aan het rapen, toch?
0: Oké, okay. Jere, wat maakt dat? Een Tsjernobyl situatie.
2: Nou ja, laten we het anders uitleggen. Dit is misschien ook in Tsjernobyl gebeurd. 35 jaar terug, toen het is maar niet aan het rapen, toch?
0: Oké, okay. Jere, wat maakt dat? Stel me een vraag, ja. William, wat maakt het mee?

0: Maar Sasolief heeft altijd maatschappijen ingehuurd voor Douarokko.
1: Oh.
0: En die mannen hebben hun opslagfaciliteiten. Dus,
1: dus de man hebben ze Sasolief hebben slij op Nasranang?
0: Nooit. Dat moet je eigenlijk slij op Trinidad, Amerika. De man wil bouwen permanent in Nasranang.
1: Dus nou was aan die hergrond tapu, aan was aan voedu zo so dief Srana, want dat is toch te begrijpen dat heeft Srana wan a radioactief in kwijt, omdat de mij boren olie, dus de makang slaan op, ondanks dat de man naar wet heeft. Maar die is nou voor hergrond tapu, voor precies aan op next te makang aan Srana eigenlijk.
0: Dat is, als ze dat daar gaan opslaan, de man op in Amerika, de man op tap Trinidad, dat na familie is.
1: Oké.
0: Okay. Ja toch?
1: Mi abo een beller.
0: Je mag sla op.
1: Mi abo een beller. Hoor je punt. Een beller. Luisteraars. Udena Yoru for you nowhere. 45 minuten. 14 uur 45 Ude. You can welkom. Dus eigenlijk. Ude. Dus eigenlijk Suriname staat op de drempel voor sla radioactief materiaal op.
0: Ja.
2: Jongo. Dus, look hoe laatst mis hebben. Misschien naar onderzoek kon gaan. Maar, ze hebben maar onderzoek naar de meeste Saraman. Ja. Eigenlijk, de man lang op uit de kondre.
1: Maar, Glenn, man, ga je ook uit de kondre toe? Goed eerlijk.
2: Nee, maar.
1: Goed eerlijk. Ja toch?
2: Maar,
1: hoe schrijft u? Look hoe, mij vindt dat je mensen moeten naartoe gaan waar ze denken het beter te hebben.
2: Ja, maar waarom zo juist in deze tijd, waar we ervan uitgaan dat die Sranang staat een goede toekomst te wachten, toch? Over anderhalf, dit is zo lang. Het is al bijna armlang te afstand van anderhalf jaar, 2 jaar, gaat Suriname van grote inkomsten genieten. Dan nou, een onderzoek en wijzen uit dat juist aan het moment die zie. Maar ze vinden een kans, de man een long way.
1: Ja, maar bellen. U bent in de uitzending? Hallo?
0: Ik heb een conclusie omtrekt. Ik heb een lobak onder.
1: Ja, Ruben, even. U bent in de uitzending? Ja, deze luistert naar de radio. Hoe neer je er?
2: Ai. Ai, Ruben. Dat wordt dat je de man een brief in het bestuur van Kondre.
0: Glenn, nu je toelop Srana, mijn takas als altijd, toch onlop akondre. Hoe zijn daar naartoe gebracht? Allemaal wat je traman kon doen, roko. Even tegen mama roko. Moet je hier traden in Begia voorbeeld. Even geven Srana maar 1 hectare grond of 1 ticket. Nu als je ze toch tek je 1 ticket kan halen.
1: Oké.
0: Goed dit te dat kiezen.
1: Ruben,
0: hoe ik dat ticket toch?
1: Ruben, hoor je punt. U bent in de uitzending?
3: Hallo?
1: Mane.
3: Ja, Mane.
1: We arken je, mané.
3: Ja, nog wel als je, deze meneer, nog, ja, zet dat zo. Je mag is je naam, nog. Ja, deze man, nog.
1: Welke man?
3: Je bent nog verhaal, joh. Je net, praat. Wat ben je, zet dat, nog, ben je.
1: Maar.
3: Ik ben net, dat daar aan, joh.
1: Ja, zoet man.
2: En we hebben doen voor nood.
1: Ruben.
3: Ja, u bent. U bent van mij. Nu is je naam, ik ben blij. Ja? Ja, ik ben je naam. De bank van Holland, voor Holland, de bank van Holland, de bank van paspoort, en dat body, en dat euro. Dat is mijn lobby.
1: Oké.
3: En dat is mijn lobby.
1: Mane, wat is je grand tangi, man?
3: Ik heb een profiel, en
1: Wouter,
3: ik ga
1: als je dame, laat de bouwen. Ik moet toch weer. Arikel, hoe jij je mannen? Ik heb een U bent in de uitzending?
4: Ja, goedemiddag met Rick.
1: Rick.
4: Ja, goedemiddag iedereen in de studio. Meneer Varnold, meneer Glenn en.
2: En meneer Rick, welkom.
4: Maar luister nou. Staatsolie is een 100% Surinaams bedrijf, toch? Van de overheid.
1: Ja.
4: En jullie hebben het net aangehaald dat Staatsolie in staat was te kofferen, het afval te kofferen, toch? Van hun eigen boringen in Suriname.
1: Ja.
4: Datzelfde Staatsolie. Staan ze als toeschouwer toe te kijken dat het afval daar wordt een 100% Surinaams bedrijf. Ze vertegenwoordigen Suriname in rechten. En het hoofd van het bedrijf, die leiding, wat zeggen zij zelf?
1: Hoe stel je dat? Hoe stel je dat?

0: uno kisa antwoord de de dat zijn Ruben en leg uit. Het is moeilijk om die antwoorden te krijgen van wat is de rol van staatsolie hierin? En les daar Ruben taki tak de olie zijn weer boorokba. Staatsolie, de bedrijf zijn staatsolie bij Juru. De bedrijf dat bij de verantwoordelijk die asandasi. Dus de rol van staatsolie, uno masabe, je ziet informatie moeilijk voor Fenny.
1: Nou, dan is het zaak dan op, dat op staatsolie dan die. Want zij vertegenwoordigen Suriname en rechten.
2: Nee.
1: De druk moet dan op die leider van staatsolie nu gelegd worden. Zeg van, kom met de feiten naar voren.
0: Ja, Rick,
2: waarom ik denk dat het niet zo zit zoals je dat uitlegt. Ik denk wat er aan de hand is, is dat met de komst van andere oliemaatschappijen in Suriname, dat men een gerenommeerde organisatie zoals Halliburton heette ze nog?
0: Ja, Halliburton.
2: Halliburton heeft geconsulteerd van luister dan, wij gaan daar iets hebben, een bedrijvigheid, kan je dit voor ons oplossen? En Halliburton heeft toen gekeken in Suriname. En hebben we gezegd, we dealen niet met staatsolie. We gaan kijken naar een organisatie waarvan wij denken dat ze in staat zijn om het afval op te slaan.
0: Te faciliteren.
1: Maar die vlieger gaat totaal niet op. Want staatsolie daar vertegenwoordigt Suriname en rechten. En de staatsolie moet zeggen, nee, zoiets kan niet. Want ik vertegenwoordig de staat. En zij moeten dan met hun expertise die ze hebben, de staat informeren en zeggen van, dit speelt er.
2: Nee, maar staatsolie is geen politieke organisatie.
1: Maar maakt niet uit de politiek, ze hebben die kennis. Daar gaat het om.
2: Ja, maar ze hebben die kennis. Ja, maar zij zijn niet verantwoordelijk voor dat gedeelte.
1: Daar gaat het niet om. Zij zijn part in die oliedeal, hè, met die buitenlandse bedrijven. Zij tegenwoordig Suriname in die deal. Die deal was gesloten door staatsolie. Niet dat wanneer die overeenkomst getekend worden. Wie zie je daar zitten? Staatsolie. Niet de minister van Energiezaken. Niet die mensen zijn daar.
2: Oké, daar heb je een punt. Dus ik vraag me ook af hoe de dingen zijn opgedeeld.
1: Die druk moet op hun gelegd worden.
3: Ik denk dat die totaal verkeerd is. Staatsolie is totaal geen partij in deze. Kijk, die maatschappijen die tekenen een contract met staatsolie van ik ga olie boren in Suriname. Ja toch? En wanneer ze olie boren, dan hebben die mannen afval. Doen die mannen niet naar staatsolie te gaan van ik heb afval, wat wil ik ermee doen? Vaak brengen ze het naar het buitenland. Suriname moet zich niet openstellen dat ze het daar opslaan. Dat is
1: maar meneer Valno, wat je daar zegt klopt niet. Het kan niet. Want als staatsolie toch? Ik ga die deal aan met die buitenlandse maatschappijen. Als part van die deal komt er afval. Komt er sowieso afval. De staatsolie die Suriname vertegenwoordigt, die moet daar gewacht van maken aan de regering en andere dingen. Zeg van kijk, dit speelt er. En we moeten hierover een beslissing nemen. Willen we dat of niet?
0: Maar Rick, Rick.
1: Ja.
0: Hoe mag je de antwoorden?
1: Maar dat is verwachtbaar in zo'n zaak wanneer het gaat om miljoenen en een biljoen bedrijf. Hè, ze staan op de aandelenbeurs genoteerd als met miljarden op in rekening. Dat kan je verwachten. Dus, maar het is aan jou, het is niet aan hun om kabaal te maken. Het is aan jou om dan stappen te nemen. Vooral met te beginnen met staatsolie. Want je kan staatsolie niet overslaan. Niet op terzijde leggen passeren omdat. Nee. Met staatsolie moet je beginnen.
0: Oké, maar dan Rick, eigenlijk zei je Taki. Ja. A deal tussen Halliburton en Kuldeep Singh. Eigenlijk a deal dat bij Safia staatsolie.
1: Ja, natuurlijk toch, want zij hebben die kennis. Heb jij meer kennis dan staatsolie?
0: Totaal, Mina, nog maar verstaan. De documenten zijn ook eens bijna TLCG en Dati.
1: Ja, toch? Dus wij hebben die kennis, maar staatsolie heeft die kennis wel. Dus op hem moeten we die pressen zetten.
2: Maar eigenlijk, je zegt het wel, maar dan had staatsolie op basis van dat wat jij uitlegt reeds de verantwoordelijkheid moeten nemen.
1: Ja, toch? En niet alleen.
2: En waarom doen ze dat niet?
1: Niet alleen speciaal in dit ding. En alle andere soortgelijke zaken.
2: Maar dan is het toch niet goed geregeld?
1: Wij hebben die expertise niet.
0: Rick, je hebt een gratangi wat aan Yoruba plus Wabob Trabeller.
1: Ja, oké.
0: U bent in de uitzending? Hallo?
4: Mensen bellen me ook
0: niet. Ruben.
2: Dit is ja, maar, best wel een...
3: Wat Rick zegt, hè, is dat bijvoorbeeld bij het aangaan van die deals, Arkiboom, ja toch, dan wordt er over andere van de mange kisi arrecht fugoroko naar een pisi fusranang olievelden. Ja toch? Tere man begin roko, dan naar de man roko nu om bepaalde dingetjes te doen. Ja toch? Lek van nou bijvoorbeeld de man dat ja, jou abba local content om mee te doen. Na den bedrijven onderhandelen naar de oliemaatschappij. En ook via staatsolie. Om dingetjes te leveren naar de sani. Lek van de man dat we willen ons veel kwijt. Wil je me helpen? Ik wil veel daar opslaan. Precies zo in shame. Snap je?
4: Ja,
3: het zou leuk zijn als staatsolie bij de kaf verantwoord in een tapu. Maar dan kan je de man bij tak vanaf dag één takeren. Ja, dat mijn minister ook nog een deal. Ja, want ik moet me veel kwijt. En dan kan hij me samen moeten doen. Dat denk ik. Want ik word ander onderhandeld. Op de bigie bedrijf die ziek. Het is anders.
0: Maar gewoon bellen. U bent in de uitzending.
5: Ja, goedemiddag met Lisbeth.
0: Ja, Lisbeth.
5: Ja, kijk. Ik vraag me af. Want is er geen... Ik kan me niet voorstellen, want we hebben... Afval is altijd, je moet heel veel afval doen, medisch afval, staatsolie moet ook zijn afval dumpen. Dus je bent al bekend met het opslaan van afval. Dan weet ik nog niet of het radioactief is. Maar nu met die grote olieboringen die op komst zijn, dan denk ik dat we even moeten vragen aan die minister... Hoe hij dat ziet, is er... Want ik kan me niet voorstellen dat er... Oké, soms hebben mensen lak aan regelgeving, hoor. Maar je kan die samenleving geruststellen van... Er is regelgeving op dat gebied. Is er een autoriteit op dat gebied? En hoe... Wat voor eisen zijn er om radioactief afval op te slaan? Dus misschien moeten we die minister, meneer Brunings, vragen... om dat even uit te komen leggen. Ja, toch? Dus ik heb er ook geen verstand van, hoor.
0: Meneer en Lisbeth, is dat wel lang ook bezig naar een onderwerp die al een week... De mensen die we moeten spreken... Allemaal dok.
5: Ja, wat raar. Wat raar. We hebben nog geen woonwet in Suriname.
0: Nee, toch? die okay. Je benoemt me bedoel. Ik heb letterlijk een app gehad. Er is geen wet... Wacht, die paar appen. Er is geen wet van openbaarheid van bestuur, die hebben wij niet. We hebben geen bestuursrecht. En we kunnen nog Koeldiep zien, nog Halliburton, nog wat er daar gebeurt, kunnen wij daarop beroepen.
5: Oké, dan is het raar. Want kijk, de Amora Biggie Afro, mevrouw de president, wanneer je hoort dat die samenleving zo in onrust is, dan moet je leiderschap tonen. Ja of nee?
0: Ja, klopt.
5: Oké. Abu,
2: goedemiddag. Ja, als hij dat hier dan
4: als hij is ingewikkeld.
2: Lisbeth, op een punt, eigenlijk, dat ik me refereer op Baka.
4: Dan heb ik nog niet.
2: Dan heb ik nog niet het verhaal. Omdat dat pepe me was, een president.
4: Aye.
2: In actie, toch was je na staatshoofd. Toch, je moet daarover je kunnen uitlaten en zeggen wat je ergens iets van vindt. En drapen zo lees, minimaal begrijp dat je kiest wat vaagheid of wat stilzwijgen. Maar wat zijn het tegen me dat jongen, als jullie president schrijf, in de bereid moet ik verantwoord doen. If je naar president, moet ik verantwoord doen. En dat ben eerlijk gezegd met teleurstelling. Want ik was aan die een president vaaglijk vaag over de menodieten. Dan met begin kies, want toen... Maar het begint te knagen aan mij, aan de geloofwaardigheid voor een president. Met dat toen ik oordeel te hard naar u ben?
3: Zeker oordeel je te hard, zeker oordeel je te hard.
2: Oké, okay, dan leg
4: zeker. Me... Jere, we naar Trajuro, Ruben. We kan je zo.
2: Van mijn bloeken.
4: Jere, we kan je zo, Ruben.
2: Luister nou.
4: Me goed dat ik de vraag zou stellen. Kruderi stel, welke vergunningen heeft Halliburton precies? Welke chemicaliën worden opgeslagen? Wordt afval verwerkt of definitief begraven of opgeslagen? Welke milieustudies zijn er uitgevoerd? Wat zegt NIMOS? Zijn er contracten met buitenlandse afnemers? Staatsolie. wordt Suriname regionale offshore? Wat zegt de president? Weet de regering hierover? Alle vragen die ze stelt. Luisteraars, hoe neem je zijn antwoord? We gaan naar jongens, we gaan zo aan je bakken. Tot zo.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In de Turkse hoofdstad Ankara wordt op bevel van de autoriteiten het hoofdkwartier van de oppositiepartij CHP ontruimd. Dit na een uitspraak van een rechter dat de verkiezing van Özgür Özel tot partijleider op het partijcongres in 2023 ongeldig was. Deze heeft gezegd dat hij het kantoor niet gaat verlaten en noemt de rechterlijke uitspraak een zwarte dag voor de democratie. Waarnemers zien in het conflict een poging van de Turkse president Erdogan om de CHP te verzwakken. Aan de noordoostkust van Australië is een 39-jarige man overleden na een aanval door een haai. Hij was met drie andere opvarenden met een boot aan het speervissen toen hij in het water werd gebeten. Hij werd met zware verwondingen aan zijn hoofd aan boord gehesen, maar kon door de hulpdiensten niet meer worden gered. Het is nog niet bekend om wat voor haai het gaat. Op een bedrijfsterrein in Garden Grove bij Los Angeles staat een grote chemische tank op ontploffen. Uit voorzorg zijn zo'n 40.000 mensen geëvacueerd. De temperatuur van de oververhitte tank loopt sinds een paar dagen op en er is al chemisch materiaal vrijgekomen. Volgens de brandweer kan de tank ontploffen of nog meer chemische vloeistoffen gaan lekken. In een straal van een paar honderd meter rond de tank bevinden zich tientallen woningen en een basisschool. En gezondheidsdeskundigen raden aan om zonnecrèmes van vorig jaar weg te gooien, omdat die nog maar half zo effectief zijn. Veel media, zoals het AD, herhalen op deze eerste mooie zomerdagen nog maar eens de tips over een goed gebruik van zonnebeschermingsmiddelen. Insmeren niet alleen als je naar het strand gaat, maar ook op de fiets naar de winkel, tenminste factor 30 gebruiken en met een vette plaklaag elke 2 uur insmeren. Tussen 12 en 3 uit de zon blijven. Het weer, de zon schijnt volop en het is droog. De maximumtemperatuur loopt op naar 29 graden in het zuidoosten en naar 23 op de Wadden en aan de kust, bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Woutlichemstraat nummer 8 in Gein. Ezezi boom, masaf sravi, moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori & Chatori ook uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Markt Meet the People inzamelingsactie. U draagt weg.

0: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
1: Juwelier Wiering aan de Ferdinand Bolstraat nummer 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapu korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nog. Ja, ba oru boei futant eusje niet ook. We jere, if you want sharing, Wiering e bayeng, me if you want ye me gwa mooi ketiteng, wa ye silinga, ja. Juwelier Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering, Wedrandbosstraat, 27 tot 29. Anno Fortenti Moong, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hiep, hiep, hiep, hiep, Jullie Wiering.
2: Amsterdam, Amsterdam.

0: Heeft u bouwplannen? Of overweegt u een kavel te kopen? Dan is deskundig advies het eerste en belangrijkste waar u mee geholpen bent. Prezen BV heeft dat. Met meer dan 35 jaar ervaring op het gebied van kavels en wonen. Bel voor een afspraak naar 020-66-926-70. Ontdek samen met ons hoe uw droom gerealiseerd kan worden. Tot ziens op de Binderij 7G in Amstelveen. Bij Prezen BV.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg. En dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers. Een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers. Surinaams exotisch restaurant. Tweede Oosterparkstraat 2. Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers. Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
0: Te huur aangeboden kantoorruimte op dagen en tijden die u beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Bel met 020 67 99 665.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Ja, luister, als je door in het tweede uur of kroeg, dan heb je een kort vriend, dit is een explosief toren, ja, zo, nou, nou. Zij zijn stranang. Radio komt daar geen boom. Maar nog even, ik was mijn computers aan mijn sabi. Radioactief afval, dat is een sla op als stranang. Dat is een haven of een bedrijfsterrein voor koeldiepzien. In samenwerking met een bedrijf, dat is Carhali Burton. En misschien wel een beller, maar dat is een beller. We tekenen Ruben die onder de knop heeft. Oh, abeller gue.
1: Ja, nee, maar ik ben tegen Ruben, ik ben actie Ruben. Ik vind dat mijn oordeel toen zie hard om met een president. Ik met dat de Sandy.
0: Je hebt een telefoon, jongen.
1: Ah, Ruben, je hebt volgens mij. Ruben is onder de knop.
0: Maar in de taal spreken Ruben, wat hij zoom.
2: Hey, Zoom, no? Aye. Boy, I'm going to come back here.
1: No, Ruben Ravenberg, Amman eigenlijk SBB. Iedereen is maar overtuigd dat Amedu Buroko voor bescherm Abusi naga Udu Fusernang. Zelfs Abob Amman trotseer. En vanaf Abob toch Amman vindt niet dat je de pak Abob aan, if de man go buiten de regels. Amman begi a president die wat onderhoud, want de man die bezig is, shat Amman voeto. De president heeft laten afweten. Amman vindt dat ja, Amman doet zo'n belangrijke rol. A president wel tegen Edgar Davids. Maar president na tegen Jamang. Ik vind het een beetje raar, maar oké. Want er is aan het bakken. Centrale bank. A president Jagi, een raad van toezicht volgens mij. Of de maar in verschillende raden, dat ik wel ook zo. Zonder, zeg maar, op een goede manier uitleg te geven, zeiden we kan Jagi denk. Ook zo'n rare zaak, waarvan ik natuurlijk me bevind het mooi. En zo'n president kon die tekst en uitleg. Dat ik samen ben verkeerd, dat we zeggen dat je een centrale bank en was zomaar bang. Nou, een bang is aan op te maken. Na een toekomst van Kondre, dan moet je het volk inzichtelijk maken. Dat ik nog dit naar reden. Maar dus, dit is aan het dan zo vaag, Ruben. We kiezen aan neiging dat afvaagheid die zie om met misreven op betwijfels over haar huidige president.
0: Okay, hoor dat punt, vier. Ruben, hoor die punt, want we hebben toen bellen met de afstand de bel. U bent in de uitzending?
3: Goedemiddag, Jerry.
0: Oh, met John, met
1: Henkie.
3: Goedemiddag, Glenn.
1: Hoi, Henk.
3: Goedemiddag, meneer Farno.
1: Goedemiddag, Henk, welkom.
3: Goedemiddag. Ik vind Taki. Meneer Rick, op een punt. Want Ali Burton is een van de grootste providers van producten en service tot energieindustrie. En Staatsolie heeft die deskundigheid toch voor olieboring en oliewinning van Wankaring. Het gevolg van oliewinning is afval, is opslaan van afval. Dus dat nog aan de ter sprake naar Staatsolie. Want afval, sla maar op radioactieve afval. Na hot item no in agrotapu. En atrasan sami bewantaki, toch? Ja, meneer Ramadin is momenteel ook in opspraak bij de OAS. Vanwege niet correcte handelingen en besluiten binnen wetgeving van de OAS. Toch? En wat betreft de president, ik heb het al eerder gezegd, de huidige president vind ik niet geschikt om het land te leiden. Want die blijft altijd achter het gordijn, om het dan zo te zeggen. Dan weet ze het niet, bij wateroverlast zou ik een president willen zien die met waterlaarzen naar de mensen toestapt om de mensen toe te spreken, om ze een hart onder de riem te feiertakking. Dus wat dat betreft, ja, mijn tak is een rommeltje. Dat mijn jongen takking wang.
0: Ik
3: ben heel daarvan. En als ze zijn die moe takking, Suriname is dan op de drempel om tot onbewoond gebied verklaard te worden. Tiki ailuku. Mojo.
0: Hoe heet hij? Hey, wacht. Mijn waterbeller. U bent in de uitzending. Hallo? Oké, Ruben, Glenn.
1: Hek op een punt. Maar Ruben, we arki, we arki. Misschien oordelen we.
0: Ja, je reageert op Glenn, kom je
1: hier. Misschien oordelen
2: te hebben. Arki boom. In Suriname is dus een wijsheid ontstaan. Arki boom, ik heb een wijsheid. Dat een president is donta pastoor of alle minister of een zaak. Nee, beval. Dat president moest grijpen. In principe, de minister moest hebben kwaliteit. Ik denk nog aan de Miyagi Dengwe. Dat ben ik met jullie eens. Maar in principe, een president heeft een organisatie voor een eigen systeem. Maar de minister moest hebben directe verantwoordelijkheid voor den werkgebied en vooral ook dem aba competentie voor kan doen. En daar twijfel ik wel aan. Ja, een bepaalde minister in hier heeft de man nu actievoes op ATM. Hier was hij niet economische zaken. Nou, belangrijk zijn niet toch? Want een grond op een kinkin is er aan. Hoge mikrolobbyen zijn niet, maar of de man in hier. Jouw minister voor olie en gas. Een man is er in hier, ze schrijven het. Terwijl biggie zijn niet doen. Dus dat is mijn probleem. Maar dan wat je dan krijgt, dat dat drukke kort op een president. Want allemaal dat een president moest reageren. Is dat we op moeten gaan in alleen of zo in zitting. En ik denk dat ze dat modern willen doen om vooral een democratie, een democratisch gehalte in Suriname staan. No de. Want als president heeft John contact, ja, hoe je dat kwam grond die drapen uit en ik trek het direct terug, dat allemaal je baart dat die man is daar krachtig.
0: Maar er is ook iets. Van moeder des vaderlands. En de ramp. Nee, zeg maar dingen van de buitencategorie, kokariso, buitencategorie. Dat altijd een leider voor een kondre. Nee, liba san dat ook over jouw minister. Ja. Hier ook zelfs een koning, soms ik kon in beeld. Zelfs een minister-president, ik kon ja in beeld. Het is zo'n sani epsa. En if you have san like a radioactief sani, if you have san like de meno niet te pe, is dat een kondre die in reperoer. Dat is dat toch iets. Dat weergelegd voor de president, voor collega uit dat eer, wacht eens even. Naar mijn leia kondre, ja, zei tegen mij, ja, zo. Is toch niet veel gevraagd?
2: Zeker niet. En op bepaalde momenten zou je ook moeten ingrijpen. Ja, toch? Als president van het land. Maar nogmaals, mijn herhaling. Aladesani zijn beheersbaar. Niet vindt dat de minister niet voldoet, maar zweringi. Ze liever parkeert dat, maar samen je doet drapen. Omdat, niet om iets, hoe zat dat met Belvoeren als Renang? Zullen ze met dat als adviseur voor een minister? Amai tegen me dat boy, even nog John Poko, jongens, hoe zat samen doen? Serieus, maar er zijn dat niet nog hangen aan de grote klok. Maar dat is een algeheel probleem in Suriname, al jaren. En want die zijn niet. Omdat die, ik denk dat ik het een paar keer heb gezegd, dat ik een week even af. Met dat die zolang we wet nog komt op de politieke partijen. Ja toch? Waar ze moeten voldoen, volgens de potisme. Dat we kiezen de regering, we kiezen het parlement, ja toch? We kiezen een aantal sani. Omdat als dat nog beschreven naar versie, ik bedoel, maar is door naar parlement, die man tak niet is aan nog B12, je naar afwet, dan moet je hier instantie naar kozen, want je naar wetgevende macht. Snap je? Maar in een man takkie. Het moet terug naar de tijd dat, als je een interview op voor neutraal die ook doet, een man takkie toe, een man takkie, was maar drapen, een man karwa losani, er is een oesabitra naam. Amakari,
0: BSD, BSD, BSD, BSD,
2: Amakari. Walau sana mata kita, amata kita selang ada sandat no moto insrenang. Nau tang di si want besi tak aneroko. Iwan, if you want konang anyu rikas, iwan kengki insrenang des mano lobby a kengki wan alas ma elibi sofu asistim. If you want kengki de mau berki weh want asan no mus kengki. Geloof mij, dat heb ik misa bete davro kon afro tak direk idri moet solliciteren die wana wan baan a hier kon drek kon opstaan de mo op desma
0: ja maar Ruben hier
2: op mijn mail op contact bureau kon je apart in
0: no hier no hier no Ruben eigenlijk
2: dus, zij... ik neem het niet voor die vrouw op absoluut niet.
0: Nee maar anno dat
2: maar leg na structureel probleem op Israël nou
0: ja nee maar look,
2: structureel
0: hier hier Ruben ik heb benoemen constant mijn fine doen net net dat je losse op toe. Loco, even. Nee, maar even. A VP, meneer Rusland lek VP. En NPS, bedevo a oil and gas. NPS, bedevo a oil and gas. If you elect me nou uit, dat de minister ne functioneer, en de ne voldo, de man ne voldo, of de ne voldo, na de kwalificaties, en de man om a lever eigenlijk voor sa de mapot de mat op depressie. Dat toe maar een coinbeeld. AVP een coinbeeld. Meneer Rusland een coinbeeld. Hoofd voor een ministerraad. En een president zoals dat op AVP. Ik kom ook toe een beeld. Want if you een constateerde sandici. En de toeleidinggevende voor de minister dat no e do noti. Dat abra tiari we taga sem to jara.
2: Maar... waar ga je het aanpakken? Jouw kijk in de politieke partij in Suriname. Nee man, dat is bepaald, want de man op deze man. En het blijft zo. Moet je nagaan. Dus we hebben bijvoorbeeld Adil Sansroto die radioactief afval. Ik bedoel, hoe kan je zeg maar in de regering zijn? Is af de consequenties, maar een overweging via ammonie. Dat zijn mijn problemen. En dat betekent een probleem naar structureel. Ja toch? Want dan wordt er direct, ik vond het dat je mooi toch, wordt er een kartel gevormd, ja toch? Dan gaan dat die allemaal onjang, allemaal zijn die betrokken naar vergunning onjang, allemaal. En dat is echt waar, hè? En dan maak je druk, allemaal vinden onjang, en onjang is meki. En zo wordt het ook echt gezegd in Suriname.
1: Onjang
2: is meki.
1: Maar Ruben.
2: Ik heb zo'n hekel naar woord dat nou, hè?
1: Maar Ruben.
2: Dat ik het in korte van samenleving.
1: Ruben, even. Maar de huidige president is niet in staat om het verschil te maken. Dat moeten we wel constateren, voor de eerlijk toch? Dat een huidige president is niet in staat voor mekaar verschil. En het tweede punt, want we hebben even volg een hoorzitting.
0: Voor Bronto.
1: En we hebben een mening, want eerlijk gezegd, heb je hier want toen studenten voor een Milo-school zijn bij de bezig draven. Dus eerlijk gezegd, ik vond het een wassen neus.
0: Oké, hoor die punt, map to beller. U bent in de uitzending.
4: Hi, goedemiddag, ja, brother Kaikuti, hoor je. Ja, goedemiddag, luisteraar. Wat ik eigenlijk wilde vertellen, hè. Die president is wel op de hoogte van deze zaak. En dat die president, dat hij de president laten blijken via haar minister van dit ministerie. En dat verneem ik uit een artikel in Times of Suriname. Ik ga heel kort dat zeggen, lezen. Paramaribo. Een geplande opslag van radioactief materiaal door offshore dienstverlening Halliburton in Houtuin heeft geleid tot bezorgdheid onder de buurtbewoners. Maar volgens minister Patrick Brunnings van Olie, Gas en Milieu vormt het materiaal geen gevaar voor de omgeving. Overigens, het gaat om stoffen die al jarenlang in de Surinaamse olieindustrie worden gebruikt, weet de minister die voor zijn ambt ook topper was bij Staatsoliemaatschappij Suriname. Op Saramaka hadden we een opslagplek waar deze nucleaire bronnen werden opgeslagen voor deze login pools. Dus het is helemaal niet nieuw. Alleen gaan ze nu worden opgeslagen dicht bij de shorebase, zodat makkelijk getransporteerd kunnen worden naar de locatie waar die nodig zal zijn. In dit geval blok 58 uit. Ik hou het daarbij. Dus de vraag dat de president niet is ingekomen klopt niet, want de president komt wel uit via haar minister van oliezaken. En die minister zegt, ja, dit is een zaak wat al heel lang speelt en de minister beweert dat het veilig is. Natuurlijk zeg je, ja, die regering, we geloven die mensen niet. Maar we moeten ervan uitgaan dat die minister niet zomaar gaat zeggen dat het veilig is, terwijl dat niet helemaal is. Dus dat stukje wilde ik toch inbrengen in deze goede discussie.
0: Oké, blijf naar lijn, Kaikousi. Wat die minister daar zegt, klopt feitelijk niet. Wat Abba moest in een rapport zien. We komen volgende week weer op terug. En dan kunnen we wat trauma de massa doen onderzoek. Ik ga je rapport naar jou toe sturen. Dit staat lijnrecht. Staat lijnrecht wat in het rapport staat. Sa a minister schreef Abi. Moest in een rapport gaan.
4: Heb je dat rapport opgesteld?
0: Oké, papa rapport.
1: En je hebt nog een beller, toch?
0: Ja, ik heb een beller, wacht ik.
1: Een klein momentje hoor, Kaikousi. Ik praat door omdat TV nog meer kan uitzenden.
4: Nee, dat is helemaal waar. Want als we weten wie dat rapport heeft opgesteld, dan kunnen we denken van misschien is het rapport opgesteld door de VHP. Ik zeg maar wat hoor.
1: Het zou best kunnen, je kan niks uitsluiten, Kaikousi, dus... In Suriname is bij God en Suriname is alles mogelijk.
4: Ja, want jij vertelde
0: nee,
4: dat
0: me lees.
4: Zo maar met haar rapport.
0: Wacht even. Mino wa opa sane ne ine moro Kaikousi.
4: Nee, maar dat nou erg in ieder geval.
0: We komen erop terug. Wat tegen is maar meka.
4: Ja, in ieder geval die informatie staat in Times of Suriname, is een officiële krant, dat die minister vertelt van hey mensen. Radioactiviteit is niet iets om grappen mee te maken, zoals Farnal zegt, maar we hebben de zaak onder controle. Dus okay. Daar hou ik het hierbij.
0: We horen erbij, wat die bezoek aan die eten.
1: Ik moet Grantanje kijken, hoe zie Grantanje. Ik ga het
0: trabellen. Ik ga het trabellen, want ik kom zoek aan die kijken.
1: Goedemiddag, met wie hebben we het genoeg? Hè?
5: Dag met meneer Overman.
1: Meneer Overman, welkom.
5: Ja. Die Abi en meneer van Suriname naar lijn heeft, hè?
0: Ja, u bent Farnold.
5: Ja. En dan vraag me uw actie, u bent Farnold. Mijn actie, meneer Rusland. Zou doet die den smak Billington, mijnwerkers, die Ayadi Billington gwe. Want ik ben de minister van Economische Zaken en meneer Rusland, Ayadi Billington. En we want op zaad doen die de mijnwerkers voor Billington maatschappij. En meneer Azan Paradio activiteit die sinds om schulden de man bij de bezig nangen. Om schulden dat groot satiljon voor drapen de voor go slijn op. Dus sinds schulden radioactiviteit is te maken. Men wil eerst zien dat mensen doodgaan, dan oblieven. Ik zie meneer Brunens en WhatsApp iets voor zijn radioactiviteit. Ik zie. Goedemiddag, studio.
1: Je hebt geen bellers meer, toch?
0: No. Ik bladen door alle
1: heren.
0: Document.
2: Ja.
1: Ai, ik weet niet als je nog opmerkingen had ten aanzien hiervan, omdat ook toen met WhatsApp.
2: Nee, ik vind het heel mooi, want ik had dit niet gelezen. Mm-hmm. En net zou me beweren dat naar de minister moest komen in actie op alle gebieden van de mannen specialisme, zeg maar. Dus. Mm-hmm. Maar ik ga erom, mijn best heb ik dat de man, maar noem me snel, mijn snel bakken, want de stukken zijn mijn lezen. Mm-hmm. De ascrivi dat. De meeste bedrijven hebben op een opslag op een precipit de roken. Maar dat is geen permanente
0: opslag. En als ze halen buiten, dan dat weet ik.
2: Opslag wel. Je hebt een opslag, maar een permanente one. Ze halen buiten om op te instrumenten.
0: Precies, dat is een verschil.
2: Ja, dat is een verschil. Dus ze halen buiten om te doen. Ik vast als olie heb ik de instrumenten maken, maar dat is een permanent. Terwijl je overschepen gaat doen aan een permanent precie. Daar bijvoorbeeld naar trappers naar grond op de mogen pikken goed kom op Israël.
0: Ja.
2: Dat moet ik daaruit begrijpen.
0: Precies. Dus. Nee, maar minimaal asan a document langer.
2: Mino, dat niet aan de fout, ja, maar dat wil ik daaruit begrijpen, zeg maar dus.
0: Maar we komen erop terug. Wie is Trawiki? We komen erop. Nee, aan de Trawiki.
2: Ja, we was aan niet zo rustig met dat. We moeten echt om steun vragen internationaal. Want hoe nou redden?
1: Maar even in Ruben.
2: De reactie Israël.
1: Ruben, even in Jurang, Jeremy, die benieuwd. Want mijn arki a hoor zitting voor Bronto. Een van de dingen die me ook bevreemd is dat ik minister Noor Mohammed, samen met de minister na openbare werken, dat bedoel ik, want doe zijn in het geheim, kibri kibri. En dan ben ik de maier in de tori, samen met dat dappen in de assemblee. Meneer Somaharjo heeft ervoor gekozen om in het openbaar gehoord te worden. Wie vindt Brunswijk bij een wat opmerkelijke rol. Ik moet eerlijk zeggen, ik twijfelde aan zijn intenties. Heeft niet erg boem. Maar ik ben benieuwd wat je aan Jerry vindt van hoorzitting. Want ik vond het bijna... Ik ben maar zo'n pedeman, want je hebt een beschuldiging. En een beschuldiging bij vaag.
0: Je hebt toebellen.
1: Oké.
0: Je bent in de uitzending?
6: Ja, ik vind het even jammer, want jullie zijn al met een ander onderwerp
0: bezig. Nee.
1: We kunnen terugkomen.
0: Nee, radio actief, Sani.
6: Oké. Kijk, Suriname heeft al, hoe lang al, 80 jaar... zijn we met mijnbouw, grote mijnbouwkundige werken bezig. Dus dat opslaan van afval, of het dan nog radioactief is... was of is, dat weet ik niet. Maar kan je voorstellen dat wanneer wij hier hebben over radioactief afval, want die samenleving van ons is, ja, die is dan nog misschien niet bekend met de term, hè, van hoe ja, radioactief afval, wat houdt dat in? Noem maar op. Maar kijk, als zoiets naar buiten komt, wat zou je hier krijgen? Kamervragen, direct.
0: Ja.
6: Spoed, minister, kom naar de kamer, kom ons uitleggen. Toch? En dat zijn die momenten waarop ik mis, want het is aan die overheid en aan de leiding van het land om die samenleving gerust te stellen. Toch? Dus eigenlijk moet zoiets door de assemblee komen. En dat zijn die momenten waarop ik denk, onze volksvertegenwoordigers, die slapen ook, toch? Want ik kan me niet voorstellen dat er zoiets heftigs plaatsvindt en dat er geen vragen vanuit de volksvertegenwoordiging komt. En dat vind ik dan, dat zijn de dingen die ik dan, waar ik dan denk van, hoe kan dat nou? Maar goed, dat moet ik gewoon tactiseren, assemblee.
1: En dan moet ik een uitspraak van Sani. Lief dat ik dat qua wezenlijk Sani, maar vraag me af of IAB kwaliteit in de assemblee.
0: Ja, maar dat Ruben is taki, wacht ik ook te katrabellen. U bent in de uitzending? Hallo? Ja, beller, goeie.
1: Ja, toch, want de assemblee. Dit is maar zijn vertegenwoordiger volk dat we. Dit is maar een bagage om dat soort onderwerpen daadwerkelijk aan te kaarten. En op een goede manier ook inhoudelijk te bespreken. En ik vind dat kader dat hij. Zet je yo verdiepen in de materie?
0: Nee, maar mij wil verdiepen in de vraag voor Kaikousie. Waarom? Wacht, Ruben, even. Mij wil verdiepen in de vraag voor Kaikousie. Omdat ik kan me niet voorstellen dat zo'n simpel artikel bij een minister is gehuifd aan weg, die de zwaar in de omgeving kon opstaan, hebben ze mensen ingevlogen van Halliburton voor Kong, wat toen Abba uitnodiging zijn, bespreken ze in de vrijdagplaats. Dus ik ga me daarin verdiepen. Maar mi ab to beller. Ruben, takasan fida wo tek de to beller.
2: Ja, tak dati Glenn, lek van mi taki, so langa uno pak a partij aan, die e draag desma voor kon na parlement, na so wo tak go, wo tak koma verbetering no, ko wan. Ja, if asanego na nga loyaliteit, asanego na nga kennis en bewijzen, zeg maar, dus kwaliteit om iets te doen, dan wo tang, no mo is er op en neer, tak ja, no jere san, wat is ma no ap kwaliteit in het parlement. Hoe men is dus maar op een juridische achtergrond, wat ik denk een van de voornaamste redenen zou moeten zijn. Zie je naar het parlement, het tweede wordt de ervaring op bestuurlijk gebied, dat je weet van de werking van, is dat maar je naar het parlement, dan is dat nexit, dan moet je het doen, dan is dat vast aan de roko, van je dino amendement in, van je dino een wetsvoorstel in, de man is dat nog niet. Dus die mensen moeten eerst een achtergrond hebben, voordat je ze zeg maar dus daar naartoe kan brengen. En dat gebeurt niet. Dus zolang uno kinki dat hij, gaan we met de ogen naar Dweri, dan gaan we een krank op of Tjawatra gaan zien. Want je ziet het al jaren toch? Dus,
0: Ruben, hoor je punt. U bent in de uitzending.
6: Ben ik in de uitzending?
0: Ja, u bent in de uitzending.
6: Goedemiddag. Meneer Ruben, ik wil u alsjeblieft vragen, Taki, wat tankstation bij bouw atap van waterbron in Suriname? Vouw kan aan het horen dat die pompstation een bouw gaat door of een brokken poedrapen.
2: Eerlijk gezegd weet ik het niet, maar ik weet wel dat de SWM er fel op bezig was. Mevrouw Gita Boining die zich volledig had ingezet om te voorkomen dat Apomstation de Boutapua waterbron, dat was daar bij Helena Christina. Ja, ik heb het gezien ook nog. Dus, Alamasabi, if you rij volgens mij, Mawa Kabo weg Bakasi, Gotera Bakasi, door Helena Christina, dan trap je jouw waterbron van omgeving. En daar was men mee bezig voor stoppen aan dat. En meneer, ik ben wel gevaarlijk brutaal, man. En man, bij bouw gewoon door dat ik niet afvoorvind. Dus man, man, non-stopping. Terwijl ik heb allemaal volle gezondheid. Dus zelf waterleiding heb ik die opdracht voor stoppen. Maar dat nog meer gebeurd. Dus man, ben ik rustig door. Maar ik heb het verder niet gevolgd. Ik ga ervan uit dat ik moest stoppen.
0: Oké. Okay. Dus, we hebben nog een bellen.
6: Ik wil u vragen om achteraan te gaan.
2: Ik zal het zeker informeren.
1: We hebben een andere beller.
0: Ja, u bent in de uitzending. Hallo? Een beller is weer. Hallo? Een beller weer.
1: Hi. Look who. Dit is nou af, dit is wat ik bedoel. Look who de prioriteiten toch? Want wat PG daarbij, na een bepaalde gewicht, zal ik niet dat ik bij mij volg, een hoorzitting voor Bronto, dat je vraagt je af, dus de Sansa heeft ze in aankondigd, ze hebben te maken met gevaar, gezondheidsgevaar, met wetgeving, ze moest komen voor beschermd. Dat je hier een stand voor Bronto, dat je ze even praktiseert, dat maar. Ze hebben zijn aan de spadition. Je bent te gaan daadwerkelijk serieus. En wil je dat president man doet alles aan je, hè? Maar toch je hebt een gevoel dat maar waar gaat het heen? Waar moet het heen? Mene begrijp je dat niet.
0: Oké. Okay. Maar toebeller. U bent op die punt. Disco, hè? U bent in de uitzending? Hallo.
7: U bent in de uitzending? Ben ik in de uitzending?
0: Jerry uit Spanje, hoe gaat het met je?
7: Let je elkaar niet steken. Dat gaat zijn gangetje.
0: Mooi zo.
7: Hier nog. Overal staan voor opslag.
0: Radioactief story.
7: Ja, ik ben daar niet tegen. Omdat in Suriname hebben we genoeg ruimte om dat te faciliteren. Het zij in zee, waar we twee keer zo groot zijn geworden. Net zo groot als op uw land. Vierkante meter zo abi op vaste land hebben we ook op zee. We hebben genoeg ruimte. En we hebben ook op land hebben we genoeg ruimte om dat te doen. Als er consternatie ontstaat over een bepaalde locatie, de regering moest kort dat ik kijk luister. Het is een probleem, we gaan het zo en zo aanpakken en het is veilig. Kom gewoon eens zo kort. En dan is er geen vultje aan de lucht. Ik zie geen problemen hoor over autoridatie. Over Bronzomaat kan ik kort zijn. Kijk, dit kan hij doen. Maar het hoeft niet. De andere mensen hoeven dat ook niet te doen. Meneer Hoefdat heeft het ook niet gedaan. Hij
0: schriftelijk. Hij heeft het schriftelijk gedaan.
1: Maar ik vond dat. Van Somohardjo is een heel goed voorbeeld dat mensen transparant zijn. Het enige is, wie vindt dat hij. Het feit dat Noor Mohammed, want we zijn in het geheim. Je hebt je boter op je hoofd. En dat wat je zei over het vinden dat kunnen. Ik begrijp, VHP is een kapitalistische partij. Dus, en ik bedoel, als we kijken naar de mensen die dat geld willen innen. Die behoren tot het systeem van de VHP. Dus dat jij ervoor bent, begrijp ik ook.
0: Ja, maar Jerry. Jerry, ik heb een trappunt. En een punt dat hij, nou, of de moro belangrijk punt. Lugo, je kan ruimte hebben, want alle kondre hebben ruimte. Alle kondre hebben ruimte. Maar waar het om gaat, 1, je hebt geen wetgeving. 2, je informeert, je hebt de deskundigheid niet. Oké, in een uitzending is mijn heretak staatsolie moest hebben. De mensen die eromheen zijn, zijn vaag. De manier die antwoord, tap wel of den vragen. En een artikel, een minister, die een artikel in een courant voor pot a heersan die zie dat asan veilig. Terwijl wat Halle Burton, min of meer denk ik dat even asan veilig, Halle Burton, met een spoed over een spoed vergadering kon afgelopen vrijdag kon. Afgelopen vrijdag, die uitnodiging die zijn de deur uitgegaan, die is maar begin zorgen dat hey, was aan nego boenja. Dus ruimte heeft, à la condre ab ruimte. Maar de vraag is, wil je het op jouw bodem hebben? Heb je die deskundigheid? Heb je die wetgeving?
7: Het kan. Ook dat is geen probleem. Want je kan voor veiligheid zorgen. Dat wordt opgeslagen. Je kan het veilig doen. Dus dat gaat geen probleem zijn. Als we geen wetgeving hebben, in dit geval zoals u zegt.
0: Ja.
7: Oké, dan moeten we spoed wetgeving introduceren om dit geval op te lossen. Het moet geen probleem zijn, al is er geen wetgeving. We kunnen dat gewoon doen. Als mensen er problemen mee hebben, zoals het in bepaalde gebieden gaat introduceren of gaat opslaan, dan moet je wel transparant zijn. Dan moet je die mensen gaan horen, met die mensen in conclave gaan om te zeggen van, hey, kijk, zo en zo gaan we dat doen. Dus het is veilig, niemand heeft er last van.
2: Jerry, mag ik een opmerking maken, Jerry? Guyana, daar wordt er veel meer geboord dan Suriname. Maar die hebben uitdrukkelijk gezegd, we willen geen afval. We hebben de wetten niet, we hebben de deskundigheid niet. En als je beweert dat het zo goed is, jij verdient toch het meeste geld, dan sla je afval op. Want ik ga je iets vertellen, Jerry, ik weet niet of je het weet. Maar in die goudmijnen waar men werkt, ja toch, wordt het afval. Ja toch, van die mijnen, wel vervoerd naar Amerika. Wel vervoerd naar Amerika. Waarom doet men dat? Dat is ook de mijlie goud weten in een afval, toch? Ze zullen daar nog een keertje processen en dan nog meer geld goud eruit halen. Waarom laat men dat ook niet liggen in Suriname?
7: Maar waarom kunnen wij dat niet doen? Dat is de industrie.
2: Nou, maar dat wil ik net vertellen toch. Onze mensen, sorry, daarom zeg je, zolang onze mensen niet de opleiding hebben genoten, niet beter weten, maar je moet het bij de bron aanpakken. Pak die partijen aan die in Suriname machtig zijn. Dat weten we, de partijvoorzitter wordt president, dat wil zeggen dat die partijen machtig zijn. En daar moet je die aanpak beginnen. Pot de wet die de partij. Ze moeten regels hebben. Waar man ook aan kan, hey, snap je? Kijk hoe mensen overlopen bij partijen in Suriname, alsof er niks aan de hand is. Die de amana via Pietamarama, NDP Tamara, NDP Tamarama, ABOP. Interesseert mij niet. Je hebt nu een minister Pukki zitten die van niks als partijen doorlopen heeft. Hoe kan ik zo iemand vertrouwen? Maar dat Nasranan, zo leef wij. En kijk, ik zeg altijd ook erbij, Jerry. We hebben een jonge democratie, dus we gaan heel wat stuiptrekkingen, heel wat dingen moeten overwinnen. Totdat we zeg maar dus, maar we kunnen ook leren van het buitenland hoe ze het doen, om dingen sneller te doen. En dat naar mijn mening.
7: Maar Ruben, we hebben dat niveau nog niet. Dat moeten we eerlijk eerlijkheid toegeven. Weet je, hoe naba het denkvermogen is, het volk, naba niveau dat het is. Dat we zo gaan het moeten doen wat we nu hebben. Het ligt aan die partijen om transparant te zijn.
2: Vaderlands liefendheid nog dit. Dat met ik altijd. Vaderlands liefendheid nog dit. We hebben dat niet echt.
7: Ik denk dat maar lobakondre. Ik denk dat iedereen lobakondre. Dat ga ik wel van over. Ik ben er wel van overtuigd dat de maar lobakondre. Maar als er mogelijkheden zijn om beter van te worden persoonlijk, wat ik ook dubieus vind, maar oké, mensen gaan dat doen. Elk land abing dat mensen er beter van worden. Maar moet af een garantie dat het ter verantwoording geroepen wordt. Nou, ligt van kleine takje over Somohadjo, hè? Ligt laat. Kijk, je kan dit doen, maar het heeft geen consequentie. De Nationale Assemblée gaat niet beslissen over als je nou schuldig bent of niet. Dat heeft er niks mee te maken. Ik zou zeggen, laat hij naar de rechter gaan en dan kan hij zijn onschuld bewijzen. Zoals meneer Adin heeft gedaan. Okay. Het is gecorrigeerd. Het systeem heeft genoeg mogelijkheden om oneffenheden, zo'n elkaar te corrigeren. Mogelijkheden om oneffenheden, zo'n elkaar te corrigeren. Maar hij gaat, hij wil daar niet gaan. Dat vind ik minder. Noor Mohammed heeft het in het geheim, jij noemt het geheim, hè? Ik noem

0: onder de knoppen zetten, dan zet ik Ruben op een andere lijn.
1: Met Ruben hang op dat we dat Edgar kan gooien naar uitzenden.
0: Oké, geef maar Ruben daar op die...
1: Wacht, die was niet Asan voor Ruben, een monster.
0: Oké, dan ga ik het anders oplossen. Geef me mijn telefoon dan.
1: Look if he can. Look if die kan.
0: Meneer Dikan, horen we u?
2: Ja, ik hoor u duidelijk.
0: Ja, meneer Dikan horen we duidelijk, ja.
1: Oké.
0: Okay. Meneer Dikan, ik kan me voorstellen als u in de hoedanigheid bent, als wat ik van Jerry begrepen had, buurtbewoner ook, als het gaat waar die opslag zal plaatsvinden, dat u daar ook uw nodige opmerkingen en inzichten met ons wil delen. Dus we gaan naar u luisteren, want we hebben weinig tijd.
2: Ja, ik groet natuurlijk iedereen daar. Ja. En toevallig heeft iemand me die link gestuurd. En ik luisterde totdat die laatste beller wat opmerkingen plaatste. Dat het normaal zou moeten zijn om een radioactieve opslagplaats in een woonwijk te plaatsen. Bijvoorbeeld mijn huis is op ongeveer, ik sta tussen 150 en 200 meter. Misschien 250 meter van die opslagplaats. En ik weet niet of hij weet waarover we praten. We praten over radioactieve stoffen. Bepaalde die pas of die 432 jaar actief kunnen zijn. Die generaties kunnen treffen. Die nu de locatie waar men gekozen heeft, wat we noemen de Sandré Aquifer, is een waterbron. De enige in zijn soort in de regio. En die heel snel gecontamineerd kan worden. Suriname heeft enkele wetgeving. Suriname heeft geen enkele een deskundigheid. Zelfs die consultancybureau die ze hebben ingehuurd om die studie te doen voor hen, hebben ons gezegd tijdens die meeting afgelopen vrijdag dat ze de deskundigheid niet hebben. Het zijn gewoon milieu en mensen, een consultants, maar niet specifiek over radioactieve stoffen. En wanneer we nu induiken, we worden ook geproduceerd van door onafhankelijke deskundigen. En we vragen, indringende vragen stellen, zie je dat men geen antwoorden kan geven. En eigenlijk alles gedaan is, gezet is naar wat Halliburton gezegd heeft. Het zij over transport, het zij over afslag. We vroegen, wij wonen in de buurt, in case van een calamiteit. Wat is zijn de protocollen? Men zegt, ze moeten alleen de politie bellen. En ik zeg, een vergadering is slecht voorbereid, want een aantal buurtwoners zijn niet eens opgeroepen. Hoe kunnen jullie, waar je heel snel moet handelen om mensen misschien te evacueren? Waar zijn die veiligheidsdingen, instructies? Hoe gaan jullie ons een alert maken, die melding? Is het een sirene? Krijgen we iets op ons telefoon? Niets. En die man mag grap.
1: Meneer Dikan, ik heb een vraag. Een beller heeft ons gebeld en die heeft gezegd dat de minister die daarover gaat in een krant heeft verklaard dat alles veilig is. Klopt dat?
2: Hij heeft dat gezegd, ja. Hij heeft gezegd dat... maar het is ook niet waar. We hebben nooit offshore activiteiten ontplooit in Suriname. Alles wat we tot nu toe doen in Suriname met wat die activiteiten van staatsolie betreft, is onshore. En dit is een heel andere methode wanneer je in zee gaat boren en je radioactieve bronnen moet gebruiken die je van tijd tot tijd weer moet brengen in een workshop, in een maintenance shop om te kalibreren. Dat is het. En wanneer we zien wat aan, als u Halliburton googelt, zult u zien. En we kunnen ons vers nog heugen, in 2023 is een van deze capsules kwijtgeraakt in Australië tijdens het transporteren. Wat voor broeia eigenlijk dat heeft meegebracht. Dus ik heb al in meerdere publieke optredens de uitspraak van de minister tegengesproken. En tot nu toe heeft hij geen

0: antwoord gegeven die het tegendeel kan bewijzen. Het tegendeel.
1: Meneer Dika.
0: We komen steeds meer achter een aantal dingen. Dus de minister heeft een onderdag een uitspraak gedaan.
1: Meneer Dika. Hoort u mij? Ja. Nee, kijk, we voeren hier een gesprek. En natuurlijk, ik zou het verschrikkelijk vinden als de indruk zou ontstaan alsof we de capaciteiten van de mensen in Suriname onderschatten. Want dat is niet wat we willen. Natuurlijk, we hopen voor Suriname dat ze het beste kader, geweldige mensen hebben op het gebied van deskundigheid om besluiten te nemen. Maar u bent een oude bestuurder. U hebt ook, ik neem een visie over hoe het bestuur in Suriname eruit ziet. Hebben we een gebrek aan bestuurlijke capaciteit? Of hebben we te maken met, zeg maar, Ruben had het over kartelvorming, waar mensen zich, zeg maar, bevoordelen als het gaat om, zeg maar, het land Suriname in vervelende situaties te laten doen geraken zoals deze? Hebt u in het kort enigszins, kunt u ons inzicht geven wat er aan de hand is? Is het een gebrek aan capaciteit? Gaat het om een hosselcultuur? Gaat het om lichtvaardigheid? Wat kunt u ons meegeven?
0: Dus in dit geval zou ik zeggen, het is nieuw in Suriname. En dus die oil and gas, diepzee en die voorbereiding daarnaartoe, brengt met zich mee dat een aantal zaken moeten gebeuren. En dat brengt weer met zich mee dat specifieke deskundigheid kan ontbreken. Wat in dit geval, we hebben wel milieudeskundigen, noem maar op, maar echt radioactief vind je niet veel in de wereld. Ja? En dat is het gebrek dat we hebben. 1. 2. Is dat in Suriname we gezien hebben. En we kunnen even terugkijken met de ervaringen die we hebben gehad met andere sectoren. Ik noem bijvoorbeeld bauxietsector, waar Alcoa is geweest. En we nu overhoop zitten met heel veel chemisch afval, waar we eigenlijk niets mee kunnen doen. Omdat gewoon de wetgeving ontbreekt. Maar aan de andere kant hebben, sorry dat ik het moet zeggen, Surinamers een grote rol, belangrijke rol gespeeld. Het zijn juristen, het zijn consultants die hand- en spandiensten hebben verleend aan deze multinational en hun bankrekening natuurlijk zien groeien. En dat zien we weer hier gebeuren, dat Surinamers zich lenen om hun slag te slaan, een aantal duizenden dollars of hoeveel is betaald om bepaalde zaken voor ze in orde te maken. En dus dat men niet zich niet druk maakt met het lot van andere mede-Surinamers. We hebben nu we zitten in een traject met alle nieuwe mondiale ontwikkelingen wat betreft milieu en milieuveiligheid en bescherming. Hebben we ook in Suriname dat traject ingezet. Met nu, heel recent, een milieuautoriteit. Deze autoriteit moet ervoor zorgen dat er wetgeving, regelgeving en ook de controle, monitoren, noem maar op, alles wat met milieu te maken heeft, in place moet hebben. In zulke gevallen, wanneer we kijken naar andere landen, want we hoeven niet meer uit te vinden. Laten we nemen een voorbeeld, de Golfstaten. Of het nou een VAE is of al die landen daar. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben die deskundigheid ingekocht of ingehuurd. En dat ontbreekt in Suriname. Ik denk dat we meer een beleid moeten voeren totdat we onze eigen jonge Surinamers hebben opgeleid in die specifieke sectoren. Dat we voor nu een deskundigheid moeten inhuren om ons bij te staan in dit traject. En langzamerhand onze jonge Surinamers de mogelijkheid geven
2: meneer,
0: om zich
2: te ontwikkelen. Meneer Dikan, dat moet het beleid meneer Dikan, zijn. Meneer Dikan, ja. Absoluut ding. En ik heb maar twee korte vragen. Wat is de rol van staatsolie hierin? En wat is het standpunt van de regering, zeg maar, als hoeder voor de bevolking vanwege de gezondheidsrisico die kan ontstaan met het radioactief afval daar?
0: Laten we met het laatste beginnen. Ik kan niet voor de regering praten, alhoewel ik ook deel ben, althans ondersteunend.
2: Ja.
0: Maar we zijn nu bezig onze strategie op te bouwen. Vanuit bezwaar bij NMA, u heeft gezien misschien een districtscommissaris. Dus we zijn bezig op te bouwen. We zijn ook bezig de verschillende buurten, want ze hebben ons ook specifiek verdeeld, hè, in blokken in de buurt en verschillende sessies gehouden. Terwijl we ze weten dat als we allemaal in één vuist maken, we een grotere kracht kunnen hebben. We zijn ook bezig ons te verenigen, petities indienen en dan klimmen we langzaam maar zeker naar het niveau van de regering en DNA. En dan zullen we horen wat hun standpunt, visie is met betrekking tot deze specifieke materie.
2: Maar staatsolie? Staatsolie, want we hebben nog 4 minuten, want dan rondaf.
0: Staatsolie is een... dat is dus zo duidelijk geweest tijdens die sessie. Eigenlijk is die naam staatsolie niet eens gevallen. Wat we wel weten is dat staatsolie met 20% deelneemt in de oil en gas activiteiten in Suriname.
2: Okay. Ja, Ruben, heb je
0: een
2: vraag?
0: De facilitator hier is een firma Codipsie, waar ze op hun terrein, in hun loodsen, op hun terrein, dus de faciliteiten, zullen worden opgezet indien men de vergunningen krijgt.
1: Oké, okay. Ruben, heb je nog
2: Ruben, iets? Wat we rondaf aan meneer Dikan?
3: Halleluja, meneer Dikan. Ik heb volgens mij alles net keurig gezegd en u herhaalt het allemaal, dus ik ben heel blij dat men nu kan horen. Dat Minotak zomaar Sani en dat het heel duidelijk is geweest dat wat er allemaal speelt in Suriname en hoe moeilijk het is om die zaakjes direct rond te krijgen.
2: Ja,
3: dank
2: u wel. Ja. Meneer Dikan, ja, was aan die taak te wandelen, we rondaf, want we gaan het voor jullie hoor. We hebben 2 uurtjes besteed hier.
0: We verwachten dat er mensen zijn binnen de diaspora die naar ons luisteren, die weet van zaken hebben, dat ze ons ondersteunen, want wij hebben kennis niet in huis. Dus graag alle ondersteuning en solidariteit. Dat willen we graag.
1: Okay.
0: Ja, geen dank. Een fijne dag. En
1: ook krakkie aan jouw kant. Want ik begrijp dat jullie daar niet makkelijk hebben.
0: Ja. Oké, thank you.
2: Ja, luisteraars. Dit was Edgar Dikan, presidentscommissie. Adena presidentscommissie.
1: Oké.
2: Okay. Dus, Marana Kaikusi, hier is Amataki, aan minister...
1: En meneer en Jerry uit Spanje welkom voor bevestigen. Tak een bod doen. Ons hebt dat na onder VHP.
2: Ja, ja.
1: Dus ons hebt dat de man loba money. Dus meneer Dikan legt uit zijn net. Soms maar zodra je de bankrekeningen kon spannen. De zeer lang voor appel en ei. Dus meneer Jerry, Jujere.
2: Ja.
1: Uit stop zeer aan konderen.
2: Ja, ja. Kortfried, we baro die.
1: Boom.
2: Luisteraars, dit is bij de Crudéria, over radioactief toren in Sranang. En uno koweru edemoro, taki naspato rep sadape. Pemi poku de, play mi poku. Luisteraars, volgende week uno de, maar we houden het in de gaten, want we krijgen alle stukken weer kisi. Trouw ik hier weer konnet apu baka. Odi.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Defensieminister Jesselkus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook de Franse president Macron reageerde. Hij spreekt van een verdere escalatie. EU-buitenlandchef Kallas zegt dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in een impasse verkeert. In China zijn bij de gasexplosie in de kolenmijn niet 90, maar 82 mensen op het leven gekomen. Volgens de autoriteiten was de situatie na het ongeluk erg chaotisch, waardoor geen goed aantal kon worden doorgegeven. Ook had de eigenaar van de mijn geen goed overzicht van wie er aan het werk was. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door de neerkomende brokstukken. In de Turkse hoofdstad Ankara heeft de politie het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP bestormd. Dat gebeurde nadat de gouverneur van Ankara had bevolen om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. Hij werd 3 jaar geleden verkozen tot leider, maar de rechter verklaarde de uitslag ongeldig. Vanwege het warme weer nemen veel sportevenementen en festivals maatregelen. Op meerdere plekken zijn waterpunten en overkappingen aangebracht. Bezoekers van de Pinksterbijeenkomst Opwekking in Biddinghuizen krijgen een pushbericht wanneer het tijd is om zich in te smeren. In Maastricht is de marathon geannuleerd. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Champions League. De Conference League. Het weer dan nog. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden lokaal 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Door de werkzaamheden op de N247 vanuit Hoorn naar Amsterdam 3 kilometer file tussen Edam en Monnikendam met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.

0: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
1: Luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Hoffenkamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten bij de raketaanval beschadigd. 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. De Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP in Ankara bestormd en ontruimd. Ondanks tegenstand van CHP-aanhangers werkten agenten zich naar binnen om de afgezette partijleider Özgür Özel te verjagen. Daarbij werd traangas ingezet en werden rubbele kogels afgevuurd. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die bepaalde donderdag dat Özel uit zijn ambt gezet moet worden en dat zijn voorganger het weer over moet nemen. De CHP noemde die beslissing een poging tot een staatsgreep en bedoeld om de partij te verzwakken. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in het hotel naast het ingestorte gebouw. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigt in gelijkspel. Liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. En dan nog het weer. Tot besluit volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. Maxima liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen wordt het een zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de N200 vanuit Zandvoort naar Haarlem. Rijden langzaam tussen Zandvoort en Bloemendaal over 2 kilometer en 10 minuten vertraging daardoor. De N201 Hoofddorp Zandvoort bij Zandvoort een kwartiertje op onthoud. En werkzaamheden op de N247 vanuit Hoorn naar Amsterdam. Daardoor bij Monnikendam 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.

luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: NOS-journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd, 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Waardepfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht van de werknemers had. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. De Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Baloochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad en president Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. Eind juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. Het weer dan nog. Volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. De maxima liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt net iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. In onze regio nog file op de N201 Zandvoort-Hoofddorp bij Bentveld 2 kilometer. Maar vanaf Zandvoort doe je er wel een half uur langer over. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

excuse me. Ra-na-na-na-na-na. En zigzag, zeg ik ben verliefd op je.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vandaag heeft China opnieuw 3 ruimtevaarders naar het ruimtestation Chang'e gestuurd. De bemanning vertrok met de Shenzhou 23-missie vanuit de Gobi-woestijn. Een van de astronauten blijft een volledig jaar in de ruimte, dat is een primeur voor China. Ook vliegt er voor het eerst een ruimtevaarder uit Hongkong mee op een Chinese missie. De bemanning voert experimenten uit rond een langdurig verblijf in de ruimte. China bereidt zich daarmee voor op toekomstige missies naar de maan en naar de planeet Mars. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS geen haast hebben met een akkoord met Iran. De blokkade tegen het land blijft van kracht tot er een officieel ondertekende deal ligt. Trump zegt dat Amerikaanse diplomaten de tijd moeten nemen om fouten te vermijden. Gisteren zei hij nog dat een akkoord bijna rond was. De president noemt de gesprekken met Iran wel steeds professioneler en productiever. De onderhandelingen draaien om het nucleaire programma van Iran en het openen van de straat van Hormuz. De Turkse politie heeft het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij CHP in Ankara met geweld ontruimd. Agenten gebruikten traangas en rubberen kogels om de partijleden uit het gebouw te verwijderen. De actie volgt op een gerechtelijke beslissing waarbij partijleider Özgür Özel uit zijn functie werd gezet. De CHP noemde dat vonnis een poging tot staatsgreep, bedoeld om de partij te verzwakken. Bij de ontruiming kwam het tot zware confrontaties tussen politie en aanhangers van de partij. En in het Leukermeer bij het Limburgse Weld is vanmiddag een man overleden. Hulpdiensten vonden het lichaam nadat de man eerder in het water vermist was geraakt. Het gaat om een volwassen man van Duitse afkomst. Duikers en een drone-team zochten urenlang naar het slachtoffer. De veiligheidsregio gaat uit van een noodlottig ongeval en ziet voorlopig nog geen aanleiding voor opzet. Het weer volop zon en droog. Ook komende nacht is het droog bij een graad of 9 in het noorden tot 13 in Zeeland en met name in het noorden en westen kans op mist. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we zonnig en droog weer met 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Mart. Radio voor, door en met u.
4: Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Woud-Lichemstraat nummer 8 in Gein. Ezezibum, Masafsravi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori & Chatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Uw drapen.
5: Abroch Group of Companies NV, bestaande uit Abroch Jewels, waar u terecht bent voor het laten vervaardigen, wassen, repareren en belenen van uw sieraden tegen de juiste prijs. Abroch kokosolie en honing brengt steeds producten van een heel hoge kwaliteit aan de man. Voor het laten schoonmaken van uw erf, berm, het wassen van uw woning of meer, bent u terecht bij Abroch Schoonmaakbedrijf. Maar ook wanneer het gaat om het laten verkopen van uw huis of perceel op een juridisch verantwoorde wijze, dan bent u terecht bij Abroch Vastgoed. Tot slot kan Abroch Import bijna alles laten halen dat uw hart begeert. Abroch Group of Companies NV met filialen aan de Japonica-straat nummer 2, Zorgenhoek en Gemeenelandsweg nummer 2 tegenover Benny's Lighting en Decor. Abroch Group of Companies NV. See you soon to do business.

0: Tony Suriname, de Melody Travelers. Welkom Melody Travelers in Rane. Colony Saus, de Bas Rane. Op zondag 28 juni. In de line-up natuurlijk Melody Travelers uit Colony Suriname. Corona Band. Black Harmony. Amatare en Sometimes. Voorkom teleurstelling. Haal je kaarten aan €30. Voor duurder. Op de volgende voorverkoopadressen. Merlin Bosa, Patteke, Boto, Café Het Baarsje, Café Kossu, Eethuis Ricardo, Dravers en Tori Osso. Aanvang 6 uur en we trekken door tot 1 uur in de ochtend. Zondag 28 juni. Rane Amsterdam. Raneweg. Info voor feesten, partyen, maar ook voor VIP-tafels. Bel 0644-300-415, 0620-679620 en 863-5358.
1: Uw toestel is afgestemd door de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
2: Moende 1 juni, Woud Richemstraat nummer 8, Nijngein. Salsa voor die boom. Hier en nu, na schuiten die kop praten, ga ik bij kamio door de dief toe. Futa dede, afos wan be schuiten. Atori eti, atori de mat programma man. Wokom baka makan rijde. Mi, you, we, u, alla, mana wo, langanu. Nana tori is up, meet the people. Missy Lucia van den Burg dan in groepu. Hier en nu, bespa anu pi bij die egi osso. Obi egi osso opota moni. Na tweede dief toe, meet the people langanu. Tori eti, atori. Munde 1 juni, ja, ala langanu e je piere. Futuur te tegur bagana, na Woud Richemstraat nummer 8. Arkibon, Woud Richemstraat, ja, nummer 89 geen. Maar nog vergeti, wanyang. Wanat neki, ode, na voila, adrapum de. Sa fri morobon, alek pebe takende ilanti. Ire, we milanga ne doro. Milanga anu e doro. Mekadoro, who by you, you also know.

0: Station Diemen-Zuid. Uitstappen linkerzijde. Overstappen op bus 44 en trein. Deze metro gaat richting Centraal Station.
1: Yeah. Very friendly. Yeah.
2: You were happy with your accent?
1: Yeah, it was.
3: Oh, I know me one day. I know me one day. Well, unto me. I look who I know me one day. Welkom, lieve luisteraars. Dit is Mart, Norman op straat. Met een bijzondere aflevering van het programma Mart op straat, de verduidelijking. Waar we ingaan op de acties die aanstaande zijn gaande de aanschaf van een eigen Martgebouw. Tori Echatori, u heeft het gehoord op de radio. Tori Echatori organiseert op 1 juni vanaf 2 tot 5 uur een inzamelingsactie. Onder het genot van een hapje en een drankje bent u van harte welkom namens Lucia Vanenburg en crew. En u kunt doneren naar Draagkracht. Wat u kunt missen, dat kunt u doorgeven. Wat u kunt missen, het liefst zeggen ze van €50. Maar de Maluku gooi in die portemonnee. En de nemen genoegen naar Alassane Seychakon. Alle beetjes helpen om de zaak zodanig te versnellen, zodat ik kan doen zaak naar een bangi. Dat na Tori. Klaar? Niet meer praten. Doen. We lopen doen. We takmoro. We doen.

0: Juan de Isidoro. Een nummer origineel geschreven in 1980 door Jerry Taman. Explosion met voorzang van Martha Bruinings. Dit was de versie nagezongen in augustus 2018 door Marianne Cornet. Juan de Isidoro. Zeer toepasselijk.
1: Dames en heren van Mart Radio, luisteraars. Ik moet u het een en ander verduidelijken om verwarring te voorkomen. Nitori Echatori Actie, onder leiding van mevrouw Lucia Vanenburg, behoort tot een van de vele individuele acties om het proces voor het kopen van een eigen marktgebouw te versnellen. Of te verspoedigen, zo u wilt. Dus het is een actie waarbij u op maandag 1 juni kunt doneren. U kunt doneren naar Draagkracht. Dus u bepaalt wat u kunt geven. Tuurlijk streven ze naar €50 per persoon. Maar dit is een andere actie. Die actie is bedoeld om geld in te zamelen en een aardig bedrag binnen te halen. Naar de fans, de luisteraars, de sympathisanten, maar ook toekomstige donateurs. Dus dat is een goede zaak. We stellen het op prijs. Maar u moet het niet verwarren met de vertrouwelingsactie van Mart. Dat is een andere. Die is bedoeld voor de beter gesitueerde Surinamers. De mensen met een bredere portemonnee. Degenen die het kunnen dragen. En die zijn er. De mensen die €50 per maand kunnen missen gedurende een jaar lang. Zodanig dat wij zo snel mogelijk ook, want u moet nagaan dat de tarieven, de prijzen, vastgoed, het is iets dat in ontwikkeling is en de tarieven worden steeds hoger. Dus wij willen zo snel mogelijk zaken gaan doen met de bank. Dus we willen het proces versnellen. Die actie is bedoeld om 3 ton binnen te halen. 600 personen die 1 jaar lang €50 kunnen missen. Natuurlijk kunt u het ook in 1 keer doen. Dan bent u er vanaf. Dan heeft u Mart €600 geleend. En u mag ook bepalen wanneer u het terug opeist. Het liefst wanneer we het doel al hebben bereikt natuurlijk. Dan is het leuk dat u zegt van oké, ik heb jullie geholpen. Een startkapitaal is er. Hè? Dan neemt u uw geld terug als u dat wilt. Maar u kunt het natuurlijk ook doneren. U kunt er ook gebruik van maken. Want wanneer zo'n gebouw er staat, gaat u het misschien nodig hebben een keer. U stapt naar binnen, u wilt een kopje koffie drinken of thee. Nou, dat trekken we af van uw investering van €600... dat u al Mart heeft geleend, bij wijze van spreken. Zo moet u het zien. Dus die vertrouwelingsactie is niet voor iedereen bedoeld. Het is bedoeld voor de mensen die het kunnen missen. En voelt u zich niet gepasseerd? Het is, ja, falibidikba. De een kan het, de andere kan het niet. Zo agrontapofu city. Dus die actie van Lucia, onder leiding van mevrouw Vanenburg, aanstaande maandag 1 juni vanaf 14:00 bent u welkom. U wordt getrakteerd, heb ik begrepen, op een hapje en een drankje. Dat is mooi. Daar kunt u geven wat u kunt missen. Maar bij die actie van Mart die we gaan starten, dus de straatacties, de meet the people acties, zo noemen we het. Meet the people, de mensen ontmoeten. Gaan we de straat op gaan waar wij ook gebruik gaan maken van al die feestjes. Kwaku, overal zult u ons zien met een pincode. Ze noemen het tegenwoordig een scan. U weet wel wat ik bedoel. U pint gewoon en het wordt direct van uw rekening afgetrokken. Klaar. QR-code, zo noemen ze het ja, een QR-code waarbij u uw pas tegen een apparaat houdt of tegen de telefoon van Mart
0: En ja hoor, het wordt meteen afgeschreven wat u kunt missen. Maar u kunt natuurlijk ook die 50 euro van de vertrouwelingen doneren. Die vertrouwelingen, die maken aanspraak op de verloting. De verloting van een ticket naar Suriname. Jaarlijks willen we dat gaan doen. Eén persoon heeft al één gewonnen, mee verstaan. Die gaat voor mei, juni, juli naar Suriname. Maar onder de vertrouwelingen verloten wij een ticket apart. Omdat dat iets extra's is. Dat is een extra inspanning. En dat moet ook af en toe beloond worden, in of niet. Ja, dat was aan het gebeuren in beloning. Nogmaals, u gaat ons treffen op al die evenementen. Kwaku gaat u ons ook treffen. En dan hopen wij dat u direct zaken kunt doen. En de zaak ondersteunen waar nodig. Want we vieren dat een beweging daar. Maar het kan beter. Het kan go morgen snel. Zullen ze meet aan de sma. Meet the people en het verhaal vertellen. Zoveel mogelijk. 600 personen, 50 euro per persoon. We zien het als een investering, een startkapitaal om zaken te gaan doen met de bank. En wanneer doelen zijn bereikt, dan krijgt u uw geld terug, zo niet. U kunt het ons ook schenken voor de herhaling. Oké? Eigenlijk heeft de bank ons uitgedaagd. Als wij met 3 ton komen, lenen ze ons 1 miljoen. Nou, dan gaan we 1 miljoen. Je kan zitten wel ernstig gebouwd komen. Maar die uitdaging moeten wij als Surinamers aanvaarden. En we moeten het laten zien dat het kan. En dan krijgt het meer geloofwaardigheid ook, hè. Want daar gaat het om. If you want ons aan echt, dem sorry, taki ab draagkracht. Ja, bakamang. Die abisma zei bribi in you. Die abisma zei bribi in dat dring. Sma. Zij een baby dat ook kan doen. Nou, dat is de uitdaging. Dus, het ligt aan ons. Ik heb ook een money. Ik heb zorgen. Dat ik wani en umang. En de rest zal volgen. Oké, dat neem. Maar ik zie u graag tijdens de actie van aanstaande 1 juni bij Bart. Lucia Vanenburg en crew, Tori en Chatori, die groep doet het apart. En dat vinden we ontzettend goed. We vinden het fijn dat programmamakers hun schouder onder de zaak zetten. Dat hoort zo. Eigenlijk hoort iedereen dat te doen. Maar goed, niet iedereen is in staat om zich zodanig in te spannen. Maar bij deze complimenten aan de groep van Tori en Chatori, die continu de zaak bekend maakt op de maandag wanneer ze er zijn. En hopen dat inderdaad zo snel mogelijk een gebouw komt. Alright, ik vond het fijn om u weer te spreken, zaken te verhelderen. En ik wens u heel veel succes met alles wat u doet. Maar natuurlijk ook niet vergeten om Mart te blijven ondersteunen op uw eigen manier. Ja, dat kan. Atanzo, de Otralisbaka. Normen op straat in een extra aflevering van het programma Mart op straat, de verduidelijking.

Ja, misschien is het nodig om u te vertellen wat u als vertrouweling van Mart terugkrijgt. Althans, voorlopig. Het moet nog gaan groeien. Als bewijs van inschrijving krijgt u van Mart de vertrouwelingspas. Het is een waardevolle pas, maar dat stijgt na gelang de tijd. Vertrouwelingen maken aanspraak op een retourticket tijdens de jaarlijkse verloting. Bezitters van een pas des Mart vertrouwelingen krijgen op den duur steeds meer privileges bij de Mart aangesloten organisaties. U moet denken aan korting bij de sponsors tijdens feesten en andere evenementen. U kunt zich alleen, gezamenlijk, maar ook in groepsverband inschrijven als vertrouweling van Mart. Als bewijs van inschrijving krijgen de vertrouwelingen bij storting van het totaalbedrag, het totaal afgesproken bedrag, het waardevolle Mart vertrouwelingspas. Als bewijs van inschrijving krijgen de vertrouwelingen bij storting van het totaal afgesproken bedrag het waardevolle Mart vertrouwelingspas. Dat is in het kort een beetje achtergrondinformatie betreffende de vertrouwelingen. Natuurlijk zullen er ook andere individuele acties komen. Acties waarbij u kunt doneren naar draagkracht, zoals eerder gezegd. We kunnen niet voor u gaan bepalen hoeveel u mag of moet geven. Maar dat van de vertrouwelingen is iets aparts. Is natuurlijk ook een bewijs naar de gemeente toe, maar ook naar de banken. Dat het nodig is dat wij Surinamers zelf in staat zijn om een gebouw te kopen. En ja, als u zegt kopen, dan is het ook geen 5 cent tegenwoordig. De prijzen stijgen. Waar u rekening mee moet houden dat de tarieven van vastgoed steeds hoger worden. Dus we moeten zo snel mogelijk toeslaan en kijken naar een mooi geschikte pand. Ergens op een, als je dat mij vraagt, industrieterrein. Waar wij niet tot last zijn van anderen. En anderen niet van ons. Dat is het. Uit eerdere ervaringen weten we dat buren soms snel kunnen verenigen. En dan kunnen ze een investering teniet doen. En daar moeten we voorzichtig mee zijn. Dus dat zijn afspraken die we keihard nu van tevoren gaan maken. Letten op de plek waar het terechtkomt. Wat mag daar gebeuren? Wat zijn de bestemmingsplannen? Wat ligt er omheen? Is het goed bereikbaar? Ook met het openbaar vervoer, parkeergelegenheid. Al die zaken moeten ook in acht worden genomen. Kortom, ik hoop dat ik u hiermee een beetje heb gemotiveerd, gestimuleerd om tot actie over te gaan. Want het blijven wantrouwen of verdenkingen, een doemdenken, dat is niet meer van deze tijd. U merkt het, er komen hier steeds meer expats in het land. En ze kopen huizen. Ze nemen geen risico. En als ze het hebben gekocht en willen verkopen, dan doen ze dat later desnoods. Maar mensen investeren nu hard in Nederland en het liefst ook in groepsverband. Want soms kan je het niet alleen doen hoor. Het is geen makkie om het alleen te doen. Groepsverband, zo doen ze het. Soms ziet u een shawarmazaak of een Turkse restaurant. Dan moet u niet gaan denken dat het van een eigenaar is of van één eigenaar. Nee, het is een consortium. Er zijn verschillende families die hun nek uitsteken en ook de zaak onderhouden. Dat komt ook bij kijken, hè? Wie doet wat? Wie doet wat wanneer? Dus in groepsverband kan je altijd een soort taakverdeling organiseren. Meld u zich aan, misschien heeft u andere ideeën. Ik hoor u graag, maar dit is Mart. En Mart heeft gezegd, luister, we mogen niet ontevreden zijn met de actie tot nu toe. De actie hebben we gedaan alleen maar op de radio, hè? Dus niet op straat. Maar gewoon op de radio alleen bekendmaken, roepen. Acties, waaronder die van Lucia ook. Nou, en dan mogen we zeggen dat we tot nu toe het bedrag, het officieel bedrag dat op onze aparte marktrekening staat,
ten behoeve van het gebouw is op dit moment 44.486 euro en 28 cent. Natuurlijk kunt u zeggen van met zo'n bedrag kan je nog geen gebouw kopen. Dat weten wij. Dat beseffen we ook. Maar onderschat het niet om zo'n bedrag bij elkaar te krijgen. Dus dat wil zeggen dat er mensen zijn, vertrouwelingen, die op hun manier een bijdrage al hebben geleverd en hebben laten zien dat ze het menen met de organisatiemarkt en dat de behoefte er is. Het bedrag is nog niet toereikend om zaken te doen, maar het is een prestatie. Alleen maar op de radio gezegd en is er aan ons al toevertrouwd het bedrag wat ik u net heb genoemd. Ik mag het nog eens een keer herhalen voor alle zekerheid. 44.486 euro en 28 cent. Nou, dat haal je niet zomaar uit je achterzak. Dus dankjewel degenen die al hebben gedoneerd of hebben meegedaan met de actie. Dus die mensen verdienen een schouderklopje en een pluimpje. En vertrouwen, dat moet er zijn. Als er geen vertrouwen is, dan zijn we ten dode opgeschreven. Dou lassie. Dou dan not te organiseren, not to win moro. We nemen vertrouwen schrijven. Dan, na zo lassu kalassi. Dus bij deze heb ik mijn best gedaan om u over de streep te trekken. Jeep chi dekati, na krak die motivatie. Voet doe mee ook toe. No libe abra di trawang if you mang. If you no mang in no mang. Maar if you mang, je lever om bijdrage. Zo far al ik zei kan. Abu, utaki. Grantain. Oké, taboom. Oh ja. Het programma Markt op Straat heeft geen vaste zendtijd. Anytime kan het gelanceerd worden. Dan weet u dat ook. Markt op Straat, u kunt het ook doen. Begint gewoon met uw telefoon te praten op uw telefoon. En het geluid is verstaanbaar. Dus maakt u gebruik van. U kunt het ook doen. Matazo. I know me one day. I know me one day. Boy, long to me. I look who I know.

terreinstuwaartsweg. Deze metro gaat richting Centraal Station.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Rode Kruis deelt ook vandaag maaltijden uit aan asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Veel mensen wachten daar nog altijd op een plek om te overnachten en daarom gaan er opnieuw asielzoekers naar een tijdelijke opvanglocatie in Groningen. In het congrescentrum Hanzeplaza staan voorlopig 175 bedden klaar. Afgelopen nacht sliepen daar al meer dan 100 mensen. Volgens het COA hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld voor extra noodopvang, terwijl er wel een groot tekort aan is. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Iran nooit een kernwapen mag krijgen. Volgens hem zijn Israël en de Amerikaanse president Trump het daar volledig over eens. Hij zegt dat een akkoord met Iran alleen mogelijk is als de nucleaire installaties worden ontmanteld. En ook moet al het verrijkt nucleair materiaal uit Iran verdwijnen, aldus Netanyahu. Ondertussen zouden Iran en de Verenigde Staten werken aan een verlenging van het staakt het vuren. Tijdens die periode kan het dan rustig verder worden onderhandeld. Vandaag heeft China opnieuw 3 ruimtevaarders naar het ruimtestation Chang'e gestuurd. De bemanning vertrok met de Shenzhou 23-missie vanuit de Gobi-woestijn. Een van de astronauten blijft een volledig jaar in de ruimte, dat is een primeur voor China. Ook vliegt er voor het eerst een ruimtevaarder uit Hongkong mee op een Chinese missie. De bemanning voert experimenten uit rond een langdurig verblijf in de ruimte. China bereidt zich daarmee voor op toekomstige missies naar de maan en naar de planeet Mars. En in het Leukermeer bij het Limburgse Weld is vanmiddag een man overleden. Hulpdiensten vonden het lichaam nadat de man eerder in het water vermist was geraakt. Het gaat om een volwassen man van Duitse afkomst. Duikers en een drone-team zochten urenlang naar het slachtoffer. De veiligheidsregio gaat uit van een noodlottig ongeval en ziet voorlopig nog geen aanleiding voor opzet. Het weer volop zon en droog. Ook komende nacht is het droog bij een graad of 9 in het noorden tot 13 in Zeeland en met name in het noorden en westen kans op mist. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we zonnig en droog weer met 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Mart. Vanuit het hart, een status apart. Marktleider in reclame, promotie en strategische communicatie.
3: Mart. Radio voor, door en met u.
4: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken. Wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zittingbaar. Abrog schoonmaak. Je hebt naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso. Van mijn Inziva, Oso, schrijft de mee City. Dan neem je contact op met Abrog Schoonmaak. Verder heb je nog Abrog Import, Iwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij Iwan Sintiki. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de mee zit komt you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog Vaasgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don, dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog Vaasgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
5: Hey! Op zaterdag 4 juli 2026 presenteert...

Maruhi and the music lovers, big time! Ipakadomo, DJ Peck and MC Sidley, and een verrassing! Hosted by Oscar Char and Mario Hiva.

0: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
1: Amsterdam, Amsterdam.

0: a ti le dicen.
1: Hier volgt een persbericht van het consulaat-generaal. Dienstverlening Suriname Consulaat in Amsterdam gaat positief veranderen. Het traject om de dienstverlening van het consulaat in Amsterdam, Nederland, is gestart. De consul-generaal, Roseline Daan, heeft met duidelijke instructies van de Surinaamse minister Belvin Bova van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking, afgekort BIS, haar werkzaamheden aangevangen. Onze dienstverlening aan het publiek dat dagelijks consulaire diensten van allerlei aard behoeft, zal moeten worden geoptimaliseerd en aangenamer gemaakt, zegt de diplomaat. Sinds haar aanstelling medio maart 2026 wordt eraan gewerkt om klachten over de dienstverlening tot het uiterste minimum te reduceren. Hierover is constructief overleg gevoerd met het personeel. Bovendien heeft de fysieke staat van het consulaat een technische inspectie ondergaan en is eveneens grondig geëvalueerd hoe de ICT-infrastructuur kan worden verbeterd. De twee nieuwe topdiplomaten van Suriname in het Koninkrijk der Nederlanden, ambassadeur Ricardo Panka en mevrouw Rosaline Daan, hebben hun diplomatieke opdracht van hun superieuren in Paramaribo serieus in uitvoering. Suriname moet weer schitteren als voorheen. En daarvoor moet onder andere geïnvesteerd worden door ontmoetingen en gesprekken, zegt Daan. Ze is er eens in contact geweest met bekende Surinamers in Nederland, zoals Mavis Breuster, Ernesto Huur, Jurgen Rijman, Benito Naarden, Ariette Mingoen, Norman van Gom, Vincent Sucra, Helmut Sedok, Raj Mohan en Clyde Stewart. Natuurlijk zijn er ook Saranama's bij die hun naam niet genoemd willen, maar leveren reeds jaar en dag hun bijdrage aan de Surinaamse zaak. Tijdens die besprekingen is door alle betrokkenen expliciet bereidheid uitgesproken om een volledige onbaatzuchtige medewerking te verlenen. De werkzaamheden zijn op zaterdag 25 en zondag 26 april gestart en omvatten onder meer vrijwillige inzet bij de uitvoering van schoonmaak- en herstelwerkzaamheden, het schilderen, het herinrichten van de ontvangstruimte en overige werkruimten. Daan zegt dat de onderhavige inspanning dient te worden bezien in het bredere beleidskader van de door minister Bova gepropageerde visie Make Suriname Shine. Als mede in het licht van de ontwikkelingsrichting, als uiteengezet in de jaarrede door haar excellentie-president Jennifer Geerlings-Simons. Ambassadeur Panka, die de activiteiten ondersteunt, zegt dat het consulaat een essentiële rol vervult als representatief verlengstuk van de Surinaamse staat. Een adequate fysieke en organisatorische inrichting draagt in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van de consulaire dienstverlening, versterkt het vertrouwen van de burgers en externe stakeholders en kan een positief effect genereren op de positie van Suriname als investeringsbestemming. Daarnaast mag volgens de diplomaten worden verwacht dat deze kwaliteitsimpuls de ambassade in staat stelt haar diplomatieke, economische en promotionele activiteiten vanuit een versterkte uitgangspositie te verrichten met potentiële positieve doorwerking naar onder meer het toerisme. Aldus een persbericht afkomstig van het consulaat-generaal Suriname in Nederland. Was getekend R. Daan.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemaat.
1: Dit is Mart.
0: Het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Een heel goede morgen nogmaals aan alle luisteraars waar u zich ook bevindt. Voordat ik verder ga met de verzoekjes, willen wij vandaag iemand een paar minuten in het zonnetje zetten. De heer Ludwig Kotzebue. Er kwam een bericht binnen. Hi Norman, voordat ik in bed stap. Ludwig Kotzebue, karate kampioen, wordt 23 mei 80 jaar. Gisteren dus zouden jullie enige aandacht aan willen besteden. Hij woont namelijk aan de overkant van Maart. De wet Roosplein, wethouder Roosplein, groetjes. Oké. De heer Ludwig Kotzebue werd geboren 1946 in Suriname, is een voormalig wereldkampioen zwaargewicht karate. Hij won in 1977 de wereldtitel door te winnen van Sun Cheng, een Chinees dus. Ook in 1981 won hij gouden medailles in Parijs. Tevens won hij diverse Europese kampioenschappen. Na zijn actieve loopbaan werd hij in het jaar 2011 karate trainer in Amsterdam. In de jaren 90 was hij ook bondscoach van het Nederlands team. Deze man is nooit gehuldigd in Amsterdam, dan wel koninklijk onderscheiden. Ook is geen straat in de Bijlmer naar hem vernoemd. Ere wie ere toekomt. Met dank aan Curaçao, Douchi. Deze man woont in Amsterdam Zuidoost. We praten dus over de heer, een grootheid van ons, Ludwig Kotzebue, die gisteren 80 jaren jong is geworden. En het zonnetje schijnt, dus gado du afisroko yonogba. Ja? Dus sana sani, we open wem tjinsen nang wat to mooi poku. Brada, Ludwig Kotzebue, ik hoop dat je op luisteren bent. Namens het hele Maart Media Team, Visite, Bakate, de Umawang, zowel de Mawang en alles massaal op Radio Maart. Namens het hele Strana volk. Voor allemaal die sabio met de chimboy, apisting, IBC gevierd. Maar in elk geval, dan we diagrani. En we hopen dat den dief Nederland, Sawiki, Walezi, den die en toe. Dus, wat rij want to poko die jaso. Namens alle den collega voor Radio Martjer. We beginnen aan Brooke Benton. Oh, wow. Dat wil ik ook verder door, ja? Yeah?

Masra Kotzebue. Uno voor Radio Mart. We bar nog tide. Wa hip hip hip hip hip. Hoera, hoera, hoera. Namens alle collega's we barin. En modre wa laste poko fu net kink over die we chari. Even go baka in na ting. Niet het vele is goed, maar het goede is veel. En jou jere voeren, hoe nog bang het. Maar in elk geval een tiki day, kide na one day, baka jufiari, tiking, nanga bogo bogo blessi fu masra gado, nanga de lobby one few.

Ja, ja, het is warm buiten, maar ook in de studio. We gaan gelijk door met de verzoekjes. Wat lof verzoekjes, live. In elk geval een mevrouw Ellie Riedewald. Die vraagt twee platen aan voor, eigenlijk drie. Eentje voor mevrouw Berdien Redoet, die jarig wordt. En twee voor Miss Hortense, die jarig is geweest. De eerste is eentje van Crowless. Dit past precies bij een Hortense, toch? En dat weten die mensen. Alsjeblieft. Dan wat hip hip hip hip hip. Ja, ja, baya, ja, baya. Wij van Maat feliciteren je ook, hoor. De hele Maat Media Team, Felicitee, Bakatee, Karkong, Walamala.

Hortense, dit gaat ook bij jou. Dit komt ook naar jou toe. Mevrouw Ellie Riedewald vraagt het. Wie nam Dagarosu?

En dan gaan we gelijk verder met de verzoekjes. Meneer Bakboord, die feliciteert iedereen die jarig is. In het bijzonder de twee dames die jarig zijn geweest. Tante Loes en Hortens. Hij vraagt ook een paar nummers aan. We beginnen met Glenn Snow, Polonaise, voor de twee dames.

Beste luisteraars, ik heb wat mededelingen voor u. Ik ben er tot 11 uur. Vandaag is een geweldige dag, buiten zowel binnen. Ik werd verrast door al die verzoekjes. Niet getreurd hoor, maar zometeen zullen de collega's Glenn en Jerry Wandel een programma verzorgen van ontdek je plekje. Op, even kijken, met een takking verkeerd, hè? Maar in elk geval, die zijn zo meteen bezig met het programma. Dus dat betekent dat die minder ruimte morgen. Meneer Bakboord, mevrouw Ellie Riedewald, een pokoe voor mevrouw Bertine Redoet. Prada Leon, oh what a happy day.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Oekraïne vraagt om een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad na de zware Russische aanvallen. Ook wil Kiev dringend overleg binnen de Europese Veiligheidsorganisatie OVSE. Volgens Oekraïne probeert Rusland militaire tegenslagen te compenseren met burgeraanvallen. Intussen heeft de Franse president Macron voor het eerst in jaren weer telefonisch overleg gehad met de Belarusische leider Lukashenko. Macron waarschuwde Belarus om zich niet verder in de oorlog te mengen. Het Rode Kruis deelt ook vandaag maaltijden uit aan asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Veel mensen wachten daar nog altijd op een plek om te overnachten en daarom gaan er opnieuw asielzoekers naar een tijdelijke opvanglocatie in Groningen. In het congrescentrum Hanzeplaza staan voorlopig 175 bedden klaar. Afgelopen nacht sliepen daar al meer dan 100 mensen. Volgens het COA hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld voor extra noodopvang, terwijl er wel een groot tekort aan is. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Iran nooit een kernwapen mag krijgen. Volgens hem zijn Israël en de Amerikaanse president Trump het daar volledig over eens. Hij zegt dat een akkoord met Iran alleen mogelijk is als de nucleaire installaties worden ontmanteld. En ook moet al het verrijkt nucleair materiaal uit Iran verdwijnen, aldus Netanyahu. Ondertussen zouden Iran en de Verenigde Staten werken aan een verlenging van het staakt het vuren. Tijdens die periode kan het dan rustig verder worden onderhandeld. En een paraglider in Oostenrijk is bijna om het leven gekomen na een botsing met een klein vliegtuigje. Het toestel vloog door haar parachute heen, waardoor ze in een vrije val terecht kwam. De 44-jarige vrouw wist op tijd haar noodparachute te openen en maakte een harde landing, maar overleefde het wel. Ze liep alleen lichte verwondingen op. Ook de piloot van het vliegtuig kon veilig landen, ondanks verstrikte parachutekabels in de motor. De luchtvaartpolitie onderzoekt nu hoe het ongeluk kon gebeuren. Het weer overal helder en droog. Ook komende nacht is het droog bij een graad of 9 in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen kans op mist. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we zonnig en droog weer met 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Abroch Group of Companies NV, bestaande uit Abroch Jewels, waar u terecht bent voor het laten vervaardigen, wassen, repareren en belenen van uw sieraden tegen de juiste prijs. Abroch kokosolie en honing brengt steeds producten van een heel hoge kwaliteit aan de man. Voor het laten schoonmaken van uw erf, berm, het wassen van uw woning of meer, bent u terecht bij Abroch Schoonmaakbedrijf. Maar ook wanneer het gaat om het laten verkopen van uw huis of perceel op een juridisch verantwoorde wijze, dan bent u terecht bij Abroch Vastgoed. Tot slot kan Abroch Import bijna alles laten halen dat uw hart begeert. Abroch Group of Companies NV met filialen aan de Japonica-straat nummer 2, Zorgenhoek en Gemeenelandsweg nummer 2 tegenover Benny's Lighting en Decor. Abroch Group of Companies NV. See you soon to do business.

0: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Stars heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw Tiki Tiki of Baby Batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
1: Bij Marta Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
0: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg, en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
3: Te huur aangeboden, kantoorruimte op dagen en tijden die u beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Bel met 020 67...

25 mei. Dit is live vanuit Amsterdam Zuidoost. Radio Maart op de 107.9 FM. Na enkele weken afwezig te zijn, dan ben ik er weer live in de uitzending Nederland. Van harte goedenavond. Nederland geniet van de tropische temperaturen op dit moment. En uiteraard ook de komende dagen. Andermaal, dit is live vanuit Amsterdam. Radio Maart op de 107.9 FM. Zoals jullie dat allemaal weten, titel van dit programma. Tot aan de klok van 12 uur. Love Songs en Candlelight. En hebben jullie mij gemist? Laat het dan mij weten op 020-4714291. Nederland, Amsterdam, personeel, van harte goedenavond. Het is weer zover. Na een zinderige tropische dag. Links en rechts de buren onderling aan het barbecuen. Is het mijn taak en mijn plicht om jullie te gaan verwennen tot aan de klok van 12 uur vannacht op de 107.9 FM. Velen die werkzaamheden nog moeten verrichten. Stadstoezicht. De dames en heren die ervoor moeten zorgen voor onze veiligheid. Dat gewaarborgd is. Politieambtenaren, brandweerlieden, het ziekenhuispersoneel. Ook van harte goedenavond. En welkom in een nieuwe aflevering van Love Songs en Candlelight. Landgenoten in de Republiek Suriname. En natuurlijk velen die vertoeven momenteel in Nederland met vakantie. Ook van mijn kant van harte goedenavond. Mijn Facebook-vrienden en TikTok-vrienden en vriendinnen. Wherever you are, good evening. Just stay with me till in the midnight hour. En zoals jullie allemaal van mij gewend zijn, de prachtige mooie ballads. Deep Cover Soul. Na de klok van 11 uur. De plaat en zijn verhalen. Om eerlijk te zijn, op deze tropische temperaturen denk je dus toch maar aan één ding. We gaan natuurlijk niet schunnig praten. Ik zal u niet bezighouden met beladen gesprekken. Maar één ding is dus wel zeker. Radio Maart 1x24 uur, 365 dagen per jaar. Zijn wij objectief, kwalitatief en informatief. Nederland en daarbuiten. De naam is Benito. Goedenavond en welkom.

Oscar Glover is so real. Zal het nou inderdaad dan zo zijn, Secret Lovers? Geen flauw benul van. Ik heb er totaal geen verstand van. Geheime liefdes in de zomerperiode, dat kan natuurlijk ook altijd, hè. Want het is 24 mei 2026. En volgende maand, dan is het zover. De wereldkampioenschappen voetballen. We laten ons natuurlijk niet gaan verleiden. Eén ding is dus wel zeker. Het is een feit. En zelfs feiten zijn wel eens onweerlegbaar. Het feit dat wij 365 dagen, 24 uur in de lucht zijn. En dit is ook geen herhaling. Het is live vanuit Amsterdam, dames en heren. Voor degenen die momenteel nog in de keuken bezig zijn, of het terrasje. Of misschien een heerlijke, gezellige barbecue party. Nou, één ding is dus wel zo. Je zou toch gek zijn om mij in de steek te laten. Hebben jullie mij gemist? Laat mij weten. Op 020-47-14291. Of je stuurt ook een WhatsAppje. Dat kan natuurlijk wel ook. Wat is nou eigenlijk de bedoeling elke zondagavond? Nogmaals, is het geen herhaling. Het is mijn taak en mijn plicht om jullie aangenaam bezig te houden. Met prachtige mooie ballads. Deep cover zolen. Dat zijn jullie van mij natuurlijk wel gewend. En natuurlijk na de klok van 10 uur of na de klok van 11 uur de plaat en zijn verhaal. Als je dat zo hoort en ik kijk dus naar buiten, dan zie ik stralend weer. Ik heb het niet Spaans benauwd in de studio. Want zelf in de studio is het een zeer aangename temperatuur. En vandaag kreeg ik dus de mededeling van twee vervelende kinderen. Hé, pa, als je namelijk een pom bestelt, bestel gelijk twee, pa. Nou, 50 euro, dat valt toch wel mee, hè, pa. Ik ben nog gek ook. Maar goed, niets aan te doen. Ik word niet gek van kinderen, maar wel dus van mezelf. Secret Lovers. Wat moet ik me eigen daarbij voorstellen? Indien ik je dragen kon over diepe grachten van je gezukkel en van je angsten heen, dan droeg ik je uren en dagen lang. Indien ik de wonden kende, een antwoord kon geven op je 1000 vragen over je leven en over jezelf. Maar één ding is zeker, over liefhebben en gelukkig worden, dan praat ik met jou uren en dagen lang. Eén ding is dus wel een feit. Ik kan niet uren en dagen lang met jullie allemaal gaan praten tot een klok van 12 uur op de 107.9 FM. Wil je een prachtige mooie ballad horen of een deep cover soul? Schroom jezelf niet en wees niet verlegen. Geef een belletje en dan doe ik het graag voor jullie. Want het is mijn taak en mijn plicht om jullie natuurlijk aangenaam bezig te houden. Wherever you are, good evening en welkom. It's Sunday night. I'm your soulmate till in the midnight hours and all my life.

We blijven natuurlijk met z'n allen genieten van een heerlijke zon en de tropische temperaturen. Het weer voor vanavond. Vanavond schijnt de zon eerst volop en blijft het overal droog. De wind is zwak tot matig en komt uit het, zeg maar, het noordoosten. En de komende dagen, morgenochtend, is het veel zon en blijft het overal droog. En morgenmiddag dan schijnt de zon. En het blijft andermaal overal in Nederland dan droog, met een middagtemperatuur rond de 28 graden. Zo, kunnen we natuurlijk allemaal gaan genieten. En morgen is Tweede Pinksterdag. Nou, morgen zijn dan velen dan vrij van het werk, maar anderen moeten dus dan ook werken. En met een WhatsApp tussendoor, na 2 weken, dan ben ik het weer. De WhatsAppjes vliegen maar naar binnen. En met de bedoeling van morgen is voor mij dan een werkdag. En ik ben al zo oud, Benito. Binnenkort ga ik dus met pensioen. Nou, we blijven natuurlijk niet jong. We worden allemaal een dagje ouder. Oh my goodness. Aha. Just another day got old. Dit is Radio Mart Live.

just stay a little longer. Nou, niet heel even longer blijven, maar blijf gewoon gezellig tot aan de klok van 12 uur op de 107.9 FM. Ik zei het al, wees niet verlegen, schroom jezelf niet. En velen die zijn dus nu in de achtertuin de barbecue aan het opruimen. Of ze zitten nog gezellig na te babbelen. En na het barbecue, dan is het van een potje mens erger je niet. Of troefkool, of klaverjassen, wat het ook mag dan zijn. En anderen zijn dan in de keuken volop bezig aan het opruimen. Nou, één ding, ik ben er wel voor jullie. En je zou gek zijn om mij nu al in de steek te laten tot een klok van 12 uur vannacht op de 107.9. Daarvoor, just another day old. En wat mij dus is opgevallen, ja, die appjes komen dus weer binnen. Wat mij opgevallen is, hè, just another day old. Het is elke dag, met name bij de mannen. Hoe ouder wij worden, mannen, ja, ik meen het ook echt, hoe ouder wij worden, hoe knapper wij dan ook worden. Is dat wat? He? De wonderen zijn de wereld nog niet uit. We blijven natuurlijk charmeurs, eerste klas. En we blijven natuurlijk ook nog aantrekkelijk en sexy. Maar daar hoor je de vrouwen nooit over praten. Dus laten we onszelf gaan kietelen, mannen. Want volgende maand, dan is het natuurlijk, wat hebben wij volgende maand? De Vaderdag. En wie weet, dan maak ik speciaal voor de mannen volgende week juni. Volgende maand juni, komende maand juni. Voor de mannen, de vaders, een hele mooie Vaderdag show. Oftewel, een Vaderdag special in Love Songs en Candlelight. Just stay a little longer. Heel lang geleden heb ik echt aan jou gedacht. Soms dook je op in mijn verborgen dromen. En plotseling stond je voor me onverwacht. En vroeg dan aan mij, mag ik jouw leven dan binnenkomen? En de reden waarom, ik voel me veilig in de allerliefste, dat allemaal uit je dromen. Hij zit momenteel te luisteren en hij woont in de gemeente Rotterdam. My brother, how are you? This one is special for you. It's called a Tennessee Whiskey. Andermaal, Nederland van harte, goedenavond. Dit is Love Songs en Candlelight. Elke zondagavond van 9 tot aan de klok van 12 uur. Hier bij Radio Maart. Hoe kan het ook anders?

Het zou dan eventueel liggen aan de uren van de dageraad, als je dat allemaal zo hoort. En momenteel op de achtergrond ben ik dan bezig een prachtige mooie koffer te zoeken. En hopelijk vind ik dat. Ik ga niet veel verklappen, want dat was in het jaar 1975. Het jaar daar, dat Suriname dan onafhankelijk werd, werd een prachtige mooie nummer op de markt gebracht door een Amerikaanse artiest. Ik verklap helemaal nog niets. En ik duik weer mijn koffer in, zolang ik hem dan heb gevonden. Het is 17... Nee, herstel. Het is 21.45, oftewel 15 minuutjes voor de klok van 10. Na de klok van 10, dan ben ik er natuurlijk weer, want zover is het nog niet. Het journaal rond de klok van 10 en natuurlijk de boodschapjes. En na de klok van 10, dan ben ik weer live in de woonkamer, oftewel op de 107.9 FM. Oh, darling, you know something? Just keep listening. The weather outside there is very beautiful, and also the beautiful songs.

darling. I'll never hurt you. I'll never leave you. I love you for the rest of my life. Als ik het zo allemaal word, dan denk ik, toen ik een tiener was, hè, was hij dan altijd, wilde ik altijd indruk maken bij leuke dames. Nee, allemaal flauw. Nee, dat is flauwekul. Maar als hij dit allemaal hoort, muziek uit vervlogen tijden. En natuurlijk in een compleet nieuw jasje gestopt. Oh, darling. Na lange tijd zat ik in een donkere wereld gevangen. Als in een tunnel waar men geen lichtpunt meer ziet. Sindsdien verlieten wij de eenzame woestijn en belanden wij dan samen, zeg maar, in een verkwikkende oase. Begon voor ons een nieuwe levensfase. Het was 26 mei 1975 toen Barry Manilow, een prachtig mooi nummer, Mandy, en enkele maanden later, op 25 november in hetzelfde jaar, werd Suriname onafhankelijk verklaard. Dit is een prachtige mooie cover, maar niet van Barry Manilow, wel Mandy.

Het is 5 minuutjes voor de klok van 10. Na de klok van 10 en na de commercials ben ik er weer live in de uitzending. Say you, say me, and stay with me. Don't make me upset or disappoint in you.

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor hij in de problemen kwam is nog onduidelijk. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Dat meldt RTV Oost. Om wie het gaat en wat er precies is gebeurd, is nog onbekend. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgde op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische raketaanvallen vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook andere Europese politici spreken hun veroordeling uit. De Duitse buitenlandminister Wadepfel had het over de schokkende Russische raketterreur. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer. Het blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. In onze regio nog file op de N201 Zandvoort-Hoofddorp bij Bentveld 2 kilometer. Maar vanaf Zandvoort doe je er wel een half uur langer over. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen, meldt RTV Oost. Om wie het gaat is nog niet bekend. Politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oresnik-raket heeft ingezet. En noemt dat raket terreur. Defensieminister Jesselkus spreekt van een brute agressieoorlog en vindt dat Poetin gestopt moet worden. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer dan nog. Vannacht koelt het af, dan gaat het op 12. Morgen overdag, tweede Pinksterdag, opnieuw veel zon. En nog net iets warmer dan vandaag. Het gaat op 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog file op de N201 Zandvoort-Hoofddorp bij Bentveld 2 kilometer. Maar vanaf Zandvoort doe je er wel een half uur langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Luister iedere woensdag.
3: Wij gaan dansen.
4: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
5: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
6: Nee, voor geen goud.
3: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
7: I promise to be kind to the city and its citizens.
5: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
4: Ja, zoals altijd.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.
9: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
10: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
11: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige drie races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Veel evenementen hebben afgelopen dag extra maatregelen genomen vanwege de hitte. Op veel plaatsen steeg het kwik tot bijna 30 graden. In Biddinghuizen kwamen ruim 60.000 mensen naar het christelijke festival Opwekking, waar extra zonnebrand en waterpunten waren. In Maastricht werd de marathon afgelast. De halve marathon ging nog wel door. En in Friesland was de Step Elfstedentocht. Deelnemers kregen een hitteprotocol waarin werd opgeroepen goed te drinken en te smeren. De komende dag is de Fiets Elfstedentocht. Bij de finish is een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in een opslagtank met een product dat wordt gebruikt bij het maken van plastic. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. In het noordwesten van China is afgelopen avond een raket gelanceerd met drie bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op de eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog file op de N201 Zandvoort-Hoofddorp bij Bentveld 2 kilometer. Maar vanaf Zandvoort doe je er wel een half uur langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
4: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten zijn erg besmettelijk en mogen daarom niet worden vrijgegeven. In het land werd afgelopen week 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in Congo veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van 61 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet voorbij. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden en 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog file op de N201 Zandvoort-Hoofddorp bij Bentveld 2 kilometer. Maar vanaf Zandvoort doe je er wel een half uur langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.